It sure is. Everyone's trying to get out of the rain.

0: soon as I get home, I'm gonna call you and tell you how much I love you. Oh, I feel so good.
1: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
2: 3 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. In Colombia is een nieuwe president beëdigd. De ultrarechtse Abelardo de Lesprilla won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politieke outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. De Lesprilla zei dat hij hardop wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en vrijheid te herstellen in Colombia. Ook kondigde hij aan dat het land zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes onder leiding van de VS. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Volgens de Unie van Waterschappen voeren 11 van de 21 waterschappen op dit moment extra inspecties uit van dijken vanwege de droogte. In de Haagse wijk Duindorp zijn donderdagavond 6 mensen aangehouden na de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een hofje. In de wijk waren veel zwaar bewapende agenten aanwezig. Voor de veiligheid van inwoners werd de bewakingseenheid ingezet. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Wat voor drugs het waren en welke rol de verdachten hebben gespeeld is onbekend. Ook is onduidelijk wat de aanleiding was voor de inval in het hofje in Den Haag. Het nieuwe seizoen in de Eredivisie is begonnen met een overwinning van Excelsior op Cambuur. In Leeuwarden was het verschil voor rust al gemaakt door de Rotterdammers met 0-3 en het werd uiteindelijk 0-4. Het weer zo goed als helder, daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon, het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. In Den Haag is een dodelijk schietincident geweest in een woning. Daarbij is 1 persoon overleden. Het gebeurde aan het begin van de nacht in de wijk Wateringse Veld in het zuiden van de stad. Politie en ambulance zijn bij de woning geweest. Wat er zich binnen heeft afgespeeld is onduidelijk. Over het slachtoffer is niets bekend. Ook zijn er nog geen verdachten aangehouden. In Colombia is de nieuwe ultrarechtse president de Lesprilla ingehuldigd. Hij wil radicaal breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Bij de ceremonie waren onder meer de Argentijnse president Milei, de Spaanse koning Felipe en FIFA-voorzitter Infantino aanwezig. De brand in Rotterdam-Charloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat bouwafval in brand. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer verwacht nog de hele nacht bezig te zijn bij de brand in Rotterdam. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet betrokken geraakt. De Belgische overheid heeft de overname van een helikopterbedrijf door China tegengehouden. Het bedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen vervoert personeel van en naar platforms op zee en wil ook samenwerken met de Belgische Defensie. Volgens het ministerie van Economie gaat de verkoop aan een Chinees bedrijf niet door vanwege risico's voor de nationale veiligheid en de strategische belangen van België. Het helikopterbedrijf is ook actief in Nederland op locaties in Den Helder en Rotterdam. Het weer, in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. Een van de doden zou een kind zijn. In verschillende delen van de stad waren explosies te horen, ook braken er branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. Bij een schietincident in een woning in Den Haag is iemand om het leven gekomen. Het gebeurde vannacht in het zuiden van de stad. De politie doet onderzoek en is nog op zoek naar een verdachte. In Colombia is een nieuwe president beëdigd. De ultrarechtse Abelardo de Lesprilla won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politieke outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. De Lesprilla zei dat hij hardop wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en vrijheid te herstellen in Colombia. Ook kondigde hij aan dat het land zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes onder leiding van de VS. De Amerikaanse politie heeft bij een inval in een uitvaartcentrum meer dan 50 ontbindende lichamen gevonden. De overledenen waren ongekoeld en blootgesteld aan ongedierte. De autoriteiten kwamen in actie na meldingen van stankoverlast. De vergunning van het uitvaartcentrum in Chicago is ingetrokken. Lijkschouwers proberen te achterhalen van wie de stoffelijke resten zijn om de families te kunnen inlichten. Het echtpaar achter het uitvaartcentrum ging eerder ook de fout in met regels rond lijkbezorging. Het weer in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Sit van der Linde met het NOS Journaal. De brandweer in Rotterdam is nog altijd bezig met het blussen van een grote brand in Sjaarloos. Bij een recyclingsbedrijf staat sinds gisteravond bouwafval in brand. Er worden graafmachines gebruikt om het puin uit elkaar te halen en te blussen. De brand veroorzaakt nog altijd rook- en stankoverlast. De Maastunnel is in beide richtingen afgesloten. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet betrokken geraakt. Er is opnieuw minder bos verdwenen uit het Braziliaanse Amazonegebied. Uit satellietgegevens blijkt dat er de afgelopen 12 maanden 2900 vierkante kilometer bos verwoest werd. Het laagste aantal in 10 jaar tijd. Sinds president Lula da Silva aan de macht kwam 3 jaar geleden, verdwijnt er minder regenwoud. In het najaar stelt hij zich opnieuw verkiesbaar als president van Brazilië. Hij belooft zijn kiezers om de komende jaren een einde te maken aan illegale ontbossing in het Amazonegebied. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. 1 van de doden zou een kind zijn. In verschillende delen van de stad waren explosies te horen. Ook braken er branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. In Colombia is de nieuwe ultrarechtse president Del Esprija ingehuldigd. Hij wil radicaal breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Bij de ceremonie waren onder meer de Argentijnse president Milei, de Spaanse koning Felipe en FIFA-voorzitter Infantino aanwezig. Het weer, in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: mensen, wie is daar? Wie klopt er op de deur? Ja. Hallo?
1: Ik ben het, Jan Rietman.
0: Echt waar? Is het Jan Rietkant?
1: Ja.
0: Nou, wat kom je doen, joh?
1: Ik kom 4 uurtjes radio maken.
0: Nou, zou je dat wel doen? Is dat niet ontzettend onverstandig, Rietkant?
1: Nee, dat is juist heel erg gezellig, Obio.
0: Oh ja. Als ik er maar geen last van heb, PC, wat een gezeur allemaal.
1: Nee, daar heb je geen last van. Zeg, heb jij toevallig een haan bij je?
0: Hallo? Dat moet je mij niet vragen, Rietkant.
1: Dat is om...

goedemorgen. Hartelijk welkom bij Wekker Wakker Weekend van Max. Fijn dat je luistert. Gisteren was het de dag van het bier.

Thundercats. Wereldkattendag. En maandag is het de dag van de leeuw. Daar hebben we ook een toepasselijke plaat bij, hoor. Blijf lekker bij ons. We zijn er tot een uurtje of 10 zo ongeveer. Met heel veel lekkere muziek. En allerlei andere leuke dingen. Je kunt ons bereiken via de NPO Luister app. Dat zien we gelijk voor onze neus verschijnen. Dus we gaan er wat van maken.

toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Ben ik te min, Armand.
1: De Wekker Bakker Weekend Soundtrack.
0: Ja, gaat vandaag hebben over Grace Beverly Jones. Oftewel, Grace Jones werd geboren op Jamaica. Ging verhuizen naar New York en...

Want het album Nightclubbing, dat bevat een aantal songs die in de hele wereld nog steeds elke dag gedraaid worden. Strange, I've Seen That Face Before, is een bewerking van een liedje van Astor Piazzolla, Libertango. Het is Grace Jones, Optima Forma. Luister maar.

0: gezondheidsvitaminen op NPO Radio 5 is je dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, van alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en laat ons weten wat je favoriete muziek is. Onder de aanvragen verloten we wekelijks een fraaie digitale radio.
2: Elke dag van

0: kon je al horen, hè? Hoe groot het talent van Michael Jackson was in de Jackson 5, I Want You Back.
1: De Wekker Wakker Weekend ontbijtplaat.
0: Even in de krant te kijken. Natuurlijk het, het gedoe rond het weer, de droogte, de oorlogen in de wereld en het overlijden van Journey Kaagman, Peter Faber en de producer van onder andere Madonna, Orbit. En als je naar de geschiedenis kijkt, 62 jaar geleden trad in 1964 traden de Rolling Stones voor het eerst in Nederland op in het Kurhaus in Scheveningen. Maar dat duurde niet lang, dat optreden, want het werd al gauw afgebroken na gewelddadigheden. Toen al, 62 jaar geleden. Even luisteren naar de oude Stones, zo leuk.

Tijdloos zijn ze, de Rolling Stones. Time is on my side. En weet je wie de jarig is? David Evans. Oftewel The Edge. De Ierse gitarist van U2. Oh, dit vind ik zo goeie, hè? Oh. De spanning in dat intro is zo mooi dat ik me gauw stil hou. U2.

Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet

0: Indringend en mooi, zeg me dat het niet zo is, Frank Boeien.
1: De Wekker Wakker Weekend Wall of Fame.
0: Ja, en daar gaan we hem toch maar eens bij zetten. Begon al mooi met Aphrodite Child samen met Vangelis en Rain and Tears in de Wall of Fame. En aan de Wall of Fame komt een plaquette van Demis Roussos.

Tears van Aphrodite's Child was het begin van Demis Roussos. Die werd geboren in Egypte. Zoon van Griekse ouders. En gingen naar Griekenland toen ze alles waren verloren. In de Suezcrisis. En daarna ging hij solo. En niet meer met een bandje. En dat heeft hem geen windeieren opgeleverd.

Roussos. Ooit eens een keer met hem gespeeld. En die stem was... Eigenlijk, hij zong heel zacht. Maar die stem klonk altijd krachtig. Mooi is dat. Dennis Roussos in de Wall of Fame van Wekker Wakker Weekend. Met onder andere My Friend, The Wind.

1963, Dusty Springfield en I Only Wanna Be With You. Eerste uur van Wekker Wakker Weekend voor deze zaterdag 8 augustus hebben we bijna achter de rug. En dan gaan we ons klaarmaken voor 2 uur. Kan ik je alvast hele mooie dingen beloven hoor. En dan gaan we ook eens even kijken wat er om ons heen in de wereld allemaal gebeurt en aan het gebeuren is. En dat doen we met een plaat wat ik een hele bijzondere vind. Als je daar eens heel goed naar luistert, dan begrijp je eigenlijk hoe bijzonder deze compositie was en hoe het gedaan is. Ik heb het over de Temptations. En het liedje is Papa Was a Rolling Stone. Met zoveel spanning erin en zo goed gezongen. Ga maar genieten.

0: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
6: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Mahler's vreugdevolle, spookachtige en heroïsche zevende symfonie hoor je op 25 augustus. Uitgevoerd door het Gustav Mahler Jugendorchester en Philippe Jordan. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
11: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
12: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
11: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
13: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
14: 7 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. In Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen bij Russische raketaanvallen. Op meerdere plaatsen in de Oekraïnse hoofdstad brak brand uit. Woongebouwen die zijn beschadigd. Volgens de gouverneur van de stad was 1 van de 3 doden een kind. De brandweer in Rotterdam is nog altijd bezig met het blussen van een grote brand in Charlois. Bij een recyclingsbedrijf staat sinds gisteravond bouwafval in brand. Er wordt met graafmachines gewerkt om het puin uit elkaar te halen en te blussen. De brand veroorzaakt rook- en stankoverlast. Daarom was vannacht de Maastunnel in Rotterdam afgesloten. Er is opnieuw minder bos verdwenen uit het Braziliaanse Amazonegebied. Uit satellietgegevens blijkt dat er de afgelopen 12 maanden 2900 vierkante kilometer bos is verwoest. Dat is het laagste aantal in 10 jaar tijd. En sinds president Lula aan de macht kwam 3 jaar geleden, verdwijnt er minder regenwoud. In het najaar stelt hij zich opnieuw verkiesbaar als president en hij belooft de kiezers om de komende jaren een einde te maken aan de illegale ontbossing. Nederlandse huishoudens gaven tijdens het extreme weer, de hitte, minder geld uit. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat er op extreem hete dagen minder geld werd overgemaakt of gepind, vooral op het platteland. En daar wonen relatief gezien meer ouderen die met de hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen vaker verkoeling buitenshuis. En in juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit vanwege de hitte. En het nieuwe seizoen in de Eredivisie is begonnen. Promovendus Cambuur ging op eigen veld hard onderuit tegen Excelsior. Het werd 4-0 voor de club uit Rotterdam. Bij rust stond het al 0-3. En ook in de eerste divisie is het seizoen weer begonnen. Het weer dan ochtend wordt weer een dag met veel zon. De temperatuur die loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. En ook morgen dan blijft het nog altijd droog. Dat is al heel lang zo. Ook zonnig en weer wederom droog. Het wordt dan 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Wekker, wakker, weekend. Jan Rietman.

we zijn er weer. Goedemorgen, als je net wakker bent. Kijk naar buiten, het is een mooie dag. Het is nog niet te warm, heb ik gevoeld. Maar dat gaat allemaal komen. Horen we straks van Frans met zijn weerbericht. Bij ons doet de muziek het werk. Dus we gaan maar eens naar Volendam. Left Side, een van die bands uit de jaren 70 die toesloegen. Onder leiding van Peter Koelewijn. Like a Locomotion. De Nederpopzong.

0: 1984. Pat Benatar. En...
1: Love is a battlefield.
0: Klopt, Love is a battlefield. Was een grote hit toen. Tegenwoordig hebben we heel wat nieuwe artiesten die hit scoren. En die het hebben over de warme tijden die we meemaken. De zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld.
2: De helden van nu.

Mystery Tour. Breng je daar waar je ooit was en daar waar je nog nooit eerder bent geweest. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 2 en 4 met Stefan Stassen. Een vierdimensionale radioervaring.

0: Grease is the word, Frankie Valli.
1: De oude bekende.
0: Ja, daarvoor gaan we 68 jaar terug. En heel vaak vragen mensen me van... draai eens van die hele oude platen. Nou, dat doe ik met liefde, want die hoor je nog maar heel weinig op de radio. En ik wil het hebben over Johnny en Rijk. Johnny Kraaikamp en Rijk de Gooijer maakten geweldige televisieshows... waar je erg om moest lachen. En maakten ook af en toe liedjes. En sommige werden hele grote hits, zoals De Bostella... Rijk had natuurlijk De Brief uit La Coutine, deel 1 en deel 2. En dit is een van de allerleukste. Wij zijn twee eenzame cowboys. We riepen wel eens, ik ben twee eenzame cowboys. Maar dat was het niet. Johnny en Rijk uit 1957.

0: steppen van Drenthe. Bij de Amersfoortse kei begon je al te sukkelen. Nu zullen we je nooit meer zien. Jouw mooie, oude, trouwe paardenkop.
1: Ja, dat had ze.
0: Je paardenhoofdstel hangt nu een mottenzak bij ons in de kast.

0: dat is waar het allemaal op draait, hè. I Can Hear Music. The Beach Boys uit 1969. Oh, heerlijke plaat.
1: Hey Jan, ja. Het is een Noorstentaat voor de Vlaamse klassieker, hè, maat?
2: Ja, de Vlaamse klassieker.
0: Ze noemden hem wel de Vlaamse Bob Dylan. En hij begon eigenlijk met een broer en een vriend, een mondharmonica-trio, een beetje zo'n skiffelgroepje. En vervolgens deed hij allerlei dingen, ging wat studeren. En in 1964 werd in Antwerpen een muziekcafé, De Muze, opgericht. En dat is een legendarisch café, bestaat nog steeds. Aan de voet van de kathedraal, midden in het centrum. En daar mocht hij elke donderdag optreden. Ik heb het over Ferre Grignard. Hans Kusters kreeg een plaatje wat geperst was door de baas van De Muze in handen. En zei, die gaan we opnieuw opnemen. En het werd een joekel van een hit. Ferre Grignard en Ring Ring, I've Got to Sing.

0: Alan Foley en What's the Matter Baby.
1: De schatkamer van
0: Ricardo Cosciante. En die horen we eigenlijk veel vaker dan we ons bewust zijn. Want heel veel van zijn songs die worden in zijn versie geen hit in onze landen. Maar wel door allerlei grote Nederlandse en Vlaamse artiesten. Marco Borsato leende er heel wat. Paul de Leeuw deed het. André Hazes deed het. Bart Peters deed het. Maar het origineel is van Ricardo Cosciante, Margherita. Yeah.

Margarita, de oerversie van Cosciante. En hij sprak eigenlijk eerst alleen maar Frans. Maar omdat hij op zijn 11e naar Rome verhuisde, heeft hij daar Italiaans geleerd en ook allerlei instrumenten leren bespelen. Gitaar en piano, daar had hij een grote liefde voor. Hij werkte samen met Ennio Morricone, met Vangelis. En de grote inspiratie kwam eigenlijk van de Beatles. Dat hij dacht van, ik wil ook zanger worden, ik wil ook beroemd worden en ik wil mooie liedjes maken.

even. Ricardo Cosciante. En misschien wel een eerste kennismaking met dit repertoire van Ricardo Cosciante. Hij had eigenlijk één hele grote hit in de Lage Landen. En dat was Sincerita. Moet je maar eens luisteren. Is ook heel erg mooi. Begin spannend en dan komt hij. Ja, zeer herkenbare stem van Cosciante erbij. Sincerita.

0: Behind the Painted Smile. En je hoorde de drums nog op het eind. Uit 1967.
1: Het dagboek van Jan.
0: Ja, en over drums gesproken. Als we pauze hadden met Los Vast in de jaren 80, 90... dan gingen we altijd specials maken. En deze keer hadden we bedacht om dat eens in Amerika te doen. En bij een heleboel grote artiesten op bezoek te gaan om eens te kijken hoe die werken en hoe ze bezig zijn met muziek. En zo kwam ik terecht bij een heleboel artiesten die je niet zo heel gauw ontmoet. George Benson. Dan moesten we de schoenen uitdoen, mochten we niet met schoenen door het huis lopen. En op een bepaald moment was er ook een afspraak gemaakt om naar de repetitie te gaan van de band Kiss. Die had toch hele grote hits. En Gene Simmons natuurlijk. En al die mensen waren altijd gesminkt. En we liepen door New York en moesten die oefenruimte zoeken. En dat was al een heel gedoe, want het was niet allemaal zo luxe als we dachten dat het was als je een wereldband bent. In een of ander klein huis was een repetitieruimte en daar zaten die heren en ik was ze bijna allemaal zo voorbij gelopen, want ze zaten zonder make-up gewoon met gitaar in de hand muziek te maken. En wat bleek later, ongelooflijk aardige gasten die heel goed wisten waar ze mee bezig waren. Mochten bij de repetitie blijven en dan zag je hoe die mensen muziek aanpakten. En dat was eigenlijk hartstikke leerzaam. En elke keer als ik dan de grote hits hoor, dan moet ik daar aan terugdenken. Kiss, I was made for loving you.

worth it for Kiss. I was made for loving you. Zo, dat was het tweede uur van Wekker Wakker Weekend van Max op NPO Radio 5. Veel lekkere muziek gehoord. We zijn present, zoals dat heet. En we gaan eens kijken wat er in de wereld om ons heen allemaal aan het gebeuren is. Middels het NOS-journaal. En dan weer heel veel lekkere muziek en leuke dingen. En het weer met Frans natuurlijk. Nu is het tijd voor een bandje wat niet zo gek veel hits scoorde in onze regio. Maar eentje is wel heel erg goed. En die draaien we met liefde. Flash and the Pan. En hey, Sint-Peter. Even koffietje halen, hè, jongens.

0: te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Regenboogbezoekers uit de hele wereld zijn in Nederland voor World Pride. Om feest te vieren en te strijden voor gelijke rechten. De NOS doet live verslag van dit internationale evenement vanaf het Museumplein in Amsterdam vanavond om 8:30 op NPO 1.
5: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
10: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
9: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Dat is fijn. Deze maand gratis entree voor kids in Kasteeltuinen Arsen.
11: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
12: 8 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Charlois is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte tot ver in de omgeving rook- en stankoverlast en daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer open gegaan, net zoals wat andere wegen in de omgeving. De brandweer heeft op het terrein van het recyclingsbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald. En er wordt nog altijd nageblust. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen, onder wie een kind. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse regio waren er ook 3 gewonden. In verschillende delen van de stad waren explosies te horen, ook braken branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. Nederlandse huishoudens die gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat er op extreem hete dagen minder geld wordt overgemaakt of gepind, vooral op het platteland. Daar wonen relatief gezien meer ouderen die met de hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit wegens de extreme hitte. In supermarkten werd er toen wel veel meer gepind. En in Colombia is een nieuwe president beëdigd. De ultrarechtse Abelardo de Prestia, die won de verkiezingen van afgelopen juni. En de Trump-gezinde is een politieke outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. De president zei dat hij hard op wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en vrijheid te herstellen. En ook kondigde hij aan dat Colombia zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes dat onder leiding staat van de VS. Het weer nog. Vandaag veel zon. De temperatuur die loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot lokaal 28 in het zuidoosten. Morgen nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
13: Wekker Wakker Weekend. Jan Rietman.

0: We gaan beginnen aan het derde uur van Wekker Wakker Weekend op NPO Radio 5. Elke zaterdagmorgen van 6 tot 10. Lekker luisteren naar muziek, spelen met muziek en andere leuke dingen doen. Benny Rivers, daar wil ik wel eens een diepe buiging voor maken. Want dat is een artiest die we eigenlijk helemaal nooit horen, zeg maar. En dat is toch wel iets wat we niet moeten vergeten zomaar. Vind ik tenminste, hoor.
1: Het Wekker Wakker Weekend Superfan-alarm.
0: Ja, dat mogen we ook niet vergeten. Je mag kiezen. Wil je straks een plaat van Sting solo horen of The Police, een beentje? Zet het op de NPO-luister-app en wie weet gaan we hem straks draaien. Sting solo of met The Police. En dan maak ik ondertussen een diepe buiging voor Benny Rivers. Zo mooi gezongen. This Old Soul.

0: This Old Soul, Benny Rivers.
1: Het wekker wakker weekendgevoel van dit weekend.
0: Ja, en wat mij opviel dit weekend in 2022, vandaag precies, overleed Olivia Newton-John. Ze was 73. It's my-

0: Freshly Devoted to You. Een prachtig intro om met Frans te gaan spreken over het weer wat ons boven het hoofd hangt. Goedemorgen, Frans.
1: Dag Jan, goedemorgen.
0: Het wordt weer warm, geloof ik. Hè?
1: Ja, maar we komen wel uit een fris nachtje, hè?
0: Ja, dat is waar. Behoorlijk.
1: Geelse Rijen melden vanmorgen nog een grondtemperatuur van 1,7 graden.
0: Vorst aan de grond.
1: Bijna, ja. Maar daarentegen kwam de grondtemperatuur in Vlissingen alweer uit op 15,3.
0: Ja.
1: Een behoorlijke spreiding dus, hè? Nou, vanochtend zonnig en droog, staat weinig wind. En vanmiddag dan blijft die zon overal uitbundig schijnen. Op wat dunne sluierbewolking na, stapelwolken hier of daar. En ja, het blijft droog. Er staat een zwakke oostelijke tot noordoostelijke wind. En die brengt wat warmere lucht onze kant uit. Temperatuur gaat naar zo'n 24 graden in het noordwesten. 28 graden in het zuidoosten. En aan de kust steekt vanmiddag een matig zeewindje op. En daar wordt het dus op het strand een paar graden lager qua temperatuur. Vanavond is het droog, wisselen opklaringen en wat sluierbewolking elkaar af. En tot zonsondergang, dat is zo rond 21:50, blijft het behoorlijk zonnig en aangenaam met zo'n 19 tot 22 graden.
0: Lekker vanavond. Now you're talking.
1: Ja. Er staat weinig wind vanavond, alleen aan zee en op het IJsselmeer staat een matige wind en die komt er naar het noordoosten. Vannacht koelt het opnieuw af, niet zo extreem als vannacht hoor, naar zo'n 12 graden landinwaarts tot 18 graden aan zee. Kijken we naar morgen, dan beginnen we zonnig. Er staat vrijwel geen wind, het is droog, het wordt al heel snel warm. Om 9 uur morgenochtend is het al van noord naar zuid 19 tot 23 graden. En aan het eind van de ochtend, morgen dus, al temperaturen van 24 tot 28. Het wordt dus al heel vroeg warm. Morgenmiddag dan gaan die temperaturen nog verder omhoog en wordt het zomers tot tropisch warm met 28 graden in het noordwesten tot 30, misschien 32 graden in het zuiden en oosten van het land. Daar gaan we weer. De wind komt uit het zuidwesten, is zwak tot matig, veel ruimte voor de zon en in de loop van de dag verschijnt vanuit het zuiden wel wat bewolking. Daar kan wat lichte regen uitvallen, maar overwegend houden we droog morgen. Maandag dan zijn er iets meer wolken dan in het weekend. Is er een kleine kans op een lokaal buitje. Op de meeste plaatsen blijft het droog. De zon schijnt geregeld. Een matige noordwestenwind. En daardoor is het in de kustprovincies 23 tot 26 graden... een tikkie minder warm dan op zondag. Dus we krijgen een dipje. In de zuidoostelijke helft van het land wordt het dan nog wel 26 tot 30 graden. Hoor.
0: Een klein dipje.
1: We doen niet lullig. Dinsdag wordt een droge dag met veel zon. De wind komt uit het noordoosten. Het wordt 24 graden in het noorden tot plaatselijk 28 graden in Zuid-Nederland. En dan gaan we echt wel weer de hitte in. Woensdag wordt het al flink warm, 28 tot 32 graden. Donderdag nog warmer, mogelijk regionaal rond de 35 graden of nog iets hoger. Vrijdag ook nog een hete dag, tropische temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Maar volgend weekend, dan lijkt de neerslagkans toe te nemen en wordt het waarschijnlijk een stuk wisselvalliger en minder heet.
0: Jij denkt, ik sluit dus leuk af. Ja. Maar voorlopig kunnen we binnen gaan zitten.
1: Ja. Maar ik kijk ook nog even naar de woensdag.
0: Ja, een bijzondere dag. Ja.
1: Heb jij een eclipsebrilletje?
0: Ja, die heb je.
1: Die moet je even uit de kast halen.
0: Total eclipse voor mijn haar. Ja.
1: We krijgen namelijk de grootste zonsverduistering sinds 1999 in Nederland. Komende woensdag dus. Hè.
0: Hoe laat is dat?
1: Ja, het begint zo 7:15 s'avonds. Dan begint de maan voor de zon te schuiven. 7:50, dan wordt de zon al voor 90% bedekt. Maar even na 8:30 is het feestje alweer afgelopen. Want ja, de zon die staat al erg laag. En dan is het, ja, voor je het weet, is het alweer voorbij.
0: Maar als de bewolking is, zien we niks.
1: Nee, we hebben wel een heldere hemel nodig. En die gaan we in grote delen van het land naar alle waarschijnlijkheid ook krijgen. Misschien dat het noorden wat sluierbewolking heeft, maar het valt wel mee hoor. Maar zorg er wel voor dat je een goed plekje hebt, hè, dat je het goed kan zien. Want ja, in Nederland is een bijna gehele zonsverduistering pas weer in 2081 te
0: zien. Mooi. Nou, dan kunnen we beter woensdag kijken. Ik ga op een berg staan.

0: The Sweet. En even geleden draaide ik Benny Rivers. En heel veel reactie op de NPO luisteren heb. En het is inderdaad een AI-artiest, moet je dan tegenwoordig zeggen. AI-artiest. Maar ik moet zeggen dat dat wel heel erg goed gemaakt is. En heel veel mensen schrijven ook van... wat een onvoorstelbaar mooie song. Denk ik, probeer het eens kijken of het aankomt. En het komt aan. En ik denk dat het ook voor een groot gedeelte niet meer weg te denken is. Alhoewel, we moeten er wel voorzichtig mee omspringen.
1: Het gevoel van de Evergreen Top 1000.
0: Terug naar de realiteit. Dadelijk Kees Sara van José Feliciano. In het gevoel van de Evergreen Top 1000. Non-stop met Tom Petty en de Heartbreakers. En Into the Great White.

0: echte evergreen uit 1971. José Feliciano en Que Sara.
1: Het Wekker Wakker Weekend Superfan Alarm.
0: Ja, ik vroeg je een tijdje geleden, wat moet ik draaien? De Police of Sting Solo? Nou, heel veel reacties. En aan de telefoon heb ik Aati uit Wassenaar. Aati, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jan.
0: De Police of Sting, wat vind jij?
2: Nou, zeker niet de Police. En daarom heb ik op Sting gestemd, want de Police hou ik helemaal niet van.
0: Dat is grappig.
2: Van Sting weet ik dat hij solo hele mooie songs heeft gemaakt. Dus daarom heb ik op Sting gestemd.
0: Ja, leuk is dat, hè? Dat je zijn bandje, daar vind je helemaal niks. Maar Sting, maar Sting solo wel. Ja. Dat vind ik dus heel leuk.
2: Ja, wat hij na zijn band de Police heeft gemaakt, dat is echt zo bijzonder mooi. Ongelooflijk dat hij dat heeft geschreven en dat hij daarvoor die rotmuziek maakte in mijn oren. Hoor. Sorry.
0: Heel goed, Aati. Ik heb een hele mooie voor je uitgezocht. Shape of My Heart van Sting.
2: Okay.
0: Een van de mooiere songs. Aati gaat ervan genieten. En doe alle Police platen het huis uit en ruil ze om voor Sting.
2: Komt goed.
0: Oké, dag.
2: Dag, Jan.

0: Luister jij al naar Open Huis met Henk van Steeg?
1: Daar is die weer.
2: Daar zijn we weer.
0: Volgen gewone mensen met bijzondere verhalen.
3: We hebben voldoende om van te leven. Ik ga nu echt nog meer dingen doen voor en met mensen. En dat klinkt zo theatraal, maar het komt uit het hart.
1: Hier is Henk van Steeg.
4: Dankjewel Henk van Steeg, ben ik ook een grote fan van.
0: Open Huis, elke maandag tot en met donderdag. Vanaf 2 uur, NPO Radio 5.

0: Sjaffie en zijn vrienden en vriendinnen met de Sjaffie-kantaten.
1: Country Roads.
0: Vandaag in Country Roads in Wekker Wakker Weekend. Billy Ray Cyrus.
2: I hear you

It Could Have Been Me, Billy Ray Cyrus. Ook vader van Miley Cyrus. Noah Cyrus, een adoptievader van de muzikant Trey Cyrus. Hij werd geboren in Flatwoods in Kentucky. En zou eigenlijk honkballer worden, maar dat werd niks. Want hij had zin in muziek maken. En maar goed ook.

Billy Ray Cyrus, die niet zoals iedereen naar Nashville trok, maar verhuisde naar L.A. in het voorprogramma van Reba McEntire ging staan en een wereldhit ging scoren met Achy Breaky Heart. Billy Ray Cyrus.

Dave Barry na This Strange Effect scoorde die aardig wat andere hits. Now is the moment and deze Little Things brengt ons aan het eind van het derde uur van Wekker Wakker Weekend van Max op NPO Radio 5. Dadelijk het vierde uur met George Kooijmans onder andere en nog veel en veel meer. Even koffie.

0: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Nu te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.
0: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow!
2: Is binnen 3 minuten geregeld.
3: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullet Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
5: Regenboogbezoekers uit de hele wereld zijn in Nederland voor World Pride. Om feest te vieren en te strijden voor gelijke rechten. De NOS doet live verslag van dit internationale evenement vanaf het Museumplein in Amsterdam vanavond om 20:30 op NPO 1.
4: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
6: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
7: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
8: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
7: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
10: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
11: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
10: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
12: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
13: 9 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederlandse huishoudens gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat er op extreem hete dagen minder geld werd overgemaakt of gepind, vooral op het platteland. Daar wonen relatief gezien meer ouderen die met de hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen juist vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit vanwege de extreme hitte. In supermarkten werd toen wel meer gepind. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte tot ver in de omgeving rook- en stankoverlast en daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer opengegaan, net als wat andere wegen in de omgeving.
14: De brandweer heeft op het terrein van het recyclingbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. Er wordt nu nog wel nageblust. In een deel van Duitsland mogen vrachtwagens deze maand ook op zondag de weg op. Normaal geldt er dan een rijverbod voor vrachtwagens, maar vanwege de aanhoudende droogte wordt er een uitzondering gemaakt. Door de lage waterstand is er namelijk minder vervoer mogelijk via rivieren zoals de Rijn. Vrachtwagens mogen daarom dus ook op zondagen rijden. Zo moeten problemen voor bedrijven worden verminderd. De maatregel valt wel samen met de vakantiedrukte. Volgende week eindigen de eerste schoolvakanties in Nederland. Het gaat steeds beter met het Amazonegebied in Brazilië. De ontbossing is in een jaar tijd opnieuw afgenomen tot het laagste punt in 10 jaar. Er verdween 2900 vierkante kilometer bos. Vorig jaar was dat nog 4500 vierkante kilometer. Het weer, vandaag geregeld zon en de temperatuur loopt op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Ook morgen zonnig en droog en dan 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Wekker Wakker Weekend. Jan Rietman.

Lekkere muziek. Nog een uurtje te gaan en dan is Felix Murders weer terug van zijn vakantie. En dit is een favoriet van mezelf ook wel. Goh, goed gezongen, joh. De Commodores. Je kent ze wel. En The Night Shift.

Goeie plaat van Ilse de Lange, Something Good. Ja, het schrijven van liedjes is eigenlijk het belangrijkste wat er is voor een artiest. Want zonder liedje komt een artiest niet ver. En er zijn een paar van die mensen die voor heel veel artiesten liedjes schreven. En ook gewoon liedjes zelf schreven voor zichzelf. Die later door andere artiesten opgenomen werden. En Niels Sedaka is daar een mooi voorbeeld van. Overleed in februari dit jaar. Oh, ja.

I'm So In Love With You, zong Neil Sedaka. Die in 1958 doorbrak met de Tokens, waar wij het programma zo'n beetje mee begonnen. The Lion Sleeps Tonight bijvoorbeeld. En hij ging heel wat liedjes schrijven. Maar deze O'Carroll was zijn eerste grote hit.

The Calendar Girl van Neil Sedaka. En heel veel van dat soort artiesten die blijven dan in de rock'n'roll hangen, waar niks mis mee is. Maar er zijn er ook een aantal, zoals Neil, die die progressie maken en die andere soortige liedjes gaan schrijven erbij. Neil Sedaka deed dat optima forma. The Hungry Years is zo'n mooi voorbeeld van een liedje wat totaal anders is dan O'Carroll.

Surf City. Dit heeft alles met David Bowie te maken. Je hoort het aan het geniale opbouw van deze song. Met saxofoon en

0: 2007. Toen was Guus Meeuwis al goed. Tranen gelachen.
1: Jongens, het is weer zover. Dus hou me weer kussens tegen Jore. Want hier is weer Los van Slijf.
2: Oh, gezellig. Ik zet hem wat harder hoor. Ik zet hem wat harder.
1: Zon zakken voor de deur. Liggen.
0: In Los van Slijf hadden we onze eigen Los van Slijf. En die trad vaak op. Samen met grote artiesten. En ik heb zo'n mooie samenstelling weer eens bij elkaar gezocht. En die ga ik je zo laten horen. Jos Kooijmans en Mai Tai.
2: Oh, oh,

Nou, George Coleman's Debarge in the Rhythm of the Night. Ja. Dit wordt gezellig, jongens. We gaan de pianobar in. Goedemorgen. Oei, oei, veel bitsen zeg. Ja, ja.

0800 3555. Als je herkent wat ik speel. En het is een hele oude hit. 0800 3555. Ik zal hem eens een beetje verbasteren, zeg maar. Hè?

0: 0800-3000-555. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Jan met Ed.
0: Ed, waar kom je vandaan, Ed?
1: Rotterdam.
0: Rotterdam. En wat was ik aan het spelen?
1: Diligence.
0: Ja, de postkoets van de Salvera's. La Diligence. Ook nog door de Cats opgenomen. Jij krijgt,
1: ook ja.
0: Jij krijgt de Bekkenwakker Weekend Muismat. Daar zit ik wat leuks op. En ga je leuke dingen doen dit weekend?
1: Voetballen kijken.
0: Oh ja, het is Sparta Feyenoord, hè, geloof ik.
1: Ja, morgenmiddag.
0: Ja, sterkte erbij, hè.
1: Jan, bedankt. Fijn weekend.
0: Oké, man. Dag.
1: Doei.
0: Ja, dit is hem, de postkoets, hè. Tom, Jos Kleber. En zus Bekker.

Take Your Time Girl, Niels Geuzenbroek. Prachtige plaat is dat. We hadden een beetje een trieste week, hè, want we verloren veel mensen internationaal en nationaal. En onder andere Peter Faber, een onvergetelijk positief mens. En Journey Kaagman van Earth and Fire, veel bij ons op de zender. En wij speelden vroeger met Long Tall Journey veel in Duitsland, Engeland en al dat soort landen. En daar zat altijd Earth and Fire bij. Dus ongelooflijk veel plezier meegemaakt met Journey en de mannen van Earth and Fire. En later bij Konami. En bij Radio Noordzee. En ze was altijd druk om Nederlandse artiesten te helpen. En dat is onvergetelijk eigenlijk. Dus ik maak een hele diepe buiging met heel veel respect voor Journey Kaagman. Earth and Fire, een wereldbandje met een wereldzangeres.

0: van Earth and Fire.
1: Zeg, Rikant, duurt dit nog lang? Gaat dit nog heel lang duren? Of zijn we er nou eindelijk doorheen?
0: Ja, we zijn er doorheen, OBO. 4 uur lang, wekker wakker weekend van Max op NPO Radio 5. Alle mensen die hebben gereageerd via de NPO Luister-app, heel erg bedankt. En eens even kijken, maandag, bijzondere dag voor Kees van Kooten. Je weet wel, van Kooten en de Bie. Die wordt 85 maandag. En dat mag best gevierd worden en daar mogen we best bij stilstaan. Tour de Fam in de laatste dagen. De competitie in Nederland begint weer. En ik zou zeggen, wees lief voor elkaar. Pas een beetje op elkaar, want het gaat weer heel erg warm worden. Frans, bedankt voor het weer. Vandaar dat we weten dat het warm wordt. En we gaan naar een wereldster met een heel erg mooi liedje. Fijn weekend en tot volgende week zaterdag. Dit is Neil Diamond en The Morningside.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
3: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
8: 10:00. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Charloos is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. Het veroorzaakte tot ver in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd ook de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer opengegaan, net als wat andere wegen in de omgeving. De brandweer heeft op het terrein van het recyclingbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. Nu wordt er nog nageblust. In een deel van Duitsland mogen vrachtwagens deze maand ook op zondag de weg op. Normaal geldt er dan een rijverbod voor vrachtwagens, maar vanwege de aanhoudende droogte wordt er een uitzondering gemaakt. Door de lage waterstand is er namelijk minder vervoer mogelijk via rivieren zoals de Rijn. Vrachtwagens mogen daarom dus ook op zondagen rijden. Dat moet problemen voor bedrijven verminderen. De maatregel valt wel samen met vakantiedrukte. Volgende week eindigen in Nederland de eerste schoolvakanties. In Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen bij Russische raketaanvallen. Op meerdere plaatsen in de Oekraïnse hoofdstad brak brand uit en woongebouwen zijn beschadigd geraakt. Volgens de gouverneur van de stad was 1 van de 3 doden een kind. 3 anderen zouden gewond zijn geraakt. Na een restauratie van 12 jaar gaat in Den Haag dit weekend tram 402 weer rijden. Het rijtuig is uit 1896 en werd toen getrokken door paarden. Die zijn nu niet meer nodig. Voor de restauratie werd de tram gebruikt als vakantiehuisje. Er was dus een flinke verbouwing nodig om het rijtuig in ere te herstellen. En nu is hij weer zo goed als nieuw. Het weer volop zon en de temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen dan opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: NPO Radio 5. There was a
9: cold wind in August. Zorg aan, murder.
10: Under an August moon.

0: Felix Murders.
1: Goedemorgen, ik ben weer terug van vakantie inderdaad. En de vakantiekilo's zijn gezellig meegekomen. Net als het goede voornemen om volgende week echt weer normaal te doen. En toch is thuiskomen heerlijk. Je eigen bed kraakt precies zoals je het gewend bent. De koffie kost geen 5 euro per kop. En niemand legt om 6 uur 's ochtends een handdoek op jouw bank. Maar toch, denk aan je leuke herinneringen en glimlach. En hou die glimlach gewoon nog even vast. Met dit prachtige nummer van Stevie Wonder.

prachtig. Stevie Wonder en iemand die denkt dat hij het allemaal beter weet, daar heeft hij het over. En het is onbegrijpelijk dat dit nummer nog steeds niet de Evergreen Top 1000 heeft gehaald. Stevie Wonder's nummers staan er sowieso bijna niet in. Niet in, geloof ik zelfs. Dus dat moet veranderen, daar gaan we binnenkort aan werken. Hier is Mr. Know-It-All. En dan ben ik grote dank verschuldigd aan Henk-Jan Smits, die FM op 5 de afgelopen 2 weken heeft gepresenteerd. Het is ontzettend fijn dat je met een ontspannen gevoel op vakantie kunt, omdat je weet dat het programma in de juiste hand is. Henk-Jan, dank voor je goede zorgen.

0: Dylan is verantwoordelijk voor de compositie van My Back Pages van The Birds. I was so much younger than... et cetera. Ik word gecorrigeerd, ik ben op mijn vingers getikt. Want, wat is er aan de hand? Stevie Wonder staat wel degelijk in de Evergreen Top 1000. Maar sinds vorig jaar, toen is het gelukt met... Isn't She Lovely?
1: Jede Woche spielt Felix eine Schallplatte in FM auf 5 von einem in den Niederlanden mehr oder weniger unbekannten deutschen Künstler. Was spielst du diese Woche, Felix?
0: Een nummer van Hotel Rimini. En dat is een heel jonge Duitse band, althans relatief gezien uit Leipzig. Ze zijn sinds 2020 actief en ze spelen indie pop, chanson, folk en jazz met veel aandacht voor... literaire Duitse teksten. Ze zijn met z'n zessen. Hun teksten gaan over alledaagse thema's zoals eenzaamheid, stedelijk leven, verankerlijkheid, relaties en maatschappelijke observaties. En de teksten zijn poëtisch, soms absurdistisch en zitten vol kleine details. En vorig jaar kwam hun tweede album uit, Gefährdete Arten, wat zoveel wil zeggen als bedreigde dier- en plantensoorten. En dat is het titelnummer hiervan. Dit

Gefährte, dat is een groep die in Duitsland waanzinnig populair is, kennelijk. Gefährte Arten was hun tweede album en dat was dus het titelnummer. Ik ga het hebben over mijn volgende gast, die al meer dan 50 jaar op het podium staat, die miljoenen platen verkocht en haar grootste hits behoren tot het collectieve geheugen van Nederland. Wie aan het levenslied denkt, denkt aan deze vrouw, die met twee nummers in de Evergreen Top 1000 van deze zender staat. En het is me dan ook een groot genoegen om zo met haar te gaan praten. En dan heb ik het over deze zangeres. Mooi.

0: Corrie Konings, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ik ga een vogelvlucht even met je door je carrière. Toen het allemaal begon was je nog maar een tiener en je zong bij de Mox, maar werd daarna gekoppeld aan de Rekels en later ook aan Pierre Cardin. Dacht je zelf toen, nou, dit is hoe de rest van mijn leven eruit gaat zien?
1: Oh, absoluut niet. Ik had dat nooit gedacht dat ik het zover zou schoppen.
0: Nee?
1: Nee. Ik ben eigenlijk in 1968, ja, eigenlijk al iets eerder met de Mox begonnen. En dan krijg je zo'n kruiwagen waar de mensen vragen van, hé, waar moeten jullie optreden? En daarna met Pierre Carter in gesprek gekomen en die is liedjes gaan schrijven. En ik was toen al met een andere band bezig, met de Rekels die ook zo heten. En 1 en 1 is 2, dus het werd Corrie en de Rekels. Ja, en ja, je krijgt dan even van welk schat en tranen je later mij stil verdriet. En dan schrijft Pierre in 1 keer huilen is voor jou te laat. Ja, dat kon niet meer stuk. Dat was geweldig.
0: Bingo! En vanaf dat moment ben je steeds vaker op tv. Dat zien ook de mensen uit het dorp waar je bent opgegroeid, Sint-Willibrord. Bijvoorbeeld je juffrouw, die werd geïnterviewd.
2: Tot voor enige jaren gebeurde er maar weinig bijzonders in het leven van Corina Konings. Was Corrie een rekel op school?
3: Nee, volgens mij niet hoor. Alles behalve net het tegenovergestelde. Altijd heel rustig, leuk, kalm. Helemaal geen rekel.
2: Wat dacht u toen u het voor het eerst op de televisie zag?
3: Dat is onze Corrie. Dat is onze Corrie. Alleen jammer dat ze blond haar heeft. Ze was vroeger veel knapper.
0: En dan werk je nog als kapster en dan krijg je commentaar op je haar.
1: Ja. Ja, god, als kapster heb ik alle kleuren van de regenboog al gehad. En dat was juffrouw Jordi van de huisartsschool in Breda, op de Struikstraat, dat weet ik nog goed. En het was gewoon een hele leuke school, heb ik het heel fijn gehad. En daarna zijn we naar Sint-Willebrood verhuisd. Ja, en ik ben toch verder gegaan als kapster. En dan krijg je alle kleuren van de regenboog. Ja, het gezicht verandert dan niet, maar de haar wel.
0: Snap ik, ja. En dan komt in 1970 dus dat nummer uit waar je het net al over had. Huilen is voor jou te laat. En dat is direct al een groot succes.
4: Ook in het eenvoudige genre zijn er meisjes met een vogel in hun keel en een gouden plaat aan hun gehemelte. Corrie en de Rekels.
5: Alles wat ik had, gaf ik aan jou.
4: En rekel maar dat Corrie en haar groep in de toekomst nog veel meer edelmetaal zullen binnenhalen. Want voor dit soort huilen is het nooit te laat.
0: En dat komt dus uit het Polygoonjournaal van destijds. Wat herinner je je nog, Corrie, van de eerste weken toen het nummer begon te lopen? Ben je er nog?
1: Nou, ja, ik ben er nog. Ik was aan het luisteren. Ik was aan het denken, ik moest in één keer aan die boot denken waar dat opgenomen is toen. En dat gebeurt zo in één keer. En het leek wel een soort barometer, als het ware. Was het goed weer, dan steeg hij. En dan was het wat minder weer en dan zakte hij wat. Maar ja, dit lied heeft 41 weken in de top 40 gestaan. Dat had je ook nooit verwacht.
0: Dat is nooit door iemand geëvenaard. Dat is echt briljant. Dat is echt bijzonder.
1: Ja, dat is geweldig, ja.
0: En niet heel lang daarna ging je solo, zonder de Rekels. Waarom eigenlijk?
1: Dat is een beetje zo gegaan dat er wat bonje was in de band. En op een gegeven moment hebben we toen de keuze gemaakt van Piet en ik, dat was toen mijn man. En toen hebben we besloten om een solo carrière te beginnen. In het begin was dat best wel moeilijk hoor. Om de reden dat je natuurlijk altijd gewend was een band bij je te hebben. En dan stond je daar alleen. En dan moest je ook met andere orkesten gaan en andere bands moest je dan optreden. En dat is toch wel eventjes moeilijker geweest. Omdat je moest arrangementen laten schrijven. En je moest toch wel zorgen dat die mensen dan, de bands dan, de partituren zouden krijgen. Ja, en dan moest er ook gerepeteerd worden. Dus dat was eigenlijk toch wel meer aan voet in aarde.
0: Ik snap dat
1: wel. Maar het is allemaal goed gekomen.
0: Nou, vond ik een grappig citaat van Pierre Cardin over jouw muziek.
6: Mensen die het kopen, die het 2 jaar geleden kochten, alsof ze pornografie kochten. Heeft u een plaat van Corrie en de Rekels voor mijn tante? Want die houdt er zo van, ik begrijp het nog niet. Die vragen nu gewoon, heeft u de nieuwe Corrie en de Rekels al? Ik kom er steeds meer in. Waarom? Het is vooral een ontspannende bezigheid om naar Corrie en de Rekels te luisteren. Het is noodzuiver, maar het heeft iets ontwapenends, iets maagdelijks. Ja.
0: Mooie tekst, hè, van Pierre.
1: Ja, heel mooi. Ja, Pierre kon dat altijd goed vertellen, goed verwoorden. Vond ik altijd, ja.
0: En dan word je verder, ja?
1: Ja, nee, zeg maar.
0: Vele jaren later, ik spring van de hak op de tak natuurlijk. In 2011 word je bekend bij de nieuwe generatie door de New Kids. Met de single Hoeren neuken nooit meer weg.

0: Ik zou dat Pierre Carter dit niet voor je geschreven zou hebben. Hoe kwam dat verzoek bij je binnen?
1: Nou, dat kwam eigenlijk binnen via John van der Ven. En die dan de productie deed. En de New Kids hadden gevraagd eigenlijk... Ja, dat was eigenlijk een voorlopertje dat ik naar de première was geweest van de New Kids. Want ik zei tegen de jongens, ik zeg, god, ik ben een Brabants. En ik zeg, en mijn kinderen die houden er zo van. En we zagen hun natuurlijk af en toe gewoon online. Dat ze allemaal van die filmpjes maakten. Toen mocht ik ook bij de première zijn. En toen zei ik tegen de jongens, ik zeg, nou, nu nog een liedje, hè, voor een film. Zei ik zo. Half jaar later kwamen ze met dit lied, Hoeren neuken nooit meer werken. Ik kreeg eerst een tekst binnen. En ik moest even slikken. En ik had zoiets van, met mijn kinderen overlegd. Ik zei, wat vind je daarvan? Ik zei, nou, moet even een melodie erbij. Dus toen hebben ze de melodie gestuurd. Ja, die was gewoon gigantisch. Het was echt fantastisch om dat te doen. Ja, en als je dan eigenlijk het refrein, dat was het belangrijkste. En dat Corrie Konings dat zou zingen, ja, dat had niemand verwacht. Dus dat viel als een bom binnen in Nederland. We hebben een melodie erbij. Dus toen hebben ze de melodie gestuurd. Ja, die was gewoon gigantisch. Het was echt fantastisch om dat te doen. Ja, en als je dan eigenlijk het refrein, dat was het belangrijkste. En dat Corrie Konings dat zou zingen, ja, dat had niemand verwacht. Dus dat viel als een bom, viel dat binnen in Nederland. Maar ja, het was wel gigantisch. Het was een trend.

0: grappig.
1: Hey Corrie, ik kom zo even bij je terug. Eerst huilen is voor.
2: Een heel apart gevoel, toch, trouwens?

0: Wat heb ik die tekst vaak gebruikt, Corrie, als ik iemand tegenkwam? Ik krijg een heel apart gevoel van binnen als ik jou aankijk, lieve schat. Wat een prachtige begintekst is dat, eerlijk gezegd.
1: Ja, Chef van der Velde had dat nummer geschreven. En op Kramer, daar heb ik het toen opgenomen. En toen in die tijd moest je dat eigenlijk ietsje meer staccato zingen eigenlijk. Omdat dat dan ook de mensen goed konden meezingen, weet je wel.
0: Ja.
1: En het is gewoon niet gigantisch hit geweest. En weer, want eigenlijk bij Spotify is die 10 miljoen stream heeft hij gehad. Dus ik heb er weer een mooie gouden plak voor gekregen.
0: Gertie, die schrijft geweldig om Corrie te horen. Zo'n 40 jaar geleden stond ze op de kermis in Geleen. En Gerde die schrijft, Corrie komt morgen zingen op de kermis in Wieringerwerf. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: En Jan die heeft het over een en al nostalgie. Prachtig. Ja, Corrie, jij zit nu 50 jaar in het vak. Jij staat dus nog regelmatig op het podium. Hoe lang ga je nog door?
1: Ik denk dat we al dicht bij de 60 zijn nu. Als je platenmaken betreft gaat rekenen, dan is het van 68. En 69 kwam de eerste single uit, van welk zoals ik in tranen om je laten. Ja, dan zitten we er al dichtbij bij de 60 jaar. En, och, ik weet niet, zolang het stemmetje mee blijft gaan en dat ik veel gevraagd word, en nog steeds veel gevraagd word, dat is helemaal te gek. Blijven gewoon lekker meedraaien.
0: Ja, ik kan je nu niet zien, helaas. Maar welke

0: kleur haar heb je?
1: Nog steeds blond.
0: Hey, heb een fijn weekend.
1: Ja, jij ook fijn weekend. Dank je wel voor jullie aandacht. Hè.
0: En dank voor het praten.
2: Jouw avond start met Simone Walraven. Maandag tot en met vrijdag duikt Simone legendarische muziek op uit iconische archieven. En neem je mee op een muzikale reis over de wereld. De avondstart op NPO Radio 5. De best evergreens. De

0: Best van Tina Turner. En dan maakte iemand zich ongelooflijk zorgen over het optreden van Corrie. Want ze gaat dus morgen naar Wieringerwerf op de kermis. Maar Seppo die vraagt, Corrie komt morgen toch ook naar de kermis in Bemmel? Ja! Ik heb het Corrie even gevraagd. Zij komt morgen naar de kermis in Bemmel. Dus ze reist van de ene kermis naar de andere kermis. Van het noorden van het land naar het oosten van het land. Dat zijn heel wat autokosten die kunnen worden vergoed.
1: De schijf van NPO Radio 5.
0: En dat is er een van Keith Urban. En Keith Urban, dat is een countryzanger uit Nieuw-Zeeland. En die wordt begeleid door Michael McDonald. En die maakt het goed eigenlijk.

0: Keith Urban featuring Michael McDonald en We Go Back. En het is een feit, de bal rolt weer. Sinds gisteravond is de nieuwe Eredivisie weer van start. Vandaag op het menu NEC Telstar, AZ ADO, Go Ahead Eagles Willem II en landskampioen PSV tegen Fortuna Sittard. En voor één trainer begint dit seizoen heel anders. Ron Jans. De afgelopen decennia stond hij bijna onafgebroken langs de lijn, het laatst bij FC Utrecht. En dit weekend hoeft hij zich voor het eerst in jaren niet druk te maken over opstellingen en wissels. Wel over wat er op de velden door het hele land gebeurt. Want woensdag maakte de NOS bekend Ron Jans aan te hebben getrokken als analist. Geen idee of hij daardoor ineens zeeën van tijd voor zichzelf overhoudt. Maar voor één ding maakte Ron in ieder geval tijd. Het uitzoeken van een nummer dat indruk op hem heeft gemaakt.
1: BNNVARA presenteert het favoriete nummer van
2: Ron Jans. Dat verandert van dag tot dag. Maar met alle aanslagen, oorlogen, nou, we maken ons echt wel ongerust. Kies ik dit keer toch echt voor John Lennon met Imagine. Iedereen begrijpt wel, als je naar de tekst luistert, waarom.

0: Ik weet nog heel goed dat ik het album Imagine van John Lennon voor het eerst naar Hilversum 3 wist te slepen en daarvan een aantal nummers heb gedraaid op de vrijdag. Ach, wat was dat mooi. Imagine, nog altijd een waanzinnige hit, uitverkoren tot het favoriete nummer door Ron Jans. Ook waanzinnig.
1: FM op 5. Felix Murders.

0: love. En voor die bakviolen en die zangen moet je toch al een tamelijke leeftijd hebben bereikt. Wil je dat herkennen? De Taste of Love, wel de First Taste of Love van Ben E. King. Als artiest solo gaan, dat is een stap die gewild en tegelijkertijd enorm gevreesd is. En het kan een groot succes worden of het is je einde. Weinig artiesten gingen zo succesvol solo als de muzikant die in de ogen van mijn volgende gast in 2025 schitterde op het podium.
1: Het beste concert ooit.
2: Ladies and gentlemen, The Rolling Stones!
3: Bob Dylan!
4: James Last!
5: Olivia Newton-John!
6: Mothers Fathers!
7: Roseanne Cash!
8: Stevie Nicks!
9: Here are the Beatles!
10: Ladies and gentlemen, New York's own singer, songwriter, Mr. Paul Simon.
1: Je beste concert ooit.
0: Mark Meijer, goedemorgen.
11: Felix, goedemorgen.
0: En voor welke artiest gaan we het hebben? Nou, ik heb het al eigenlijk een beetje laten verklappen natuurlijk. Paul Simon. Ja,
11: ja. Klopt helemaal.
0: DJ op 3FM, je bent 28. Mm-hmm. En Paul Simon klinkt nu niet echt helemaal 3FM. Wat heb jij met hem?
11: Ja, soms kan muziek je ook raken die helemaal niet uit je eigen tijd komt. Of het nou van ver na of ver voor je tijd is. En ja, zoals bij heel veel mensen is het bij mij vanuit mijn vader gekomen. Maar toen ik voor het eerst de muziek van Paul Simon van het album Graceland hoorde, was ik meteen gegrepen. En toen ben ik daarna in zijn hele rest van zijn catalogus gedoken. En dat was eigenlijk allemaal nog mooier dan Graceland.
0: Oké. En heb je hem vaak gezien?
11: Ik heb hem 3 keer gezien in een jaar tijd.
0: En waar onder andere?
11: Hij was dit jaar in Nederland, in AFAS Live in Amsterdam. Daar heb ik hem 2 keer gezien. Maar de eerste keer dat ik hem zag was echt onvergetelijk. En dat was in Boston, in Amerika, vorig jaar.
0: Ja, waarom ging je daar naartoe dan?
11: Ja, zoals je zegt, ik ben 28. En ik begon pas echt te begrijpen hoe mooi en bijzonder zijn muziek was toen hij eigenlijk zijn afscheidstour al gegeven had, waarmee hij onder andere nog naar Nederland gekomen is. En toen heb ik met mezelf afgesproken, mocht er nog een situatie komen waarin hij toch nog gaat optreden, dan maakt het niet uit waar ter wereld het is en hoeveel spaarrekeningen ik er voor leeg moet plunderen, maar dan ga ik. En toen kondigde hij vorig jaar ineens een klein aantal optredens aan in Amerika. En toen dacht ik, ja, als ik dat altijd tegen mezelf gezegd heb, dan kan ik die kans niet laten liggen. Dus ik wilde hem heel graag een keer live zien. En dat is gelukt vorig jaar. Dat was echt onvergetelijk.
0: En dat hele concert mocht niet gefilmd worden. Er zijn wel wat audio-opnames van gemaakt, zoals deze.

0: afgenomen met gevaar voor eigen leven, zo te horen. Hoe was het concert?
1: Ja, zeker met de gevaar voor eigen leven, want de Amerikanen zitten er ook bovenop. Ik wilde een foto maken van de toegift en toen kreeg ik al een hand in mijn nek. Maar het was zo ontzettend bijzonder. Het is een concert zoals niks anders meer wat je ziet. Hij is natuurlijk al behoorlijk op leeftijd, ver voorbij de 80. En hij hoort ook niet zo goed meer, dus alles is kleiner gemaakt. Er zijn geen grote drums, er zijn geen blazers meer, zoals je op veel van zijn bekende liedjes kan horen. Dus het is heel ingetogen en heel intiem. En het draait er eigenlijk een beetje om zijn laatste album dat hij een aantal jaar geleden gemaakt heeft, wat een suite is van 35 minuten, allemaal muziekstukken die in elkaar overlopen. En het heeft iets bijna spiritueels. Hij is in gesprek met zichzelf over geloof en over het naderende einde van zijn leven. En dat gevoel hangt een beetje over dat hele optreden heen, zelfs als hij daarna als een grote hits achter elkaar gaat spelen. Het is heel bijzonder. Hij heeft zijn muziek ook helemaal opnieuw gearrangeerd met andere instrumenten, zodat het meer bij de sfeer van zijn laatste album past en ook wat beter bij hoe zijn gehoor op dit moment is. En dat geeft weer een hele nieuwe kijk op zijn oeuvre. En dat is voor de echte diehard fans die veel weten van de muziek die hij gemaakt heeft, ja, is het gewoon heel bijzonder om zijn karakter zo te zien doorschijnen en zijn fase van zijn leven nu in alle muziek die hij al gemaakt heeft echt beeldschoon, heel erg bijzonder.
0: Mart Meijer, DJ op 3FM, elke werkdag tussen 12 en 2. Waarom ben jij zo gecharmeerd van het nummer René en Georgette Magritte with their dog after the war?
1: Nou, het is heel anders dan de liedjes die we meestal kennen van Paul Simon en ook Simon & Garfunkel. Het is een beetje jazzy, er zitten strijkers in, het duurt ook best wel lang. En het is gewoon heel bijzonder waar hij zijn inspiratie allemaal vandaan haalt. Hij zag een foto van de bekende kunstenaar René Magritte samen met zijn vrouw Georgette en hun hond na de oorlog. En iets raakte hem in dat beeld dat zij na de oorlog ineens in een nieuw vrij land waren. Zij gingen naar Amerika. Hij vond het heel treffend om te zien hoe zij in een hele nieuwe wereld aankwamen. En hij wilde daar graag een lied over schrijven, over hoe dingen om je heen kunnen veranderen, hoe je soms op bepaalde plekken terecht kan komen waar je nog nooit was geweest, die je ineens anders doen denken over jezelf of over het werk dat je gemaakt hebt. En er zit gewoon heel veel van zijn tekstschrijverskwaliteiten in, maar ook het muzikale arrangement is echt beeldschoon. Dus het is een liedje dat je eigenlijk nooit van hem hoort, maar het is prachtig en het past mooi op een mooie zonnige zaterdagochtend. Lekker onderuit.
2: Wat was jouw beste concert ooit? Laat het weten. Stuur een app naar NPO Radio 5 of mail naar FM op 5. Apenstaartje bnnvara.nl

En Mart Meijer had volledig gelijk, want het nummer hoor je bijna nooit. René en Georgette Magritte, With That Dog After War. Hij zag inderdaad een foto, Paul Simon, waar die titel onder stond. En hij dacht, dat is een waanzinnige titel voor een plaat. En ja, voor het een kwam het ander. Dan moet je natuurlijk nog wel de muziek erbij bedenken. Ach, dit kabbelt ook zo lekker. Alsof je naast een beekje zit. Weet je, als een bergbeekje dat lekker aan je voeten is. Heerlijk koud. China is...

0: You Could Have Been With Me. Maar het is kennelijk anders gelopen, China Easton, dan wat een prachtig en mooi en ingetogen nummer is dat. Een van haar mooiste. Ik ben terug na 11 uur, na het nieuws.
1: Al 100 jaar voor BNN VARA.
2: Regenboogbezoekers uit de hele wereld zijn in Nederland voor World Pride, om feest te vieren en te strijden voor gelijke rechten. De NOS doet live verslag van dit internationale evenement vanaf het Museumplein in Amsterdam vanavond om 20:30 op NPO 1.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
9: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
10: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
12: Tuurlijk wel!
11: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
11: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
13: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
14: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
15: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
14: En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
14: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
16: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het residentieorkest speelt Tchaikovsky's krachtige vijfde symfonie. En Anastasia Kobekina soleert in het ontroerende celloconcert van Elgar. Op 28 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
16: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
18: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
19: 11
12: 4. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental na de Russische aanvallen op Kiev van vannacht is opgelopen tot 4. Onder de slachtoffers is een kind, zegt de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad. In verschillende delen van Kiev waren explosies te horen en ook braken er branden uit. 7 mensen raakten gewond. Rusland gebruikt bij de aanvallen ballistische raketten en drones, en Oekraïne heeft al weken te weinig munitie om die aanvallen af te weren. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos. Het vuur brak gisteravond uit in een stapel bouwafval. Naar schatting stond 50 tot 100 ton afval in brand. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met blussen, en vanwege rook- en stankoverlast kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. Inmiddels is dat advies ingetrokken. De brand in Rotterdam-Sjaarloos is onder controle. Er wordt nog wel nageblust. In het zuiden van Japan zitten ruim 50.000 gebouwen zonder stroom door een orkaan. 6 mensen raakten gewond, wegen zouden onbegaanbaar zijn door omgevallen bomen, en ook zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Vooral de zuidelijke eilandregio Okinawa kreeg te maken met zware windstoten. Vanwege de orkaan zijn meerdere vluchten geannuleerd, en ook het openbaar vervoer is voor vandaag stilgelegd. De orkaan trekt nu door richting China. Mensen die vanuit Italië naar Spanje reizen moeten rekening houden met grenscontroles. Sinds vannacht zijn er extra willekeurige controles in havens en op vliegvelden. Spanje heeft die ingesteld als reactie op de controles van Italië voor reizigers uit Spanje. Die werden ingevoerd nadat tienduizenden Marokkanen de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. Italië zegt dat illegale immigranten via Ceuta makkelijk de EU binnen kunnen komen, maar volgens Spanje is dat onzin. Het weer volop zon en de temperatuur loopt nog verder op naar 24 tot 28 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Met de gids in haar hand.
20: Kijktips van Jacqueline Fabert van Rooij uit Loon op Zand.
21: Een zeer goedemorgen, lieve luisteraars. Het belooft een prachtig muzikaal weekend te worden. Vanmiddag om 12:20 Sterren en L top 25 op NPO 1. NPO 1 om 6:05 World Pride Amsterdam 2026, de afsluiting van 2 prachtige weken. 20:55 op België 1 VRT 1 Zomerhit. Een schitterend muzikaal programma vanaf de kust van België, Blankenbergen. Met onder andere vanavond Dana-winnaar als gast en vele anderen. Ze strijden om de trofee De Zomerhit. Vanaf 21:35 BBC 2, Paul Heaton at the BBC, een avondvullend programma. WDR 3, 20:15, legendarisch, de jaren 80. Slagershits uit de jaren 80 tot 12:15. Voor morgen, Duitsland 1, 10:00, Immer wieder Sonntag. Duitsland 2, 12:00, Fernsehgarten. En op 8 om 23:20, I Feel Love met onder andere Donna Summer. Ik wens u een schitterend weekend. Adieu en tot volgende week. Liefs, Jacqueline uit Loon op Zand.
18: NPO Radio 5.
22: Doorgaan, murder!

0: Felix Murders.
1: 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.

0: John Lennon en Paul McCartney schreven I Saw Her Standing There. En daarmee opent het album Please, Please Me. Ik heb hem hier staan hoor, de Choco Radio.
1: 8.
0: Voor het geval dat.
1: 2. 9.
0: Je weet hoe het werkt, hè? 06. En dan die nummers die ik net liet horen. Gevolgd door nog een vijftal andere nummers. En dan heb je er in totaal een heleboel. En dan maak je kans op die Choco Radio die... Ja, met het warme weer natuurlijk heel vloeiend aandoen. Dit is Steely Dan, dat herken je zonder twijfel. De eerste hit van de heren. En ik draai de albumversie. Heb je er bezwaar tegen? Laat het mij weten. Geen reactie.

wat is het fijn om dit weer te horen. Do It Again van Walter Becker en Donald Fagen, Steely Dan. En ik was de afgelopen tijd even in Italië en daar heb ik wat uit meegenomen. Daar hoorde ik een nummer dat daar al een hele lange tijd uit is en misschien ken je het wel. Het is van Fiorella Manoia. Die naam alleen al natuurlijk. En ze heeft het over I venti del cuore. Met andere woorden, de winden om je hart.

0: maakte er een beetje kou op in de van. I Venti del Cuore van Fiorella Manoia. De vrouw is 72 inmiddels. Ze komt uit Roma en ze zingt als een tierenlier. Wil je er een?
1: 1.
0: Dan krijg je er een. En wil je er nog een?
1: 9.
0: Dan krijg je er nog een. Ondanks zijn vakantie wist vent schatzoeker Leon Polman vorige week een punt binnen te slepen in de schattenjacht over de Time Bandits in het programma bij Henk Jan. En kijken of hij die winst kon omzetten in een reeks. Pak je schep en je emmer, we gaan op schattenjacht.

0: Vorige week heeft Henk Jan gevraagd om uniek materiaal van George Baker. Maar omdat de voorzitter van de jury die oordeelt over die schatten van George Baker verhinderd is, gaan we deze week op zoek naar schatten van de Amsterdamse funk-discogroep Spago. De band die verantwoordelijk was voor de meest verkochte single van 1980. En de voorzitter van de jury in dit geval is niemand minder dan de oprichter van Spago, Ruud Mulder. Ruud, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: De meest verkochte single in 1980 met You and Me. Kun je je nog herinneren hoe groot het succes was destijds? Weet je er nog iets van?
1: Ja, dat weet ik nog heel goed. Dat was eigenlijk een soort overnight succes, als het dit goed Nederlands heet. Het zag er heel lang naar uit dat die plaat de tipperate niet in zou komen. Terwijl we allerlei voorwaarden en hadden voldaan, zoals Airplay in verkoop, maar uiteindelijk kwam hij in de tipperate, wat toen de tijd een heel belangrijke graadmeter was, binnen. En toen schoot hij heel snel naar nummer 1. Dat was onze eerste single en dat was natuurlijk wel een groot succes, ja.
0: Zeker. Uiteindelijk heeft de band maar 10 jaar bestaan. In 1975 richtte jij Spago op en in 1985 viel de band alweer uit elkaar. Hoe kijk jij terug op die 10 jaar?
1: We zijn ooit begonnen als een amateurband en heel fanatiek repeteren met het idee van misschien krijgen we nog eens een hitje. En toen dat inderdaad gebeurde, was dat natuurlijk het leukste wat er kan gebeuren. En we hebben heel veel gespeeld, opgetreden binnen en buitenland. En ja, dat is natuurlijk wat je wilt als je als 12-jarige begint met een bandje.
0: Ja, en we duiken vandaag in 10 jaar Spago en onze schattenjagers hebben hun best gedaan. Muzieksamensteller Arjan de Ruiter neemt ons mee naar tweede kerstdag 1980.
2: Het succes van Spago betekende automatisch heel veel tv-optredens en vooral ook heel veel top-op-opnames. Op 26 december 1980 stond de groep in de studio met een kerstversie van hun nummer Sometimes, dat verder nergens te vinden is. Speciaal voor die gelegenheid omgedoopt in This Christmas.

0: En dan de bijdrage van de luisteraars. Evelien Schoenmakers kwam met het bijzondere tweede leven dat You and Me een aantal jaren geleden kreeg. Bijna 40 jaar na de grote hit besloot Jazzy Bobby, de dochter van de zanger Ella Driessen, het nummer opnieuw onder handen te nemen. En zij zocht daarvoor de oorspronkelijke bandleden op, onder wie jij, Ruud.
1: So I'm gonna go to each band members and then record a little bit of them playing the song, so that I can then take it and then do the remix sort of on the road, on the go.
0: Grote hit besloot Jazzy Bobby, de dochter van de zanger Ella Driessen, het nummer opnieuw onder handen te nemen. En zij zocht daarvoor de oorspronkelijke bandleden op, onder wie jij, Ruud.
1: So I'm gonna go to each band members and then record a little bit of them playing the song, so that I can then take it and then do the remix sort of on the road, on the go.
2: Hey!
3: Hey, Jazzy!
2: Hey!

0: En als laatste dan onze eigen Leon. Kan hij zijn winnende reeks voortzetten? Hij stuurde vanaf zijn vakantieadresje ook wat in over Spago.
1: Ja, goedemorgen. De dag dat de zomer begon in 1980, 21 juni, trad Spargo op in het programma Countdown. Ze speelden voornamelijk nummers van hun eerste LP Good Time Spirit, maar ook een cover van een inmiddels disco classic, een nummer van Cheryl Lynn, Got to Be Real. In Nederland nooit in de hitparade gestaan, ook niet in de daverende 30. Spargo heeft deze cover naar mijn weten nooit op plaat gezet, en dus kan je hier toch wel spreken van een verborgen pareltje van Heb ik jou daar? What you got?

0: Ruud, jij hebt als voorzitter van de jury het allerlaatste woord. Welke schat wint en horen we zo helemaal?
1: Nou, qua originaliteit, want ik wist niet eens dat het bestond, maar ik wist wel dat we dat gespeeld hebben, is het nummer van Cheryl Lynn, Got to Be Real.
0: Dat vind je echt het leukste nummer om nog een keer terug te horen?
1: Nou, omdat ik het ook niet heb gehoord. Kijk, die andere nummers die heb ik wel eens eerder gehoord. En dit heb ik zelf nooit gehoord. Dus ik had het me niet herinnerd. Ik weet wel dat we het speelden, maar het was in Nijmegen volgens mij.
0: En hoe was het voor jou om dat ene nummer nog een keer te horen? Spargo versus Jazzy Bobby?
1: Nou, dat was leuk, want dat heb ik eigenlijk zelf een beetje geantameerd. Omdat ik het benaderd door een reclamebureau en die vroeg of wij familieleden hadden die remix konden maken. En toen bleek dat de dochter van Eller, die inmiddels in Engeland woont, waar dat Baron ook zo goed Engels praat, zijn dochter heeft dat dan gedaan. En dat was leuk om te horen, moet ik zeggen. Leuk om te doen en zij heeft het goed gedaan.
0: Leon gaat daarmee aan de leiding. In de tussenstand heeft nu 12 punten. De luisteraars hebben er 11 en Arjan blijft achter op 9 punten. Dank Ruud.
1: Ja, graag gedaan, Felix.
0: En volgende week zoeken we verder naar schatten van de George Baker Selection. Heb jij schatten van George Baker in je archief liggen? Laat het weten via de NPO Luister-app of via de mail fm5@bnnvara.nl. Ja,

0: Got to be real, uitgevoerd door Spago in Countdown op 21 juni 1980, 2 jaar nadat Cheryl Linder een hit mee had. En Huub Mulder, hij is de oprichter van Spago, die vond dit de beste keus van onze schatgravers.
1: Begin je weekend goed met 2 uur lang de beste Nederlandse liedjes ooit gemaakt. Corné Klein en Jan Paparazzi presenteren elke vrijdagmiddag tussen 4 en

0: Santana. Nummer 692 in de Evergreen Top 1000 lijst. Hij was hoeveel plaatsen gestegen? Ik dacht 58 zo uit mijn hoofd. Nou, dat zegt wel wat. Binnenkort is er weer een Evergreen Top 1000, maar daar ga ik je nog niet mee vermoeien, want het is pas over een paar maanden. Waar ik je wel mee ga... Nou ja, nee, dat heet geen vermoeien. Dat is verblijden. Hij klopt al een tijdje aan de deur. Paul Boerboom zat in de wachtkamer. Paul, die moest wachten, want ik had ongelooflijk lange platen achter elkaar. Maar grijp je kans.
1: Jane Birkin. Jane Mallory Birkin, geboren in 1946 als dochter van David Birkin, een commandant bij de Royal Navy, en de beroemde Britse actrice en zangeres Judy Campbell. Jane Birkin werd wereldberoemd in 1969... door haar rol in de chanson van Serge Gainsbourg, Je t'aime moi non plus. Ik hou van jou, ik ook niet. Op haar 18e debuteerde ze als actrice. Na een bezoek aan het filmfestival van Cannes besloot ze haar geluk te beproeven in Frankrijk. Daar ontmoette ze Serge Gainsbourg. Ze viel voor de charmes van Gainsbourg en begon een relatie. Gainsbourg liet zijn genie als singer-songwriter los op zijn muze Birkin. Met een lofzang op 1969, L'année érotique.

0: Ze waren een iconisch echtpaar. De relatie Birkin-Gainsbourg hield stand tot 1980. Serge Gainsbourg was zwaar alcoholist. Jane was enorm populair. Modemerk Hermès introduceerde de fameuze Birkin-tas. Iedereen wilde met haar zingen en dat leidde tot mooie duetten in verschillende talen. In het Italiaans met Paolo Conte, Chiamami adesso, bel me nu.
1: Farmi trovare qui.
2: Chiamami adesso che.
0: In het Portugees met Catano Veloso, O Leozinho, de kleine leeuw.
2: Gosta de

0: Jane Birkin overleed op 16 juli 2023. Ze was 79 en leed aan leukemie. De man van haar leven was zonder twijfel Serge Gainsbourg. Ze waren 11 jaar samen. 3 jaar na hun scheiding in 1983 werkte Serge aan een nieuw album voor Jane. Dat was de aanleiding om haar uit te nodigen in zijn woning in Parijs.
1: Serge m'a demandé de venir rue de Verneuil pour choisir des mélodies qui me plaisaient.
0: Serge vroeg me om naar de rue de Verneuil te komen om wat melodieën uit te kiezen.
1: Il y en avait un qui me plaisait beaucoup, qui était ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Je oui, ça oui. Il a dit, ah non, c'est pas Adjani.
0: Er was er één die me erg aansprak. Ik zei ja, die. Hij zei nee, die is voor Adjani. Gainsbourg werkte op dat moment ook aan een album voor Isabelle Adjani. Hij bedacht een list. Zowel Birkin als Adjani kregen de melodie, maar voor beide zangeressen schreef hij een andere tekst. Die voor Birkin was heel persoonlijk en illustreert zijn liefde voor haar en zijn verdriet over de scheiding. Die voor Adjani, getiteld Poule Marie, is een humoristische variant hierop. Aangekomen in de opnamestudio een paar maanden later trof Jane een huilende Serge aan.
1: Je voyais les larmes qui coulaient et j'essayais juste de le chanter le plus haut possible et le mieux possible. Et c'est tout ce que je pourrais donner, moi.
0: Ik zag zijn tranen bungelen. Ik dacht, als ik gewoon zo hoog mogelijk zing op mijn allerbest, dat is alles wat ik kan doen. Het lied werd een groot succes in Frankrijk. Jane Birkin zingt: Fuir le bonheur de peur qu'il se sauve. Vluchten voor het geluk, bang dat het weg ebt.

0: dit prachtig. Je moet houden van die zuchtstem.
1: Mijn hommages zijn te vinden op Spotify en YouTube. Onder Chansons Hommages PB. En hommages met dubbel M.
0: Had ik je wat gevraagd, Paul? Nee, toch? Nou, in ieder geval, Paul, zijn hommages kun je vinden. Ook deze aan Jane Birkin. Dat was zijn tweede hommage aan Jane Birkin. En het nummer wat ik nog even wilde noemen, vanwege die mooie melodie, is Fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve.
2: FM op 5. Felix Murders.

0: Geschreven door gitarist, Robbie Robertson, The Night They Drove All Dixie Down van de band. En dan...
1: 5.
0: Is er nog een nummer?
1: 7.
0: En tenslotte...
1: 4.
0: En hou je van soul, dan ken je wellicht de Otis Clay of je kent hem niet. En dit is

0: Trying to live my life without you. En er kan gebeld worden en er is gebeld.
1: De Flixfoon.
0: Ja, en goedemorgen aan Suzanne Bos. Gefeliciteerd, Suzanne.
2: Goedemorgen.
0: Je hebt hem binnen.
2: Dankjewel.
0: Dat wil zeggen, hij komt binnenkort komt hij eraan. Ja.
2: Dankjewel.
0: Nog even de vraag over het weekend. Wat gaat er gebeuren in Huizenbos?
2: Nou, mijn echtgenoot wordt morgen 70, dus het is een beetje feest hier.
0: Ja, gefeliciteerd alvast.
2: Dankjewel.
0: Wat een geweldig bericht.
2: En, dankjewel.
0: Voor de rest, ga je nog wat doen? Ga je wandelen? Ga je met de honden uit? Ga je weet ik veel doen?
2: Geen hond, wandelen, fietsen.
0: Al dat soort dingen.
2: Dat.
0: Heel verstandig. Het is er mooi weer voor. Het wordt mooier voor je. En het wordt warmer ook weer. Mocht je daarvan houden. Hou je ervan of niet? Van het
2: niet
0: warme
2: echt.
0: Weer?
2: Nee, niet echt. Nee.
0: Oké, dat hoor ik al aan je stem. Waar woon jij?
2: In Stroe.
0: Kijk, dat ligt op de Veluwe zo'n beetje.
2: Klopt.
0: Machtig mooi. En wat was er ook weer te doen in Stroe? Er gebeurde iets, maar ik weet het niet meer. Er gebeurde iets in de Veluwe. Maar...
2: Oh, geen idee.
0: Ja, ik ook niet meer. Mocht ik erop komen, dan... nee, geen bosbranden. Nee, absoluut niet. Nee.
2: Gelukkig niet.
0: Nee, gelukkig niet. Hey, het allerbeste. Goed weekend.
2: Dank je wel.
0: En eigenlijk kan ik je alleen maar verblijden met een nummer van Toto.
2: Oké.
0: Oké, nou ja, goed dan.
2: Niet mijn ding, maar oké.
0: Dit is jouw ding niet. Oké. Nee. Wat is jouw ding wel dan?
2: Zeg het eens even. Muse, Pink Floyd, Led Zeppelin, weet ik zo gauw even niet.
0: Dat draai ik allemaal wel vaker, maar ja, vandaag even niet.
2: Vandaag even niet. Ja. Dankjewel, hè.
0: Hey, dank voor het luisteren.
2: Jo.
0: Ga je goed.
2: Hetzelfde.
0: Waanzinnige feestdag morgen. 70 wordt dat man. Ik zei het al, is Toto... En het gaat over een heel werelddeel. Dat weet je.

0: Het was niet het ding van Suzanne Bos. Maar wel het ding van veel luisteraars van NPO Radio 5. Dat weet ik uit ervaring. Even Bas Opgenoord bedanken. Want die zat hier natuurlijk als vliegende kip.
1: Jij bedankt dat je weer terug bent van vakantie, Felix.
0: Ja, dat kan ik ook niet zo doen, maar ik ben er gewoon. En natuurlijk ook niet te vergeten Arjan de Ruiter, de muziek samensteller van deze zender. En zometeen Angela Groothuizen. En ze heeft hier een plaat liggen waarmee ze wil beginnen. Zou ze het erg vinden als ik al een heel klein stukje laat horen? Want het is wel heel bijzonder namelijk.

0: Hallo, hallo. Hier volgt een dienstmededeling voor platenmeester Murder. Platenmeester Murder, u kunt het station verlaten. Herhaling. U dient den ether geheel te ontruimen.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Nu te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.
3: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
5: Regenboogbezoekers uit de hele wereld zijn in Nederland voor World Pride. Om feest te vieren en te strijden voor gelijke rechten. De NOS doet live verslag van dit internationale evenement vanaf het Museumplein in Amsterdam vanavond om 20:30 op NPO 1.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
8: Huh?

0: anders doet.
1: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
2: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
3: Het is 12 uur, het is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. Het dodental na de nieuwe Russische aanvallen op Kiev is opgelopen tot 4. Onder de slachtoffers is een kind, zeggen de autoriteiten. 7 mensen raakten gewond. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie om de aanvallen af te weren. In het zuiden van Japan heeft een orkaan flink wat schade veroorzaakt. Bomen zijn ontworteld en op wegen gevallen en rivieren zijn overstroomd. 6 mensen raakten gewond en ruim 50.000 gebouwen zitten zonder stroom. De orkaan trekt nu door richting China en wordt daar morgen verwacht. Na de grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos komt nog steeds stank vrij. De brand brak gisteravond uit in een stapel bouwafval. Omwonenden kregen het advies ramen en deuren dicht te houden. Inmiddels is dat advies ingetrokken. De brand is onder controle. En rond Venraai hangt nog altijd de geur van de flinke bosbrand van eerder deze week. Op veel plekken hangt rook tussen de huizen en ervaren mensen nog steeds geur en stankoverlast. Volgens de brandweer ontstaan er geen nieuwe branden, maar smult het nog wel na. De gemeente zegt dat er uit de metingen blijkt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. In Amsterdam is een automobilist betrapt die met 146 km per uur door de binnenstad reed. Dat is bijna 3 keer zo hard als toegestaan. Toen de man werd aangesproken door agenten, vroeg hij of het niet bij een waarschuwing kon blijven. Het verzoek werd niet ingewilligd. De man is zowel zijn auto als zijn rijbewijs kwijt. Het weer volop zon en de temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het middenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Angela,

0: Wat een fijne manier om de zaterdag te beginnen. Een inspiratiebron voor vele punk- en hardrock bands. Ik heb het natuurlijk over The Who met Substitute.
1: Het is 12 uur geweest, zaterdagmiddag. Hier is Angela.
0: Ja, heerlijk. En ik ben hier met Juri vandaag. Iedereen is op vakantie, maar Juri en ik staan gewoon hier. Wij staan gewoon midden in de zomer dit heerlijke programma te maken. Iets leukers kunnen we niet verzinnen. Dankjewel, Felix. Wat een fijne uitzending weer. En welkom bij NPO Radio 5. Het radiostation met de mooiste evergreens. Maar we hebben niet alle muziek ingevuld voor vanmiddag. Daar heb ik jou bij nodig. Dus stuur me maar eens een zomerherinnering. Laten we het een beetje vieren dat ondanks het gebrek aan regen en water, dat we wel een heerlijke, heerlijke zomer hebben. Dus de eerste zomerhit die je ooit op de radio hoorde, of dat eerste singeltje wat je kocht, weet jij het. Laat het aan me weten via de NPO Luister-app. En dan gaan we er straks eentje draaien. En dit is een zomerhit uit 78. Airport van de Motors.

Carly Simon uit 1982. En een heel ander liedje dan dat we gewend zijn van. Meestal schrijft ze ze zelf. Is echt een beroemde songwriter. Maar dit liedje is geschreven door Nile Rodgers en Bernard Edwards van Chic. Dus heel anders. En dat kwam omdat het de tracks was van een soundtrack van een film. Soup for One uit 82. Nou, die film heeft volgens mij niemand gezien. Maar de liedjes hebben het overleefd, ja. Ja, mensen, afgelopen week, het was me nogal wat. Er zijn nogal wat mensen ontvallen. Ik hoorde net dat Pim van der Kolk is overleden. Dat zegt u niks, maar hier in Hilversum, de kleine grote man, Pim, was een plugger. Heeft ervoor gezorgd dat je favoriete platen op de radio kwamen. Ik ontmoette hem in 77, ik was 17. En hij was een van de pluggers. Hij is plotseling overleden, maar we hadden natuurlijk Peter Faber gisteren. Zo'n leuke, grappige gast. Tony Scott, een nog vrij jonge muzikant, vind ik. Iets te jong. En natuurlijk Journey. Journey, onze heldin van Radio 5. Die vrouw, die heb ik meegewerkt zo tweede deel van de jaren 80. Wat een powerhouse, wat een fantastische vrouw. Met heel veel humor. En zo kundig. En alle muzikanten die nu geld verdienen aan optredens en aan de platen die gedraaid worden op de radio of via Spotify. En ze krijgen hun cena of hun naburige rechten. Nou, steek maar even een kaarsje op voor Journey. Heeft zij allemaal voor jullie geregeld? En de regeling, waar best lang aan gewerkt was, die ging pas in na onze succesperiodes. Dus we hebben het allemaal niet voor onszelf gedaan. Maar ze is er niet meer. Ze heeft er lang over gedaan om eindelijk weg te kunnen. Om eindelijk uit het leven te glijden. En ik wil haar eren. Het is een grote heldin van me. Ik vond het fantastisch. Earth and Fire. She's wild and exciting. Ja, dat was ze zeker.

Ach, ja, dan krijg ik allemaal gevoelens uit 1970 van MASH, weet je nog? Die fantastische zwarte komedie uit 1970 met Alan Alda als de dokter en Hot Lips Loretta Swift. Ik was er echt heel erg dol op. En die Alan Alda, zo'n enorme populaire gast was hij in Amerika, echt. Zeg, hoe gaat het met alle verzoekjes? Want ik wil leuke zomerherinneringen. Ik krijg er al een paar binnen, maar laat maar even weten. Via de NPO Luister-app. Misschien spreken we elkaar zo en ga ik er zo eentje draaien. Misschien wel een mooie Franse chanson of een Spaanstalige. Hier is een van Gloria Estefan. Oye mi canto.

0: Ja, die Fats Domino, It Keeps Raining, 1961. En Fats, ja, die heeft zo'n ontzettend lieve stem. En ik weet dat er heel veel luisteraars heel erg dol zijn op Fats Domino. Ik hoorde ooit de voorzitter van een fanclub, die had het over Fats Domino. Ach, ja, hartstikke leuk. Zeg, we vroegen naar een zomerhit, een herinnering. En ik krijg, nu komen ze allemaal binnen. Jullie schakelen allemaal wat laat in. Maar we gaan al die verzoekjes op een lijst zetten, jongens. En die komen heus komende weken wel een keer terug. Maar de app is, die ik uitgekozen heb, als ik de eerste tonen hoor, ben ik direct weer terug in mijn jeugd op de disco, op de camping. Later kreeg ik deze LP van mijn broer. Die kwam terug van vakantie en op mijn verjaardag. En nam deze LP mee. En met zijn vrienden. En toen heb je voor het eerst je man ontmoet, waar je ondertussen 36 jaar mee bent getrouwd. Willeke Kleine uit Sassenheim, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, dit klopt ongeveer, hè? Dit schreef je.
1: Ja, klopt. Ja,
0: dus je bent al 36 jaar getrouwd.
1: Mm-hmm, ja, en ik leerde hem kennen toen ik 17 was, op 12 augustus.
0: En hoe lang is dat geleden dan?
1: Dat was, ik word nu 60, ja. Dus 43 jaar geleden.
0: Wauw, ja. Want ik ben 6 jaartjes ouder. Ik, 36 jaar heb ik losse verkering, dus we kunnen elkaar een klein beetje in de hand. Zeg maar, ik vind het zo'n leuk verhaal, want je bent weer terug in je jeugd op de disco, op de camping. Neem ons even mee, beschrijf het.
1: Nou, dat was op de camping De Waardbeek. En dan hadden ze daar zo'n grote schuur. Ja. En die werd dan op de zaterdag omgetoverd tot een discotheek.
0: Ja.
1: En daar hing je. Daar zat je met de hele groep vrienden van de camping of vriendinnen die je mee had.
0: Ja.
1: En dan kwam de Bob Marley. Ja, dan was hup, daar ging je op die dansvloer.
0: Ja.
1: En sowieso reggae. Ja, ik vind dat allemaal ultieme zomergevoel.
0: Ja, ben ik helemaal met je eens. Ja, daarom viel ik er ook voor natuurlijk. Want,
1: heerlijk.
0: En Bob Marley, ja, het is toch een unieke artiest. Maar het is vooral die zomer. En dat gevoel, hè, dat je weer teruggaat naar 16, 17 jaar.
1: Oh,
0: met bepaalde platen kunnen dat, hè. Dat je daar helemaal weer terugkomt. Nou, je mag hem aankondigen.
1: Nou, hier is dan Bob Marley met Could You Be Lost. Geniet ervan.
0: Ja, nou geniet jij ervan, Willeke. Ga maar lekker even jullie heupen losgooien.
1: Ja, en ik ga de radio gauw hard aan.
0: Ja, doe maar. Dankjewel. Okay.

0: Ja, ze is de grootste. Taylor Swift. I knew it, I knew it. Die schudt liedjes uit haar mouw, alsof het niks is. En ze is de recordhoudster van de meest succesvolle concerttour ooit. Meer dan 10 miljoen fans hebben haar Eras Tour, die eindigde in 24. Toen was ze 33 jaar oud, of jong. En ik zou je vertellen, ik heb haar gezien toen ze 25 was in de Ziggo Dome met mijn toen nog wat jongere dochters. Ik was erg onder de indruk. Ik dacht, oh, deze meid is echt wat. Maar goed, het is weer tijd voor...
1: Oude knakkers on tour.
0: Ja, vind ik altijd leuk, hè. Want ja, iedereen is weer op tour tegenwoordig. En je moet er wel wat voor neerleggen voordat je ze kunt zien. Maar we gaan het even over een paar oude mannen hebben. Want zij hebben ook een wereldrecord op hun naam. In 75 stonden ze in het Guinness Book of World Records. Met het record voor Haifas. 'S werelds hardste band. Ach, dat was ook een tijd dat de bassist had wel twee baskasten. En de gitarist vier van die Marshall kasten over elkaar heen. En de drummer twee bassdrums. En dan stond je als zanger of zangeres daarvoor. Voor die enorme herrie probeerde je nog iets te begrijpen van welke tona spelen we in. Maar goed, ze staan dus in de muziekgeschiedenis te boek als een van de pioniers van de heavy metal en hard rock. En hoe? Naast bands als Black Sabbath en Led Zeppelin. Deep Purple, daar heb ik het over. Opgericht in 68 in Engeland. En nu 60 jaar later genieten ze er nog steeds van. Ze staan nog steeds te rocken op het podium. Ja, nou, dit is ongeveer het eerste intro wat iedereen leert die gitaar wil spelen. Smoke on the water. 9 november zijn ze in Ziggo Dome in Amsterdam. Kan je ze weer zien spelen. Hier is Deep Purple. Enjoy.

Oh, dit vind ik het lekkerste outro. Echt, het zo opwindend. Ik wil altijd heel lang dansen. Maar het duurt heel kort. Er was nogal een discussie in de studio tussen Nancy Sinatra en schrijver-producer Lee Hazelwood. Want hij vond dat hij het moest zingen, maar zij zegt: nee joh, het is veel krachtiger als een meisje het zingt. En dan is de tekst spreekt veel meer aan en zo geschieden. Dus These Boots Are Made For Walking, ja inmiddels kennen we het niet anders meer. Nummer is trouwens al heel vaak opnieuw genomen. Onder andere door Billy Ray Cyrus. Moving.

Ja, maar als een man dat zingt, klinkt het toch iets agressiever. Maar hier hebben we Megadeth. Daar even naar luisteren. Oké, de oordoppen mogen weer uit, jongens. Wat geestig. We gaan even luisteren naar Fischer Z. Hadden we zin in.

0: Ja, dit nummer werd uitgebracht op hun debuutalbum Word Salad. Word Salad uit 1979. En ja, ik ben nog steeds dol op de motors. Het fiche set bedoel ik. Op 18 mei dat jaar werd het nummer uitgebracht als de derde single van het album. Nou, we gaan zo naar het nieuws.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Regenboogbezoekers uit de hele wereld zijn in Nederland voor World Pride. Om feest te vieren en te strijden voor gelijke rechten. De NOS doet live verslag van dit internationale evenement vanaf het Museumplein in Amsterdam vanavond om 20:30 op NPO 1.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
8: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
10: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
12: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
12: Nu bij Dirk, kerstbeken tafelzuren. 1,49. Dat is dan voordeel.
13: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
15: Hoppa!
14: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: 3 sterren slot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
16: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
17: Het is 1 uur, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De politie heeft vannacht na een achtervolging 4 mannen opgepakt in Amsterdam. Ze worden verdacht van een inbraak in de brandweerkazerne in Aalsmeer. De politie kwam in actie nadat er meldingen waren binnengekomen via 112. Na een reeks inbraken bij brandweerkazernes was de politie extra alert. De achtervolging eindigde in het Rembrandtpark in Amsterdam. Daar stapten de 4 uit de auto en ze werden allemaal opgepakt. Of ze ook iets te maken hebben met eerdere inbraken in brandweerkazernes is nog niet duidelijk. De politie doet nog onderzoek bij de woning in Den Haag, waar vannacht een vrouw is doodgeschoten. Wat daar precies is gebeurd is niet duidelijk. Wel is er een verdachte aangehouden en ook is het mogelijke wapen gevonden. In Venraai en omgeving hebben veel mensen nog last van rook en stank na de grote bosbrand daar. Volgens de gemeente is er geen gevaar voor de volksgezondheid. De brandweer zegt dat er geen nieuwe branden meer ontstaan, maar dat de afgebrande natuur nog wel nasmeult. Todd Blanche wordt de nieuwe Amerikaanse minister van Justitie. Hij was al plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. De Senaat heeft nu met de kleinst mogelijke meerderheid ingestemd met zijn benoeming. Vanwege zijn nauwe banden met president Trump waren er zelfs ook een paar republikeinen die tegen zijn benoeming waren. Op het platform Vinted zijn steeds meer foto's te vinden die zijn bewerkt met AI. De NOS vond er binnen een uur al tientallen. Via Vinted kun je tweedehands spullen verkopen, vooral kleren. Met AI verdoezelen mensen vlekken en scheurtjes. Vinted zegt dat AI alleen is toegestaan als de foto een nauwkeurige weergave van het item blijft. De politie heeft het rijbewijs afgepakt van een man die met 146 km per uur door de Amsterdamse binnenstad reed. Hij reed op een weg waar je maximaal 50 mag. De auto van de man is ook in beslag genomen. Het weer volop zon. Temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het middenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Angela.

Mooi hoor. Procol Harum met Conquistador. En dat was live. Live versie uit 1972. En welkom terug bij het tweede deel van Angela op NPO Radio 5. Nou, het is een station met alle evergreens waar je zo van houdt. Straks een liedje dat je tijdens het WK hoorde wanneer Duitsland een doelpunt had gemaakt. Neil Young komt langs. Ik neem de concertagenda door. En nou, er kan wel weer een plaatje van jullie bij. Dus ik kijk ook nog even wat jullie net doorgestuurd hebben van je zomerherinneringen. Want het is zo lekker zomer. Dus wellicht spreken we elkaar zo. Eerst even dit. Een heerlijk plaatje. Mamas en de papas, California Dreaming.

Peter Schilling, Major Tom, völlig losgelöst uit 83. En dat is sinds 24, afgelopen twee jaar terug, het officiële doelpunten-anthem van de nationale voetbalploeg van Duitsland geworden. Major Tom, völlig losgelöst. Ah ja, en dat is natuurlijk wel dezelfde Major Tom uit het nummer Space Oddity van David Bowie.

Ik werd altijd als tienertje zo ongelukkig van die plaat. Dan dacht ik, die man die zit daar helemaal alleen. Wat vreselijk. Maar goed. We hebben een nummer van Neil Young. Had eigenlijk anders moeten klinken. Maar hij had zoveel last van zijn rug. Dus die elektrische gitaar deed hij af. Hij deed de akoestische gitaar. En hij werd een megahit. Ha! Heart of Gold.

0: Oliver, Good Morning Starshine uit 69. En dat komt natuurlijk uit de beroemde musical Hair. Ik ken wel spannendere versies als ik zo kijk. En Joeri is het vast met me eens. Maar we keken elkaar hier aan. We dachten, wat wordt er nou gezongen? Gliddy glub glooby, nibby nabby noobie, la la la lo, sabba sebi sabba, noobie abba nabba, lelo lolo. Tubi obi walla, nubi abanaba. En ik al die tijd maar denken dat ik gewoon niet... dat ik niet goed het Engels verstond. Maar het was gewoon allemaal onzin. Oké, we gaan naar de concertagenda. Jan Smit, ach, mijn grote vriend, viert dit weekend zijn jubileum. Speciale concerten. Het is alweer 30 jaar geleden dat hij als 10-jarig jochie begon met zingen. En hij doet dat samen met de geweldige Marcel Visser Band. En vanavond en morgen is te zien in Marina Park in Volendam.
1: Als de nacht verdwijnt en de zon weer schijnt, als ik jou zo zie, klinkt een symfonie.
0: En als dat je muziek niet in is, dan misschien woensdagavond. Want dan is het tijd voor Heavy Metal in Tilburg in 013. En dan komt Judas Priest spelen, jongens, ja.

Ja, het is een bijzondere zangeres, die Mo. Nou, en dan gaan we lekker vanavond naar Caprera in Bloemendaal. Want daar speelt deze band uit Den Haag. En het is een feest. Wat een energieke, sexy band. Echt de vibe. Hier is Samieu en Multicolor.

Manfred Mann's Earth Band met de zanger Chris Thompson. Er hebben toch veel mensen in die band gezeten, dus we zoeken het steeds op. Blinded by the Light uit 76. En het was natuurlijk een liedje van Bruce Springsteen.

Jeetje, die Bruce Springsteen, die kan er echt wat van. Oké, nou, en tussen de verzoekjes, graag June Lodge met Someone Loves You Honey. Ik was jong en mooi, ik ging naar het buurthuis, een mooie tijd, met mooie meisjes. Dus de groeten van Guido, lieve mensen. En ik weet dit ook nog heel goed en ik vond het wel passen bij vandaag, bij die warme zomer die we hebben. June Lodge.

Bruno Mars. Ach, wat een artiest. Hij stond laatst in de Johan Cruijff Arena. Vind ik een vreselijke venue, want er is veel te veel galm. Maar ik hoorde dat hij weergeloos was. En dit is een nieuwe track van hem. On My Soul. Hartstikke nieuw. Ik heb hem toen ontmoet bij The Voice. En hij zong daar live. En toen dacht ik, oh my god, hij kan het echt heel, heel erg goed. Oké, we gaan door naar de shirts. Weet je het nog? 1978. Tell me your plans. Met dat meisje met het leuke overbeetje. Weet je nog? Zo leuk.

Dear Jesse. Uit 1989 van Madonna. Oh, het gaat nog even door. Beetje Bridgerton zo, hè? Vorige week was Madonna nog op de World Pride in Amsterdam. En de hele stad gonste. Ach, iedereen was zo opgewonden. En ze gaf een optreden daar. En toen kwam Kylie Minogue ook nog bij. Nou, hoe leuk is dat? Dit was natuurlijk Madonna met Dear Jesse. En daarvoor The Animals met We Gotta Get Out of This Place. We gaan even luisteren naar Laura Jansen. Ken je die nog? Wicked World.

Ah, de Everly Brothers. All I Have to Do is Dream uit 58. Nou, we zijn er alweer doorheen, jongens. Dat is voorbij gevlogen. Dit was Angelo op NPO Radio 5 deze week. Dankjewel, Roos Marijn Rijmen. Wat maak je toch geweldige lijsten. Iedereen die krijgt, gooit maar complimentjes over die lijsten van jou. Straks Tim Dame en de Magical Mystery Tour. Ik wens jullie een goed weekend en tot volgende week. Hier zijn Harold Melvert en de Blue Notes.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Zelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel!
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
4: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terredeshommes.nl.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terredeshommes.nl.
12: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
13: 2 uur, Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiewoning verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vanochtend is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar nog zonder succes. De politie heeft vannacht na een achtervolging 4 mannen opgepakt in Amsterdam. Ze worden verdacht van een inbraak in de brandweerkazerne in Aalsmeer. De politie kwam in actie nadat er meldingen waren binnengekomen via 112. Na een reeks inbraken bij brandweerkazernes was de politie extra alert. De achtervolging eindigde in het Rembrandtpark in Amsterdam. Daar stapten de 4 uit de auto. Ze werden allemaal opgepakt. Of ze ook iets te maken hebben met eerdere inbraken in brandweerkazernes is nog niet duidelijk. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanch als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanch heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanch benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie 2 Republikeinen. Blanch is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. Steeds meer foto's op tweedehands platform Vinted zijn bewerkt met AI. Verkopers laten hun kleding er op de foto beter uitzien. Ze halen vlekken en kreukels weg of zelfs scheurtjes in kleding. Binnen een uur vond de NOS al tientallen door AI gegenereerde advertenties. Volgens Vinted is het gebruik van AI als hulpmiddel niet verboden. Wel moeten de kwaliteit en eventuele gebreken worden benoemd of getoond. Vinted zegt actie te ondernemen tegen misleidende foto's. Het weer volop zon bij 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en dan is het 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: In a land where melodies mingle with dreams, the Magical Mystery Tour weaves a tapestry of enchantment. Here every path is a rainbow of wonders. And you are in it. This is your adventure. And it already started.
14: The Magical Mystery Tour. 10.000.

0: zeer goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag allemaal.
2: Ja, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Goedemiddag heren.
3: Ja, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Hallo. Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
6: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.

0: vrolijk van. Jij, Jelmer?
1: Heel erg.
0: Golden Earring Weekend Love over een vrijblijvende, intense, kortstondige liefde met achter de microfoon Sjors Kooijmans. Laten we nog even zwaaien naar Angela Groothuizen voordat we vertrekken. Dag Angela. Dan kunnen we vertrekken.
2: When a man buys a ticket for a magical mystery tour, he knows what to expect.

0: De Magical Mystery Tour met Tim Danen.
1: Ja, van harte welkom, lieve reizigers, bij de Magical Mystery Zomertour. Een geheel verzorgde, hallucinerende busreis. Deze schitterende zender, NPO Radio 5. Hier aanwezig onze altijd goed gemutste buschauffeur met diverse diploma's. Het is een man die ons verder brengt dan we ooit hadden gedacht. Cor Snijder.
2: Dames en heren, goedemiddag.
1: Goedemiddag Cor en een hartelijk welkom en een fijne reis voor incheckers als Lea Nierkens. Ze hebt, hallo mannen, ik check mezelf in vanuit de sporthal in Zielshorst in Amersfoort. Samen met mijn kleinzoon Pokémon kaarten ruilen. Nou, dat is leuk. Fijne Hans is er weer bij. Ik zie Max en Patricia uit Appelscha zitten en René Brouwer. En er komen nog veel meer incheckers bij, maar eerst wil ik het woord geven aan onze touranimator. Hij is boomlang, altijd beschikbaar en hij heeft voor u het reisschema. Jan, succes!
3: Dankjewel. Good morning, ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome to Magical Mystery Tour.
0: Reisschema.
4: Goedemiddag en welkom beste reizigers. Bedankt voor het meereizen met deze zomersgediende busreis. De afgelopen weken is er volop geëxperimenteerd met het Britse radioformat Pitch Your Passion. Deze reis is er een nieuwe editie en daarom krijgen twee passagiers straks ongeveer 45 seconden voor een gepassioneerde pitch over hun speciale hobby. Nou, wanneer u over uw linker of rechterschouder kijkt, ziet u hem staan. Die prachtige Art Deco Wurlitzer jukebox van onze jukeboxleverancier Willy Ozinga.
1: Ja, fantastisch zeg.
4: 19 schuiven zijn gevuld. Er gaat ongetwijfeld muziek uitknallen. Voor nu wil ik u vooral vragen om lekker achterover te leunen in uw stoel. Onze eerste stop is zometeen het Duitse Arnveld. Daar hebben we een tussenstop voor een ontmoeting met vaste reiziger Edgar Hildering. Tot zover.
1: Tot zover.
5: De weerverwachting voor de Benelux. Voor de komende 24 uur voorziet men zachte winden uit het zuiden. Maximaal temperaturen tussen 12 en 16 graden. Minima van 8 tot 10 graden. Het wordt dus een zonnig weekend. Maar voor alle zekerheid uw plas

0: beste reizigers. Ik heb op dit moment een medepassagier naast me staan en die wil het volgende tegen u zeggen.
1: Weer of geen weer?
2: De Magical Mystery Tour rijdt altijd.

0: Een prachtig muzikaal optreden van Bobby Hebb, Sunny. En ik las net op internet, ik was even aan het googlen. En ik zag zo'n mooie tekst over Bobby Hebb hier staan in de Volkskrant, jammer. Daar schrijven ze, in een dieptepunt van zijn tragische leven richtte Bobby Hebb zich met Sunny op de zonnige kant van het bestaan.
1: Zo, nou, dat is, omdenken.
0: Precies dat, inderdaad. Gelukkig, als je dit hoort, dan ben je ingestapt bij de Magical Mystery Tour. En dan kun je van geluk spreken, want we hebben prachtige evergreens klaarstaan de komende 2 uur. En sowieso een avontuurlijk programma voorbereid. We gaan zo meteen naar het, gaan we gewoon uitstappen hier in Arveld. Maar voordat we dat doen, lijkt het me even goed om even wat incheckers door te nemen, jammer.
1: De Christy is erbij, ligt in een luie liggende positie op de achterbank, al lezend vanuit Ulft.
0: Wat een heerlijk idee is dat. En als er ruimte is, mag het, hè? Tuurlijk. Je kunt altijd, als er mensen naast je komen zitten, laat ze dan eventjes ook erbij. Maar nu is er nog voldoende ruimte, pak die plek en geniet ervan, zou ik willen zeggen. Ik krijg ook een appje binnen en dat is ingesproken door Cornelia. Dat is deze.
2: Ja, hallo iedereen van de Magical Mystery Tour. In het bijzonder Tim.
0: Oh.
2: Ik ben er weer bij en zit lekker op mijn kamertje. Het is warm buiten, denk bij jullie ook. Maar dat geeft niet, want ik ga lekker iets leuks maken voor mijn schoonzusje. En ondertussen genieten weer van die prachtige, heerlijke tour met jullie. Met mooie muziek, leuke verhalen. En ja, dat wordt weer genieten. Doei, doei!
0: Nou, dat
2: liefs,
0: is toch lief.
2: Cornelia.
0: Oh, dag. Ja, liefs ook van ons hoor. Hier Jelmer en Cor ook liefs terug.
1: Ik vraag me wel af wat ze gaat maken voor de zus.
0: Ja.
1: Dat ze dat misschien nog zou willen vermelden.
0: Ik zat direct te denken aan een heerlijk culinair recept. Een lekkere soep of iets met bladerdeeg.
1: Oh ja.
0: Maar het kan ook.
1: Ja, ik zat te denken aan zo'n miniatuurknuffeltje.
0: Oh, meer ja. In dat die hoek.
1: Ja.
0: Nou, Cornelia, mocht je het nog willen laten weten, laat het vooral weten. Dit is de Magical Mystery Tour en we zijn inmiddels aangekomen in Arveld. Dat ligt in een van de meest dunbevolkte hoeken van Noord-Rijn-Westfalen. Ja, onder de Duitsers staat dit gebied bekend als het Siberië van Westfalen. Eeuwenlang was het onderdeel van het graafschap Wittgenstein-Berleburg. En dat werd geregeerd door een bijzonder adellijke familie, het huis van Sayn-Wittgenstein. Jelmer, één ding, want vlak voor de uitzending kwamen we erachter dat jij... niet dat jij, maar dat er een misverstand is ontstaan, ook hand in mijn boezem. Want jij hebt je namelijk verdiept in de Oostenrijkse filosoof met dezelfde naam, Ludwig Wittgenstein.
1: Klopt.
0: Is helemaal geen familie van die Duitse adellijke familie. En sterker nog, we kwamen erachter dat hij waarschijnlijk dit gebied nog nooit bezocht heeft. En laat staan dat hij ervan af wist.
1: Dat is een beetje jammer, inderdaad.
0: Nou ja...
1: Ook
0: op dit soort momenten is het misschien goed om te denken. Want je hebt je voorbereiding al gedaan. En dit gebied wordt toch het Siberië van Duitsland genoemd. Dus dat nodigt misschien ook wel uit om lekker te filosoferen. Om de boel nu even achter ons te laten en even te duiken in ons hoofd.
1: Ja.
0: En we hebben er toch samen besloten om een doorgang te laten vinden. Jouw korte spreekbeurt over filosoof Ludwig Wittgenstein.
1: Heel sympathiek, dankjewel. Geboren in Wenen, eind 19e eeuw. Kwam uit een van de rijkste families van Europa. Vader was een staalmagnaat. Staalmagnaat, ja. Dus in de staalindustrie, een hele grote figuur. Brahms en Mahler, componisten, die waren daar kind aan huis bij zijn familie. Hij studeerde aan Cambridge. Deel van zijn eerste grote meesterwerk schreef hij in de loopgraven tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ik wil daar even bij laten, voornamelijk over zijn geschiedenis. Misschien is het mooi om te focussen op een aantal van zijn bekende uitspraken.
0: Uiteraard.
1: Om die uit te lichten, als daar tijd voor is.
0: Ja, ja, zeker.
1: Ik heb er 3 meegenomen.
0: Nou.
1: De eerste is, de taal is een labyrinth van wegen. Je komt van de ene kant en je weet de weg. Je komt van de andere kant op dezelfde plaats en je weet de weg niet meer.
0: Die zou ik graag nog 1 keer willen horen.
1: De taal is een labyrinth van wegen. Je komt van de ene kant en je weet de weg. Je komt van de andere kant op dezelfde plaats en je weet de weg niet meer.
0: En heb jij enig idee wat Ludwig hiermee bedoelde?
1: Ik denk dat als je een pad ergens naartoe bewandelt waarvan je alles weet, dat je denkt, daar ben je heel erg zeker over. Als je dan in 1 keer vanaf een andere kant daar naartoe gaat, in letterlijk of in figuurlijke zin, dat je dan van het padje afraakt om in hetzelfde thema te blijven.
0: Zo. Uitspraak 2 maar doen, denk ik.
1: Als een leeuw kon spreken, zouden wij hem niet kunnen verstaan.
0: Als een leeuw kon spreken, zouden wij hem niet kunnen verstaan.
1: Nee, het is meer wat een raadselachtige zin.
0: Ja.
1: Het punt daarbij is dan voornamelijk dat begrijpen niet alleen om woorden draait, maar ook om een gedeelde levensvorm. Want een leeuw die leeft, die leeft heel anders dan wij mensen. Hè? Dus die heeft perfectere grammatica, die zou daar niet bij helpen.
0: Oké. Nou, ik laat het even op me inwerken. Ook in deze prachtige Siberische omgeving van Duitsland, Arfveld. En de derde.
1: De derde, dat is misschien nog wel de mooiste. Dat is een van zijn bekendste ook. Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen.
0: Oké, ja.
1: In het Nederlands, waarover men niet spreken kan, daarover moet men zwijgen. Die wordt heel vaak verkeerd begrepen. Mensen nemen dat heel letterlijk. Hè? Dus denken van, hou je mond over moeilijke dingen. Dat is zeker niet het geval. Maar hij bedoelde iets diepers. Dus over het allerbelangrijkste, ethiek, mystieke dingen of dingen die er echt toe doen, kan taal soms niks zinnigs zeggen. Als ik bijvoorbeeld naar deze busreis dan weer zou betrekken. Dus als je ergens niks over kan zeggen, dan laat je de muziek voor zich spreken.
0: Hé, hey, en dat komt mooi uit, want ik heb hier het nieuwe nummer van Adriaan Persons bij me.
1: Ja?
0: En ik zou willen voorstellen om gewoon eventjes deze muziek op je in te laten werken. Hier in dit prachtige Arfveld, Siberië van Duitsland. Dankjewel, Jelmer.
1: Ja.

0: klopte het toen tot de halve finale. Daarna is hij, werd hij even de toetsenist bij Rondé. Hij heeft nummers geschreven als songwriter en producers voor Maan, Fleming, Lucas en Steve. En nu dus dit prachtige solonummer, Een Andere Jij, gaat over het pijnlijke besef na een verbroken relatie dat niemand anders dan je ex-partner kan vervangen, omdat je diegene in iedereen blijft zoeken. Ik dacht, ik zeg het even achteraf, want ik wil het niet invullen. Ook volgens de, ja, volgens Ludwig Wittgenstein moet je gewoon de muziek het werk laten doen. Ja, Jelmer, er komt ook een appje binnen van Ellie. Die schrijft, ons poezebeestje meisje miauwt heel vaak naar ons, maar wat ze wil en zegt, geen idee. En daar sloeg jij direct op aan, want jij zegt dat heeft eigenlijk alles te maken met die uitspraak van Ludwig.
1: Precies, ja, Ludwig die zei, als een leeuw kon spreken, dan zouden wij hem niet kunnen verstaan. Dus ja, misschien moet je het ook helemaal niet willen begrijpen. Wat, als je het wel zou verstaan, een kat, wat hij zegt.
0: Nee, ook al zou hij kunnen praten.
1: Zou
0: dan
1: het gobbledygook zijn, zoals Engelsen zeggen.
0: Mooi gezegd. Er komt nog een appje binnen van Cornelia. En die zei, want die was iets moois aan het maken voor haar schoonzusje. Want die wordt 70 jaar. Ze is niet aan het luisteren trouwens. Want anders was de verrassing weg. Ze zegt, ik heb een soort circle of life voor haar gemaakt. Dus wat ze heeft gedaan, waar ze gewoond hebben en welk gezin ze vandaan komt, welke hobby ze heeft, wat voor karakter ze heeft. En dat heeft ze dus allemaal bij elkaar gestopt. Dus het was geen maaltijd en ook geen knuffel. Goed, we zijn nog steeds in het Duitse Siberië, in het zonovergoten Arfveld. Een klein dorpje in die heerlijke dunbevolkte hoek van Noord-Rijn-Westfalen. En hiervoor, ja, hier hebben we een ontmoeting gepland met een van onze vaste reizigers. Zij heeft hier een vakantiehuis in een authentieke Duitse bouwstijl. Ik heb het mogen zien, het ziet er fantastisch uit. Dus ik wil je graag voorstellen aan niemand minder dan vaste reiziger Edgar Hildering.
2: Dit is een zelfportret van een reiziger. Met vandaag Edgar Hildering.
3: Ja, ik ben Edgar Hildering, 71 jaar. Ik woon in Huizen, Noord-Holland. Ik ben getrouwd. De kinderen, ze zien me denk ik als een vrolijke, maar ook een beetje diepzinnige man. Ik denk vaak over dingen na. Ik denk dat ik wat genuanceerder ben gaan nadenken over hoe het leven in elkaar zit. Ik wilde de wereld veroveren omdat ik een hele goede ICT'er wilde zijn. Maar ik had ook aanleg om naar het conservatorium te gaan. En toen besloot ik, toen ik 18 werd, om dat niet te doen. Maar ja, het bloed kruipt toch waar het niet aan kan. Dus toen ik 60 werd, ben ik alsnog naar het conservatorium gegaan. Ik heb daar koordirectie gestudeerd. Ik doe daar nog steeds wat mee. Het is wel wat moeilijker geworden, omdat ik deeltijd in Duitsland ben en deeltijd in Nederland. En dan kun je niet een vaste koor leiden, om het zomaar even te zeggen. We zijn in Duitsland terechtgekomen omdat er een moment was in ons leven waarbij we eigenlijk werden geconfronteerd met heel veel mensen die uit het leven plotseling een heel naar bericht kregen en niet meer lang te leven hadden. En toen dachten wij, ja, werken we nou om te leven? Of leven we om te werken? En we hadden altijd al een droom om misschien ergens anders een plekje te hebben waar we nog zouden kunnen uitrusten en dergelijke. En zo is het van het een is het ander gekomen. Ik word ontzettend gelukkig van het feit dat er mensen om je heen zitten waar je liever een leed mee kan delen, waar je een biertje mee kan drinken, maar waar ook af en toe de tranen vloeien en elkaar kunt troosten en vasthouden in het leven. Dan denk ik, ja, daar zijn wij voor geboren. Dat is eigenlijk ook een beetje waarop het lied van mijn keuze terechtkwam. Als ik 's morgens in de spiegel kijk, dan denk ik onmiddellijk aan Man in the Mirror van Michael Jackson. Daar gaat het eigenlijk over dat je natuurlijk van alles van de wereld kunt verwachten. Je kunt voortdurend denken, ze moeten het allemaal maar voor mij doen. Maar eigenlijk is het zo, wij zijn tenslotte allemaal maar reiziger op deze aardkloot. En het komt er gewoon echt op aan dat je met elkaar er wat van maakt. Om het zo mooi in het Engels te zeggen, to be is to be related. Nou, daar gaan we dan.

0: uit het jaar 1979 en daarvoor. En dat was op verzoek van Edgar Hilderink. In Arfveld woont hij. We zijn lekker weer vertrokken hier. Maar hij vroeg aan Michael Jackson, Man in the Mirror. Ja, je luistert nog steeds naar de Magical Mystery Tour hier op deze heerlijke zender NPO Radio 5. Het is zomer en dat is ook te zien in het aantal appberichten dat binnenkomt. Of in ieder geval de sfeer van de appberichten. En we worden ook benaderd ingecheckt. Of er wordt ook ingecheckt vanuit een aantal overzeese gebieden. Ik heb hier bijvoorbeeld Kees, die zegt: ik check in vanuit mijn nieuwe woonplaats Bangkok. Groetjes, Kees Wijfjes.
1: Examens. Ik kan je foto's sturen van hoe je uitzicht is nu, Kees.
0: Ja, inderdaad.
1: Nieuwe uitzicht.
0: Maar dat lijkt me een heel overgang, zeg. Want Kees woonde toch eerst gewoon niet heel ver hier uit de buurt. En nu dus Bangkok. Ja, stuur even een foto.
1: Dan is Ronald erbij. Die stapt vandaag op in Surabaya, Indonesië.
0: Ja.
1: Heeft hij de laatste dagen vakantie gevierd. En hij luistert heel graag naar Radio 5. Vooral in de avonduren. Ga zo door.
0: Oh, dus we zijn naar een avondprogramma. Dat is ook leuk om te beseffen. Ben ik wel eens benieuwd of al die evergreens die wij dan in de middag uitkiezen, of die ook heel lekker vallen in de avond. Maar dat kan me voorstellen dat dat het geval is. En waar ik dan ook wel benieuwd naar ben. Ja, maar nu stel ik wel heel veel vragen aan Ronald. Maar hoe zit hij erbij daar?
1: Ja.
0: Op dit moment. Heeft hij, want in de avond doe je toch hele andere dingen. Misschien zit hij wel op een veranda.
1: Misschien kan hij geluid sturen van hoe het nu klinkt bij hem.
0: Dat is helemaal mooi. Of een foto. Ja, zeker weten. Dirk die zegt yes in de bus. Moes tuinieren vanuit Oorschot. Dat is ook fijn. Stefan Smit is ingecheckt in Rijnverden. Dat is in Zwitserland. Arie die is vandaag 40 jaar geworden. Maar is evengoed nog een lekkere lobbes. Fijne reis.
1: Een goed woord, lobbes.
0: Ja.
1: Dan vraagt Dieter zich af waar Stefan is. Die is met rug-yoga-retraite op dit moment bezig.
0: Die is zich opgegeven voor wat rug-yoga-ceremonies. Mm. En werd aangeraden om je dan ook even terug te trekken van werk. Dus die ruimte hebben we hem gegeven. Els Noeken die luistert vanuit de keuken. Lekker een roombotercake aan het maken voor bij de thee zometeen. Alle een fijne reis. Ach, wat lekker. En Ellie, en dat is nog wel even mooi, want die reageert... Ja, dit vind ik dan weer zo toevallig, want we waren net natuurlijk in Arfveld en toevallig door een misverstand tussen ons heb jij een heel proefwerk voorbereid eigenlijk over Ludwig Wittgenstein, de filosoof. En daar sluit Ellie nu weer helemaal op aan. Die zegt, deze week keek ik naar woeste grond en hoorde ik de zin, we doen allemaal ons best. Soms gaat het niet goed, maar we doen allemaal ons best. Die jongen in de serie heeft dat heel goed gezien. Nou, vind ik een hele mooie uitspraak. Zometeen, beste reizigers, hoor je hier op deze zender een ongelooflijk, maar waar gebeurt liefdesverhaal dat anoniem naar ons is opgestuurd en het wordt voorgelezen door een van de warmste stemmen van Nederland en ver daarbuiten. En dan heb ik het over Gerja Wolf. Maar eerst is hier nog de George Baker Selection. Een verhaal over de Little Green Bag. Komt uit 1969. En je luistert

0: George Baker Selection, Little Green Bag. Dit is de Magical Mystery Tour. Een zomers getinte busreis op jouw golflengte op NPO Radio 5. We zeiden het al, afgelopen week kwam er een bijzondere mail binnen. Dat ging via ons e-mailadres. Het is ook 24 uur bereikbaar. magical@radio5.nl. En het is een verhaal over een onmogelijke liefde van een anonieme luisteraar. En dat leek ons een mooie aanleiding om dit verhaal toe te voegen aan ons verhalenarchief. En Jelmer?
1: Het is een enorm groot verhalenarchief. Hele grote verzameling geschreven door luisteraars over muzikale herinneringen. En dan weer voorgedragen door de mooiste bekende stemmen van Nederland.
0: Ja, als je ook een verhaal hebt, dan kun je altijd even een mail sturen naar magical@radio5.nl. En dit waargebeurde verhaal van deze anonieme luisteraar staat bij, ja, daarvoor staat bij ons in het gangpad op dit moment de voice-over, stemacteur en de stem achter het succesvolle radioprogramma van de Avond van Vijf. Ja, zij wilden het inspreken. Ik geef het woord aan Gerja Wolf.
2: Het begint in mei 1980. Ik ben 20 en hij is 23. Ik signaleer mijn droomman in de bus. Mijn adem stokte. Zijn spiegel en onze ogen vonden elkaar en door blijkbaar onze verlegenheid kwamen we niet verder dan een vriendelijk gedag en het braaf tonen van mijn abonnement. Dit hebben we 4 jaar zo volgehouden, maar al die tijd maakte mijn hart een paar sprongetjes als mijn droomman weer achter het stuur zat. Toen we dan eindelijk durfden te praten, ik stapte in een nog lege bus, ben ik meegereden tot einde rit waar zijn dienst ook eindigde. We zijn ergens iets gaan drinken en kwamen er toen achter dat we beide inmiddels getrouwd waren. Waren niet dat ik in scheiding lag. We hebben een paar verboden maanden gehad. We konden niet anders. Hij beloofde mij dat ik weer iemand tegen zou komen die ook bij me zou passen. En dat gebeurde ook. Dus we gingen verder met het leven zonder elkaar. Ook ik trouwde weer met moeder en probeerde hem los te laten. Soms zag ik hem op de bus en babbelden we wat, terwijl die vlinders me weer overvielen. Tot in 1991 we allebei niet sterker bleken te zijn dan ons gevoel. 7 jaar hebben we elkaar met een kleine regelmaat gezien. Totdat ik met mijn gezin, met inmiddels 2 kinderen, verhuisde naar de andere kant van het land. Ik kon hem niet meer inlichten. Ik was hem, mede door de afstand, definitief kwijt. Maar ondanks de pijn en mijn verdriet was hij iedere dag bij me, diep in mijn hart. Ik heb toch de afgelopen 28 jaar met regelmaat naar hem gezocht. Hij was inmiddels van de bus af, zo vond ik uit. Maar ik wilde geen onrust brengen in zijn gezin. En een mobiel hadden we toen nog niet, dus ik liep weer vast. En nu, 46 jaar na ons eerste oogcontact, heeft hij me 2 weken geleden gevonden. Ik ben compleet van de leg. Alle vlinders zijn weer wakker geworden. We zijn allebei 2 levens en diverse verhuizingen verder. En net als in 1991... wint ons gevoel het van ons verstand. 67 en 69 nu, hè? Je ontmoet je grote liefde maar 1 keer. Wij deden dat in 1980 en we moeten nu uit gaan zoeken hoe verder. Maar 1 ding is zeker. Hij gaat never, never meer uit mijn leven. Die fout hebben we te vaak gemaakt. Eerdaags gaan we elkaar weer in de ogen kijken. Maar online verdrink ik er alweer in. Dus dat wordt nog wat. Laat dit voor ons allemaal hier een dikke tip zijn. Als jullie het allebei voelen, het echt voelen, laat het dan nooit meer los. Je verliest er zulke kostbare jaren mee. Graag hoor ik voor mijn nog steeds droomman Hello van Lionel Richie. Lionel is vanaf 1984, toen het nummer uitkwam, getuige geweest van onze love story. En de tekst zit al 42 jaar als een warme jas om ons heen. Om mij en mijn allerliefste onmogelijke lief.

0: Ik hou van je.
1: Dit is tot 4 uur. De Magical Mystery Tour met Tim Damen. Muziek en herinnering. Heeft u ook een verhaal?
2: Ja.
1: Stuur een bericht via de NPO Luisterapp.
3: All right, do it now. Thank you.
4: Ik ben vandaag zo vrolijk, zo vrolijk, zo vrolijk was ik nooit. En hoe was jouw dag vandaag? Bel 0800
1: 3000 555.

0: ik heb helemaal kippenvel. Hard was dat, Crazy on You. En daarvoor Hello, Lionel Richie. En ja, daarvoor dat anonieme verhaal. Voorgedragen, prachtig, door Gerja Wolf. Tot zometeen, we gaan de benen strekken.
1: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
2: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
6: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
7: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
11: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
12: Nu te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.
11: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
13: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
14: 3:00, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. 1 van de verdachten raakte erbij gewond. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Die zou zich iets verderop in de struiken hebben schuilgehouden. Tijdens de vlucht vielen alle pakjes sigaretten op de grond. De politie heeft ze weer verzameld en zegt dat er niets is buitgemaakt. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiehuis verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vandaag is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar nog zonder succes. Steeds meer foto's op tweedehands platform Vinted zijn bewerkt met AI. Verkopers laten hun kleding er op de foto beter uitzien. Ze halen vlekken en kreukels weg of zelfs scheurtjes. Binnen een uur vond de NOS al tientallen door AI gegenereerde advertenties. Volgens Vinted is het gebruik van AI als hulpmiddel niet verboden. Wel moeten de kwaliteit en eventuele gebreken worden benoemd of getoond. Vindt het zegt wel actie te ondernemen tegen misleidende foto's. PSV heeft de Japanse middenvelder Kodai Sano nu officieel binnen. Het was al even duidelijk dat hij zou overstappen van NEC naar PSV. Woensdag wilde hij daarom niet meedoen in de Champions League wedstrijd tegen Olympiakos. Daarop werd hij door NEC weggestuurd uit Athene. Sano tekent een contract bij PSV tot medio 2031. Het weer, veel zon en weinig wind, bij maxima van 24 tot 28 graden. Vanavond en vannacht ook droog, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselend zon en wolken, en dan wordt het warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Luisteraars, hier op NPO Radio 5 nemen wij u mee op een avontuurlijke ontsnapping aan het alledaagse. Een busreis zo verrassend en vol onverwachte wendingen als een kaleidoscopisch schouwspel van klanken en verhalen. Stemt nu af op NPO Radio 5 en reis mee met de Magical Mystery Tour.
16: De Magical Mystery Tour. Tim Damen.

0: I Want You, een meesterlijk liefdesmozaïek van Bob Dylan. Welkom terug bij de Magical Mystery Tour. Een geestverruimende vijfdimensionale radioreis onderweg naar verwachte en vooral ook onverwachte ontmoetingen en betoverende vergezichten. Hier in de bus, hij is er gelukkig nog steeds, de immer goedlachse buschauffeur Cor Snijder.
1: Dames en heren, goedemiddag.
0: Goedemiddag Cor, en ook aanwezig de boomlange, altijd beschikbare Jelmer Lelieveld. Jelmer, goedemiddag.
2: Goedemiddag Tim. Ja, 3 weken geleden hadden we natuurlijk een format.
0: Ja, ja, precies. Pitch Your Passion. Ja, nee, ja, absoluut. Ja, daar is nu ruimte voor. Je wil het over Pitch Your Passion hebben. Dat heb je uit van BBC 2, volgens mij, Radio 2.
2: Ja, populair radioformat daar zo. Wordt 1 keer per week gespeeld. Veel op aangemeld ook altijd. Heel goed op gereageerd.
0: En wij spelen het nu, dit is de 3e week. En het begint al langzaam geliefd en gelauwerd te raken hier in de bus. Dus we gaan het nu weer spelen vandaag.
2: Klopt.
0: Met 2 kandidaten.
2: Ja, 2 kandidaten krijgen ongeveer 45 seconden de tijd om hun bijzondere hobby te pitchen.
0: Ja.
2: Zo gepassioneerd mogelijk. En dan gaat het erom dat er zometeen gestemd mag worden over wie het meest gepassioneerd verteld heeft. Dus het gaat niet over de hobby. Nee. Die hobby is wel ter inspiratie. Gewoon. Misschien kan je dat ook een keer doen. Het gaat echt om hoe is de delivery, zoals BBC Radio 2 zou doen.
0: Is het enthousiast? Is het overtuigend? Komt het met een bepaalde flair en raakt het je?
2: Inderdaad.
0: Nou, dat gaat zometeen hier plaatsvinden in deze bus. Ja, en ik zou ook willen zeggen, pak alvast de NPO Luisterapp erbij. Want de pollfunctie gaat straks weer gebruikt worden. Zeker voor Pitch Your Passion.
2: Oh, nou. Ik kijk ernaar uit.
0: Ik ook.
3: Dit is tot 4 uur de Magical Mystery Tour.

0: beste reizigers, hier is uw buschauffeur. Ik heb op dit moment een medepassagier naast me staan en die wil het volgende tegen u zeggen.
1: Zeg maar niets meer, ik ga wel weg als je dat wil. Zeg maar niets meer, ik ga wel weg als je dat wil.

0: Goedemiddag Tim, Jelmer en Cor. Leo stapt nu de bus in. Vanochtend gewerkt aan het dak. Oh. Was nog veel te warm. We gaan nu lekker genieten van jullie fijne programma. Hoedoe.
1: Ja, oh fijn. Leo is ingecheckt. Ik vind eigenlijk een uitzending en een tour zonder Leo is geen volledige uitzending. Dus prettig dat hij is ingecheckt. En ook inderdaad, het dak is op dit moment geen plek om te zijn. Jelmer, ja, je bent natuurlijk ingecheckt bij de Magical Mystery Tour. En het gaat gebeuren. We gaan. Het is allemaal aan jou te danken, want jij hebt het naar Nederland gehaald. Pitch Your Passion. Mm-hmm. Moet ik nog iets weten van tevoren?
2: Nee, gewoon vooral van genieten.
1: Oké, okay, nou daar gaan we. See you on the other side.
3: Pitch Your Passion.
1: Ja, Pitch Your Passion. Prachtig ingesproken door onze voice-over Arthur Droog. Het concept is heel simpel. Zometeen krijgen twee reizigers ongeveer 45 seconden de tijd om hun unieke hobby zo gepassioneerd mogelijk te pitchen. En daarna gooien we de pollfunctie in de NPO Luister-app open. En dan is het aan jou, jij die luistert en meereist. Wie heeft het best zijn passie gepitcht? Ik ga direct schakelen naar de eerste kandidaat. En dat is de man die opereert onder de naam Bert Senden. Bert, van harte welkom.
4: Goedemiddag, Tim.
1: Bert, fantastisch dat je er bent. Waar ben jij op dit moment?
4: Nou, ik ben in de huiskamer in Guttekoven in Limburg.
1: Dat lijkt me heerlijk.
4: Dat ligt bij Sittard.
1: En ga je vandaag nog iets doen?
4: Nou, ik heb net mijn hobbymesje neergelegd.
1: Je hebt net je hobby uitgeoefend. Wil jij, voordat, want we kunnen natuurlijk niet te lang praten, dat valt niet binnen dit format, maar wil jij alvast verklappen wat jouw hobby en passie is?
4: Nou, mijn hobby en passie is al meer dan 50 jaar model bouwen.
1: Goed, genoeg gezegd. Ik ga de tijd starten, je hoort zo meteen muziek. Jelmer, als het nog 10 seconden is, waarschuw jij Bert dan?
2: Ja, dat zou ik doen.
1: Oké, okay, Bert, heel veel succes en tot straks.
4: Ja, dankjewel.
1: Daar komt-ie.
4: Yo.
1: Ga je gang.
4: Beste luisteraars, model bouwen. Velen denken, daar heb je weer zijn oude vent die op zolder met zijn treintjes zit te spelen. Maar niets is minder waar. Wel is mijn hobby ooit begonnen met een modeltrein. Maar ik wilde graag iets uit mijn eigen omgeving op mijn modelbaan hebben. En dat heeft geleid tot het zelfbouwen van modellen uit het Limburgse land. Toen ik een jaar of 13, 14 was, bouwde ik het eerste model en dat was mijn ouderlijk huis met alles wat bruikbaar was. Velen volgden, de kerk van Klimmen, het huis van de burgemeester en natuurlijk het station. Het zelfbouwen gaf mij meer voldoening als iets uit een doosje in elkaar zetten. Door de jaren heen groeide de hobby uit tot inmiddels zo'n 75 zelfde modellen uit het Limburgse land. Kerken, watertorens, windmolens, kastelen en natuurlijk ook vele stations. De trein schoof naar de achtergrond en het zelfbouwen kreeg de voorkeur. Ja. De hobby omvat diverse facetten, zoals zelf bouwtekeningen maken, gebouwen opmeten, historisch Bert. Onderzoek, foto's maken, geschiedenis.
1: Bert, je moet echt achterhouden.
4: Landschapsbouw, ja. Dus voor ieder wat wil.
1: Ja. Fantastisch! Nou Bert, dat was wat mij betreft een ijzersterke passieoverdracht.
4: Nou, dankjewel.
1: Hoe kijk je er zelf op terug?
4: Ja, ik had het al wat voorbereid eerlijk gezegd. En een en ander op papier gezet. Ja. Om wat beter uit mijn woorden te komen.
1: Nou, dat ging toch uitermate goed. Ik vond het heel
4: dankjewel,
1: goed.
4: Prima.
1: Nu is het voor jou even gedaan. Ga lekker zitten, want ik ga contact zoeken met onze tweede kandidaat. En dat is Arnold Madderom. Arnold, goedemiddag.
5: Goedemiddag, je spreekt met Arnold. Ja.
1: Arnold, je hebt meegeluisterd naar de pitch van Bert.
5: Ja, ik vind het grappig. Een goede pitch.
1: Ja.
5: Ik zit zelf op het moment in een trein, want ik ben in het Spoorwegmuseum.
1: Nou, nee, met dit zijn toevalligheden. Bert, hoor je dat?
4: Ja, dat hoor ik. Ja, fijn, leuk.
5: Ik zit in een Plan D-rijtuig uit de jaren 50.
1: Oké.
4: Okay. Ja, ken ik. Ja,
5: kijk eens aan, kijk.
1: En heeft dat ook iets te maken met de passie waarover jij gaat pitchen?
5: Nee, dat heeft het niks mee te maken. Nee.
1: Oké, okay, nou ik laat me gewoon verrassen.
2: Mag ik nog wat vragen?
1: Ja, tuurlijk.
2: Welke pitchstijl ga je voor, Arnold?
1: Oh, een hele goede vraag. Ja.
5: Een pitchstijl, dat weet ik eigenlijk niet of dat een naam heeft. Ik ga gewoon wat vertellen erover.
2: Nou,
1: ja, ben je daarmee?
2: Ik ben wel overtuigd al.
5: Ja. Ja.
1: Arnold, aan jou het woord. Als het muziekje begint, heb je 45 seconden. En als het nog 10 seconden is, dan waarschuwt Jelmer je.
5: Ja.
1: Oké, daar gaat-ie. Veel succes.
5: Nou, mijn pitch gaat over morrisdansen. Dat is een traditionele Engelse dansstijl. En we dansen dat in Utrecht al sinds 1978, dus we staan al een tijdje. En de meeste van onze leden zijn tussen de 30 en de 70. Nou, wat moet je een beetje voorstellen bij morrisdansen? Dat is, hebben we sowieso live muzikanten, een melodeon, accordeon, concertina, viool of een fluit en een trommel. Nou, we dansen eigenlijk met belletjes aan de benen en dan af en soms met stokken en soms met zakdoeken. Nou, die muziek die we dansen, die komt uit Midden-Engeland. En die dansen ook trouwens. De dansen en de muziek komen uit Midden-Engeland. En specifiek uit de Cotswolds, dat is een streek rondom Oxford. Nou, en in Engeland heb je ook heel veel Engelse dansgroepen natuurlijk. Want daar komt natuurlijk de muziek vandaan, hoewel het eigenlijk een beetje West-Europees is. Want vroeger gingen alle contacten over water en niet over land. En nou, we dansen vooral in kleine dorpjes, maar soms ook op grotere plekken in Londen of zo. Maar we dansen eigenlijk altijd op straat en meestal in de buurt van een pub.
1: Fantastisch! Wauw! Wow, ja. Nou, Arnold, ook heel hartstikke bedankt. Dat ging hartstikke goed. Wat jij, Jelmer?
2: Ook heel mooi.
1: Ook heel mooi. Bert heeft meegeluisterd.
5: Ja, we zitten in Utrecht. Was ik dat nog vergeten te zeggen?
1: Nee, dat had je al verteld.
5: Goed, gelukkig.
1: Ja, hoe gaat het nu verder, Jelmer?
2: Het principe is heel simpel. Je gaat naar de berichtenfunctie in de NPO Luister-app, Radio 5. Daar staat een poll voor wie je kan kiezen. Dus je kan A voor Bertus kiezen of B voor Arnold. En dan gaat het erom wie heeft zijn passie het beste gepitcht.
1: Ja.
2: Dus A, Bert met modelbouw, B, Arnold met morrisdansen.
1: A, Bert met modelbouw of B, Arnold met morrisdansen. Zometeen de uitslag. Tot zometeen.

0: Chic, Le Freak, een evergreen van het zuiverste water, zou Stefan dan zeggen. Trouwens, zometeen gaan we onze zomerjukebox nog eventjes aanslingeren. Hij staat hier achter in de bus. Het is een heel klein ding, er zitten maar 19 platen in en één sleuf is ook kapot. Heb jij een nummer voor, of heb jij een verzoek? Dan kunnen we kijken of die erin zit, jammer, want er zit niet veel in.
1: Nee.
0: Maar Willy Osinga, die de jukebox levert.
1: Uit Breskens, Zeeuws-Vlaanderen.
0: Dat is een man die, die zoekt de grenzen van de muziek op. Hè?
1: Weinig woorden, maar laat de muziek vooral het woord doen.
0: Precies, en er zitten plaatjes in waar je nog nooit van gehoord hebt. En sommige wel. Maar het is in ieder geval een hele leuke jukebox. Dus mocht je een verzoek hebben, laat het weten. Want misschien zit hij er wel in. Goed, je luistert nog steeds naar de Magical Mystery Tour hier op NPO Radio 5. Zojuist hebben we kunnen luisteren naar twee vlijmscherpe, overtuigende pitches in het onderdeel Pitch Your Passion. Dat was Bert met modelbouw en je had B. Arnold met Morris dansen. Ja, daar wordt flink op gereageerd. De poll die laat op dit moment allerlei verschillende percentages zien. Mm-hmm. We kunnen nog niks zeggen over percentages, zei jij net.
1: Nee, het is net zoals bij verkiezingen in Engeland en de rest van Groot-Brittannië mag je niks over percentages zeggen op de dag zelf.
0: Wat kunnen we wel zeggen?
1: Wel dat het heel dicht bij elkaar ligt.
0: Ja, en dat Bert nu met modelbouw toch nipt voorstaat op Arnold met Morris dansen. Je hebt wat woorden opgeschreven. Ik zag jou tijdens de pitches toch met een klapblok. Wat staat daarop?
1: Ja, dat is voor de mensen die nog twijfelen. Ik had bij Bert opgeschreven wat mooi was aan zijn pitch. Zelfspot, vloeiend, zelfverzekerd en kordaat.
0: Ja.
1: Arnold was dan weer daadkrachtig, beeldend. Vooral over de belletjes wat hij had aan de benen en de sokken.
0: Ja.
1: En hield zich ook aan de tijd.
0: Dat is ook waar, inderdaad. En er komt ook nog wat binnen. Jan die zegt A, modelbouw van Bert, absoluut. Vincent die zegt B, vanwege het onbekende onderwerp. Morris dansen, heb ik nog nooit van gehoord. Karin die zegt, de pitch van Arnold vond ik ook goed hoor. Maar chauvinistisch als ik ben, heb ik toch voor een dorpsgenoot Bert gekozen. Ach, die komt ook uit Guttekoven. Niet. Die zei, hoewel ik bij Bert lichtelijk aan een oude stoffige zolder denk, toch voor hem gekozen omdat ik geen hout van Arnolds verhaal begreep. Dansen met bellen, stokken en zakdoeken. Nee, het waren echt sokken. Zal niet echt soepeltjes dansen zijn. Weinig beweging in de heupen, denk ik. Maar misschien moet ik gewoon eens een filmpje van Morris dansen opzoeken. Liefst niet uit Nijmegen. Ja, dat kan ik zeker aanraden.
1: Het is ook ter inspiratie, dit format, hè?
0: Zeker weten. Goed, de poll is nog even open. Dus mocht je willen stemmen, doe dat dan nu. En dan zometeen de uitslag. Take me.

0: Garland Jeffries, Matador. En daarvoor, hoorde je die, die spannende pitches. Twee pitches, onder andere een pitch van Bert met modelbouw. En ook een pitch van Arnold. En die ging over Morris dansen. Jammer, de poll op de NPO Luisterapp is op dit moment nog steeds geopend. Mag ik jou vragen om die langzaam te gaan sluiten en om daar ook een aantal seconden aan te gaan verbinden?
1: Oké. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. De poll is gesloten. En de uitslag is als volgt.
0: Zo, je gaat rap.
1: Of wil je nog even...
0: Ik zou nog even met de kandidaten willen praten.
1: Oh ja, nee, dat natuurlijk, dat snap ik helemaal.
0: Oké. Okay. Bert, ben je daar nog?
2: Ja, ik ben er nog, ja.
0: Arnold?
3: Ja, ik ben er ook nog.
0: Zo. Ja, jullie hebben natuurlijk de afgelopen minuten je even teruggetrokken samen hier in de bus.
3: Ja. Ja. Dus ik ben heel benieuwd.
2: Ja, even met spanning wachten, hè. Ja.
0: Ja, allebei heel spannend, dat kan me voorstellen. De poll is gesloten en we gaan nu kijken naar de uitslag. Ik ga Jelmer vragen om de uitslag bekend te maken. En ik wens jullie heel veel sterkte en heel veel succes ook.
3: Dankjewel. Ja,
2: dankjewel.
0: Jelmer, aan jou het woord.
1: Het aantal stemmen in percentage voor keuze A, Bert met modelbouw, is geworden 44%. En voor B, Arnold met Morris dansen, 56%.
3: Zo, gewonnen.
0: Nou, Arnold.
3: Ja.
0: Gefeliciteerd.
3: Dankjewel. Leuk.
0: Ja, we kregen toch een hoop mensen binnen die zeggen... ik heb er nog nooit van gehoord en daarom gaat die stem naar Morris dansen.
3: Kijk eens aan. Mooi zo.
0: Ja, en Bert, jij ook hartstikke bedankt voor het meespelen. Het is natuurlijk, het gaat om de pitch en niet om de hobby.
2: Juist.
3: Precies, ja. Dat is het allerbelangrijkste, ja.
0: Toch, ja. En Jelmer, ze gaan allebei niet met lege handen naar huis, hè?
1: Zeker niet. Arnold, jij krijgt een full color en handgedrukt Magical Mystery Tour bierveeltje gemaakt van gerecycled karton. En daarbij het muzikale bordspel voor thuis Remember the Music.
3: Ja, leuk.
1: En Bert, jij gaat ook niet met lege handen naar huis, want jij krijgt ook hele mooie prijzen. Soepel schrijven gaat je binnenkort makkelijk af met de Magical Mystery Tour Floating Pen. Zo. Ligt ook fijn lang in de hand. En daarnaast krijg je ook een full color en handgedrukt Magical Mystery Tour bierveeltje.
2: Nou, dankjewel.
0: Nou, gefeliciteerd allebei.
3: Ja, dankjewel.
0: En hartstikke bedankt voor het meespelen. Volgende week wellicht weer een nieuwe editie van Pitch Your Passion.
2: Ja, dank je.
0: Oké, tot ziens.

Soms zou ik een vogel willen zijn. Weg kunnen vliegen wanneer het te eng wordt. Iedere seconde van de dag muziek maken. Daardoor maar één noot hoeven zingen om gevonden te worden door je dierbaren.

0: Zo mooi. Dolly Parton. Here I Come Again. Uit het jaar 1978. En Rogier van Veldhoven die appt nog. Hallo, ik rijd vandaag niet mee met de bus, maar ik rijd achter jullie aan. Ik wilde even mededelen dat jullie rechterachterlicht het niet doet. Bij deze dus groeten vanuit een Flintstone auto die vertrokken is uit Naaldwijk vandaag. Het is tijd om onze jukebox aan te doen.
1: Gooi een kwartje in de jukebox. Laat die kwartjes rollen. La la di da moeda. La ba di ba ba ba ya moeri. U ba di ba ba ba ya moe. Zoek je plaatje uit en vertel je verhaal. La di do da. Du ba di ba ba ba. Yo!
0: Ja, dit is de Magical Mystery Tour op NPO Radio 5. En deze hele zomer mogen we gebruik maken van de Zomer Jukebox. Dat is een hele bijzondere, Jelmer. Jij hebt net al de nodige woorden aan vuil gemaakt. Maar...
2: Van Willy Oziger uit Breskens, jukeboxverzamelaar.
0: Ja, het is een handzaam apparaat en er zitten niet heel veel platen in. En daarom is het zo spannend of jouw verzoek erin zit. Maar Stefan die appt ons en ik heb hem nu aan de lijn. Stefan, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Ja, jij had meteen een verzoek en we keken in de jukebox en hij zit erin. Dat kan ik alvast verklappen.
3: Ja, wat ik zo leuk vind aan de jukebox, want er kunnen maar 19 plaatjes in, zei je.
0: Ja.
3: Ja, je kent misschien wel de keuzeparadox.
0: Ja.
3: Hoe meer keuzes je hebt, hoe minder makkelijk je een keuze maakt. En ik heb het zelf, als ik op Spotify zit, heb je miljoenen platen en soms weet ik niet wat ik moet kiezen en zet ik Spotify uit. En als je maar een jukebox hebt met 19 paardjes, ja, dan wil je ze allemaal horen.
0: Ja, dit is dus, zo fijn en overzichtelijk.
3: Ja, dat is zo fijn. En ik heb een plaatje bedacht. Ik ken hem zelf uit de jaren 80 van Jason Donovan. Maar ik denk van, ja, als we het hebben over evergreens, dan gaat het over originele natuurlijk.
0: Ja, en dat is ook die jukebox inderdaad. Er zitten vaak originele in. Jij bedoelt Jason Donovan, hè?
3: Ja, met Seal to the Kids, maar die is uit 1989 en die zit, weet ik zeker, niet in de jukebox. Want de jukebox heeft een evergreen nodig uit 1962. Dus ik denk van, dan ga ik gewoon een kwartje erin gooien om te kijken of het origineel van Brian Hyland van erin zit.
0: Seal to the Kids en die zit erin. Jelmer, dat klopt, hè?
2: Dat klopt, ja.
0: Waar gaat dit nummer voor jou over, Stefan?
3: Ja, het is voor mij de eerste zoen. Die had ik in de jaren 80. En toen hoorde ik het nummer ook al. En dat is gewoon de zomer. Het verlangen, de liefde. De eerste schreden op de liefdespad. En zeg maar. En dan dat het wordt bezegeld met een kus. Een onschuldige kus. Daar zit alles in, hè. En een goede kus zit alles in.
0: Zo, dat zeg je mooi. Denk je dan ook aan specifiek iemand?
3: Ja, ik moest soms wel terugdenken aan mijn allereerste liefde, maar dat is echt al zo lang geleden. Maar ik ben nog steeds hoezee, dus dat is gewoon. Dat gaat het niet meer uit, hè?
0: Nee, dat blijft altijd.
3: Dat blijft altijd.
0: Ja.
3: Dus,
0: En heeft ze ook een naam?
3: Ze heet Debbie, heet ze.
0: Debbie. Dan moet je toch ook denken aan Debbie, neem ik aan, als je zometeen het kwartje erin gaat doen.
3: Ja, als ik de kwartje erin gooi en de koren sealed in de kist, dan moet ik weer denken gewoon aan die eerste kus met al die beloftes wat erin staat voor een prachtige zomer in de jaren 80.
0: Nou, ik wil niet meer langer wachten eigenlijk. Jelmer, wil jij naar de jukebox lopen en dan vraag ik Jelmer om het kwartje erin te doen. Wil jij hem dan aankondigen?
3: Ja, hier komt een prachtig nummer over een kus. De belofte van een kus, er zit alles in. Je wil hem bezegelen. De liefde bezegelen met een kus wordt heel mooi bezongen door Brian Hyland.
0: Daar gaat hij.

0: Ach, ik zie het nu ook helemaal voor me. Stefan Tetelepta met Debbie op een strand. Ik weet niet, ik zie dat ineens voor me. Joke die zegt, wat een mooi en lief verhaal over die eerste kus van Stefan Tetelepta.
1: Zullen we anders mooi romantisch afsluiten met liefde en passie, met Good Vibrations?
0: Perfect.

0: En met de Beach Boys en Good Vibrations zijn we aan het einde gekomen van deze zaterdagse Magical Mystery Tour. Jelmer, mag ik jou het woord geven voor de laatste woorden?
1: Dankjewel, tot zover deze 2 uur durende hallucinerende radiotrip. Dankjewel namens de reisleiding, bestaande uit Tim Dame, Asja Mohamud, Cor Snijder en een muzikaal geweten Thea van Meer en mijzelf. Bedankt voor het luisteren.
0: Ja, lieve reizigers, dit is de eindbestemming. En vanmorgen is dit ook de plek van vertrek. Zometeen op deze zender een radiodrama in 2 bedrijven in het jaar 1974 in het Theater van het Sentiment. En de rol van presentator wordt gespeeld door niemand minder dan Antje Montero. Woe! Morgen is er weer een Magical Mystery Tour. Route du Soleil met Peter van Brugge. Deze internationale tour start om 2:02.
2: Tot morgen,
0: Cor.
3: When a man buys a ticket for a Magical Mystery Tour, he knows what to expect. We guarantee him the trip of a lifetime.
4: The Magical Mystery Tour is hoping to take you away, to take you away, to take you away.
5: Maak morgen mee. KRO NCRV.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Ik doe het voor gezonde nieren.
11: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
12: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
13: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
14: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van 2 vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
15: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
16: 4 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De politie heeft na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht, meldt Omroep West. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Het ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. 1 van de verdachten raakte daarbij gewond. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Die zou zich iets verderop in de struiken hebben schuilgehouden. Rond Venray hangt nog altijd de geur van de flinke bosbrand van eerder deze week. Op veel plekken hangt rook tussen de huizen en ervaren mensen nog steeds geur- en stankoverlast. Volgens de brandweer ontstaan er geen nieuwe branden, maar smeult het nog wel na. De gemeente zegt dat uit metingen blijkt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Het weer, veel zon en weinig wind, bij maxima van 24 tot 28 graden. Vanavond en vannacht ook droog en dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselend zon en wolken en dan warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS-journaal.
15: De directie van dit theater wenst u een prettige voorstelling. Theater van het Sentiment. Antje Montero.

0: Dames en heren, het podium is zojuist aangeveegd. De zaaldeuren gaan bijna sluiten. Dus neem rustig plaats in uw stoelen en geniet van de voorstelling. Doek open in 3, 2, 1...
1: Goedemiddag en welkom in het Zomertheater van het Sentiment. Vandaag reizen we terug naar de zomer van 1974. We lopen op plateauzolen en broeken met pijpen waar je bijna in kan kamperen. ABBA heeft net Europa veroverd met Waterloo. De eerste discoklanken beginnen op te komen en heel Nederland zit voor de televisie voor Johan Cruijff en Oranje. Maar zorgeloos is de zomer bepaald niet. De oliecrisis zit nog vers in het geheugen. Watergate brengt een Amerikaanse president ten val. En politiek was het wereldwijd behoorlijk onrustig. En muzikaal? Glamrock, soul en disco vechten om de aandacht. Maar één ding blijft overeind. De rock'n'roll. En laat de Rolling Stones dat nou precies even komen onderstrepen. It's only rock'n'roll. Dit is Theater van het Sentiment.

0: Het is de zomer van 1974 en ik kan niet wachten om deze reis te beginnen. Want mijn vervoermiddel is deze voorstelling op zijn zacht gezegd spectaculair. Een lange tocht vind ik wel spannend, maar de blitz maak ik zeker. Ik heb het namelijk over de driewieler, de Reliant Robin. Ja, echt comfortabel zit het niet. En ik heb het gevoel alsof ik elk moment kan omvallen. En het is ook een beetje krap hier achter het stuur, want aan mijn rechterschouder zit Jacques van den Berg, auto-expert en liefhebber. Goedemiddag Jacques, waarom zit ik eigenlijk in een Reliant Robin?
1: Nou, dat is een hele leuke vraag. Want je mag met een motorrijbewijs mag je al met de Robin rijden. En je betaalt minder wegenbelasting. Ja. En de verzekering is goedkoper. Ja. En je kan er toch met 4 personen heel lekker in zitten. En omdat hij klein en licht is en ook een wat kleinere motor heeft, verbruikt hij ook niet zoveel benzine. Dus dat zijn allemaal voordelen die je bij de Robin aantreft. Maar hij is ook van polyester, dus hij kan niet roesten.
0: Ik hoor alleen maar voordelen. Maar kun je ook even kort omschrijven hoe die eruit ziet?
1: Ja, het is een auto met 3 wielen. Heel apart. Hij heeft 1 wiel voor en daarachter zit het motortje. En de achterkant heeft 2 wielen. En dat betekent dus dat als je dus pittig de bocht doorgaat, dan gaat hij 1 wieltje optillen. En dat is heel leuk. En eigenlijk gaat hij daar niet mee ondersteboven. Dan moet je heel gek doen, wil die ondersteboven gaan. Maar het is dus een heel grappig rijdende auto. Ja, je weet niet wat er gebeurt.
0: Wat gebeurt er dan?
1: Het rijgedrag met dat ene voorwiel, het stuurt heel snel.
0: Ja, precies. Want, maar vertel even, wat voor soort mensen rijden hier nou in?
1: Mensen die dus motorrijvers hebben en die dus niet nat willen worden. Iedere keer moet ik mijn motorpak aandoen en daaroverheen, als het regent, mijn natpak, zoals ik dat dan noem. En dan mijn overlaarzen en mijn overhandschoenen. Dus ik ben een half uur bezig om me om te kleden. Ik stap lekker in de Robin en helemaal niks aan het handje. Ik kan gewoon mijn normale kleren aandoen. Ik kom aan en het is geweldig, Robin.
0: Ja, en je gaat er daarom ook mee op vakantie makkelijk, toch? Net als ik kan doen.
1: Ja, absoluut, absoluut. Er kan een karretje achter en alles kan mee. Er kan veel meer mee dan op mijn motor. Of dan met een zijspan, of met het karretje achter de motor. Dus voor mij is het gewoon een uitkomst. Ik heb lekker het motorrijbewijs, dus ik kan gewoon lekker met die Robin op pad. Ja. Ik hoef geen autorijbewijs te halen. Helemaal geweldig.
0: Helemaal geweldig. Ja, ik ga je hier weer afzetten bij dit punt wat ik nu hier voor me zie. Kunnen we veilig even stoppen en dan ga ik verder rijden. En ik heb net gehoord dat het heel stabiel is, dus ik kan een beetje hard doorkarren naar mijn volgende bestemming. Jacques, dankjewel. Graag tot de volgende keer.
1: Ja, leuk. Graag gedaan. Tot de volgende keer.
0: Dag.
2: Reis mee met Theater van het Sentiment. Met Antje Montero.

0: Kracht signaleert de nieuwste strandcollectie van een bekende fabrikant van bad- en strandkleding. Zoals u ziet is het allemaal kleur. Maar kleuren kunnen verbleken, want het bleekmiddel in uw kookwasmiddel werkt ook bij lagere temperaturen nog. Dus kunt u beter bondkracht gebruiken voor uw bonte was, want in bondkracht zit geen bleekmiddel. En deze vlekken dan? Alsjeblieft, helemaal schoon dankzij de speciale krachtformule van bondkracht. Bondkracht van Sunlight reinigt met kracht, spaart de kleuren.
1: Theater van de Sentiment is onderweg met Antje Montero.

0: Ricky, Don't Lose That Number van Steely Dan. Hebben jullie lekker meegezongen, denk ik. Wij hier in de studio in ieder geval wel. En daarvoor hoorde je Hooked on a Feeling van Blue Sweat. En dat is de eerste Zweedse band die nummer 1 en nummer 1 het hart in Amerika. In juni 1974 stond het in de Amerikaanse top 100.
1: Dit of dat. Dit of dat.
0: Het belooft een spannend affiche te worden in Dit of Dat. Twee platen nemen het tegen elkaar op voor het felbegeerde plekje op ons podium. Ja, ik kan er natuurlijk maar één met de winst vandoor gaan. En welke dat wordt, dat ligt volledig in jouw handen. Dus kies je dit of kies je dat? Ja, één winnaar hebben we eigenlijk al en dat is Robert Long. Want vandaag gaat het tussen twee liedjes van één van de grootste liedjeschrijvers van Nederland. Ja, en in de ene hoek van de ring staat natuurlijk de ballad Kalverliefde.
2: Ja, kalverliefde was het wel. Misschien zelfs min of meer een spel. Dat werd gespeeld.
0: En die neemt het op tegen de underdog. Toe maar, jongens.
2: Doe

Ja, en waarom dan Robert Long twee platen? Nou, het kan jullie deze zomer waarschijnlijk niet zijn ontgaan. Maar we zijn in Nederland helemaal in de ban van Robert Long. Al 5 weken staat zijn eerste soloalbum, Vroeger of Later, op nummer 1. En ondanks dat er geen één single is uitgekomen, zijn wij niet de minste om een van die heerlijke platen van dit album straks helemaal te draaien. Ja, over een aantal jaren in 1985 dans ik bij Robert Long in het muziekprogramma Top Op. Een heel aardige man met een hele mooie stem. Heerlijke herinneringen hier altijd in Theater van het Sentiment. Maar nu is het de zomer van 1974 en vraag ik me af welk nummer jouw voorkeur heeft om straks in zijn geheel te gaan draaien aan het einde van deze voorstelling. Ja, en er is al het een en ander gestemd, dus we gaan even kijken wat de tussenstand is. Oh, en dan zie ik dat het, jongens, het wordt heel spannend. Het gaat bijna gelijk op. Kalverliefde staat ietsje voor, als ik het zo zie, maar niet veel. Dus ja, het wordt echt een hele spannende strijd. Ja, en met de uiteindelijke winnaar sluiten we deze voorstelling en deze zomer van 1974 af. Dus welke is jouw favoriet? Laat het mij vooral weten via de NPO Luister-app of bel naar 0800 3000555. En vergeet er vooral niet bij te vermelden waarom deze stem van jou komt.

Een zomer zonder vliegen en muggen. Met de nieuwe Vapona cassette. De afsluitbare Vapona cassette is zo gemakkelijk. En zo effectief. Zeer effectief. De nieuwe Vapona cassette. Afsluitbaar en wettelijk toegelaten.

0: ontzettend blij van dit liedje. En dat vind ik dan toch... Hoe oud ben je eigenlijk, Aram? Heel jong nog.
1: Nee, 25.
0: Oh, hij is net 25. Hij dacht, ben ik nou 24 of 25? Het is 25. Nou, dan vind ik het hartstikke grappig dat je dan met onze Nico Haak zo lekker hard meezingt. Goed, er komen al heel veel leuke reacties binnen op ons spelletje. Dit of dat. Ik vind het hartstikke leuk om daarvan een aantal voor te lezen. Tamar die stemt op Koverliefde. Het blijft een ontroerend lied over een jongen die worstelt met zijn geaardheid. Dus graag een stem voor Koverliefde. Nou, bij deze genoteerd. En Harry, die kiest dan weer voor Doe maar jongens de beuk erin. Nog steeds heel actueel na al die jaren. En Simone kiest toch ook voor Koverliefde. Ze zegt zo lief en breekbaar. En stiekem hoop ik op een gelijke stand. Want ook het andere nummer is weer zo van nu. Actueler eigenlijk dan ooit. Maar voor nu kies ik dan toch voor de liefde. Goed, hartstikke leuk. Dankjewel jongens. Blijf vooral stemmen op de NPO Luister-app. Of je weet het, hè, bel naar 0800 3000 555. En laat ons weten waarom jij kiest voor dat nummer. Het is weer tijd voor het gevoel van de zomer. Want het is de zomer van 1974 en normaal gesproken is het in de politiek komkommertijd. Maar dit jaar niet, want vanuit Amerika komt breaking news. President Richard Nixon treedt af vanwege het Watergate-schandaal.
2: Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Vice President Ford will be sworn in as president at that hour in this office.
0: En Volkswagen heeft een nieuw model auto op de markt, de Golf MK1. Hij is klein, hij is snel en hij komt in allemaal leuke kleuren. En misschien nog wel het allerbeste, hij is niet duur. De perfecte vakantieauto dus. Maar er wordt ook veel gezeild. In Zeeland wordt de vierde editie van de Delta Week gehouden. Op de eerste dag doet niemand minder dan prinses Beatrix mee met haar boot, de Groene Draak. En er is nog meer hoogbezoek op de eerste dag.
3: De aanwezigheid van de prinses en prins Klaus in Zierikzee ter gelegenheid van de opening van de Delta Week 1974 gaf een bijzonder relief aan dit evenement, dat hier ongeveer 90 jachten voor een zeilweek met vele boeiende races verenigde.
0: Er is een nieuwe bestseller op de markt. Het boek heet Jaws. In Nederland is het boek uitgebracht als De Zomer van de Witte Haai. Het Nederlands elftal is net geen kampioen geworden in West-Duitsland, helaas. Het werd 2-1 voor West-Duitsland. Het ging na afloop veel over de gele kaart die Johan Cruijff kreeg in de eerste helft. Je hoort bondscoach Rinus Michels.
4: Die gele kaarten moet je dus niet al te druk over maken. Die horen er nou helemaal bij.
5: Ja,
4: en die moet je dus incalculeren. Ik blijf dus zeggen, het elftal, dat in zo'n toernooi dus niet voldoende aan zijn gele kaarten komt, die moet dus een boete hebben, want die heeft dus niet gedaan wat je moet doen. Een rode kaart, dat kan een enkele keer gebeuren. Maar dat is dan wel het uiterste.
0: Nou, gelukkig gaat het met de Nederlandse clubs wel goed. Zo wint Feyenoord voor het eerst de UEFA Cup. En het meidenblad Tina die organiseert de Tina Modetour. In alle provincies zijn voorrondes gehouden. En uiteindelijk is de Drentse Marieke Verhagen gekozen tot Tina Modemis 1974. En deze zomer draait de radio. Luister deze zomer vooral nog even naar Radio Veronica. Want binnenkort kan dat niet meer. De Zeezender heeft deze zomer zijn allerlaatste uitzending.
6: Het is tijd geworden om afscheid te nemen. Die periode wordt afgesloten.
7: Theater van het Sentiment reist door de tijd en naar het verleden. Reis tot 6 uur met ons mee, met Antje Montero.

Midnight at the Oasis van Maria Muldaur. En daarvoor hoorde je Nico Haak en de Paniekzaaiers. Met natuurlijk Honky Tonky Pianissie. En onze Aram, die begon meteen heel hard mee te zingen. Die werd

0: Nothing from Nothing van Billy Preston. Een zomerhit in Amerika in 1974. Op 3 augustus trad hij op in het beroemde Rainbow Theater in Londen. En daarvoor hoorde je Us met Music in the Air. Ik ga weer eens even terug naar ons spelletje, dit of dat. Ik heb namelijk Arthur aan de lijn. Hallo, goedemiddag Arthur.
1: Ja, goedemiddag Antje.
0: Hallo, goedemiddag. Welkom bij het Theater van het Sentiment.
1: Dankjewel.
0: Je hebt een reactie gegeven bij ons in de app. Je hebt gekozen voor het nummer Kalverliefde.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, nou, vertel eens even aan ons waarom.
1: Ik denk dat Robert Long heel goed bepaalde gevoelens en ervaringen kan verwoorden.
0: Ja.
1: En ja, ik denk dat hij dat gewoon sprekend doet.
0: In het nummer Kalverliefde.
1: Ja, ja, nou, eigenlijk in al zijn nummers.
0: Eigenlijk in al zijn nummers,
1: ik ben best wel een grote fan van hem.
0: Oh, wat leuk. Wat goed. Ja. Ja, heb je hem wel eens ontmoet? Of ben je wel eens naar zijn concerten geweest?
1: Nee, dat helaas niet.
0: Nee, dat helaas niet.
1: Nee.
0: Maar goed, dan kies je dus voor Kalverliefde.
1: Ja.
0: Doet het dan wat met je, dat nummer?
1: Dat niet speciaal, maar ik vind wel dat hij gewoon het gevoel van iemand kan verwoorden.
0: Ja, precies. Maar hij staat natuurlijk tegenover een ander nummer van Robert Long.
1: Ja, dat vind ik gewoon wat minder.
0: Ja, nou dat kan.
1: Maar dat is 51-49%, zeg maar.
0: Ja, precies. Nou goed, dat is ook een beetje de verdeling op dit moment de stand, zie
1: dat
0: ik.
1: Klopt.
0: Want Kalverliefde staat iets voor op Toe Maar Jongens.
1: Ja.
0: Maar Arthur, dankjewel. Blijf even hangen, want aan de andere kant heb ik Jessica. Jessica, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Antje.
0: Hallo, welkom bij Theater van het Sentiment.
2: Hallo.
0: Ja, jij kiest dan weer voor Toe Maar Jongens.
2: Ja, omdat ik het gewoon een echt mooi nummer vind, toch? De tekst is gewoon goed, lekker scherp. En ja, inderdaad, nu nog heel erg actueel wat hij eigenlijk allemaal zingt.
0: Ja.
2: En dat doet me ook herinneren aan... Ja, mijn zus had die plaat. Volgens mij stond hij daarop op het strand met een hondje.
0: Ja, dat klopt. Dat ik heb hem hier voor me. Ja, Vroeger of Later heette het album. Ja,
2: ja. En ik vind het gewoon een mooi nummer. En we maken er eigenlijk met z'n allen gewoon een puinhoop aan. Doe ik zelf ook al mee. Iedereen doet er al mee.
0: Ja.
2: Maar ja, en ook eigenlijk de wereldleiders nu.
0: Ja.
2: Dus het is eigenlijk nog steeds actueel. En gewoon lekker scherp gezongen. En een beetje pittig. Daar hou ik ook wel van.
0: Ja, precies. Ja, en dan vooral die herinnering waar je net aan refereert. Dat je denkt, oh ja, het brengt me terug naar vroeger. Mijn zus die LP had. Dat is natuurlijk wat we hier bij Theater van het Sentiment ook doen. Herinneringen naar boven halen. Leuk.
2: En het andere nummer is ook prachtig hoor. Want dat is natuurlijk ook een hele mooie tekst. En hij had gewoon ook een ontzettend mooie stem. En ik kon dat volgen. Meneer ook al zei dingen goed overbrengen, de tekst. En dat vind ik, dat is echt Robert Long, vond
0: ik. Eens. Nou ja, ook ontzettend populair natuurlijk in 1974. Ze staan bijna gelijk. Kalverliefde staat iets voor. Dus ik wil jullie allebei even de gelegenheid geven om een oproepje te doen voor het nummer van jouw keuze. Dus Jessica, ik geef aan jou als eerste het podium. Om een oproepje te doen om op Toe Maar Jongens te stemmen. The floor is yours.
2: Nou, mensen, allemaal beukeren.
0: Dat vind ik een kort maar krachtige. Heel goed, heel scherp. Nou Arthur, dan geef ik hem over aan jou. Oproepje voor Kalverliefde.
1: Stem op Kalverliefde, omdat het eigenlijk toch wel het beste nummer van Robert Long is.
0: Oké, kort maar krachtig ook. Mag ik jullie allebei hartelijk bedanken. Ik wens jullie nog een fijne middag en het blijft spannend. Het blijft spannend, blijf het volgen.
2: Dankjewel.
1: Gaan we doen. Oké, bedankt. Fijne uitzending.
0: Joe.

0: Papa was a poor man van Jack Jersey bij NPO Radio 5. De hele zomer spelen we het sentimentele zomerspel. 1 minuut lang krijg jij een hele rits vragen over de zomer van 1974. Wie wint krijgt natuurlijk dat prachtige theater van het sentimentenautootje. Dus wil je meedoen, raad dan eerst even van wie deze stem is.
1: Mijn algemene indruk is dat het werk dat ze daarvoor zetten plaatselijk belangrijk is. Dat de manier waarop ze het werk doen, de vrijwilligers en vrijwilligersstaat, goed is. En voldoet aan de verwachting, dacht ik, die wij hebben.
0: Weet jij wie dit is? Met het goede antwoord geef jij je op voor ons spelletje. Dus geef je antwoord door via de NPO Luister-app of bel naar 0800 30555. En wie weet speel je dan straks met mij het sentimentspel. Ja, de eerste acte is voorbij gevlogen. De zomer van 1974 gaat verder na de pauze. Voor jou staat klaar op ons podium Elton John met de heerlijke meezinger Don't Let the Sun Go Down on Me.

0: Staat u hier alleen? Waar zijn de mannen eigenlijk?
1: Nou, die werken.
0: Die gaan gewoon overdag werken?
1: Die gaan gewoon elke dag naar het werk, ja.
0: Staat u hier dan niet alleen op vakantie?
1: Ja, ik ben hier 3 weken bij mijn zuster dus. En mijn zuster die is hier al het hele seizoen. Dan staat ze dus met het huis hier al.

0: Theater van het Sentiment is onderweg. Wij verzoeken u vriendelijk straks weer plaats te nemen voor het vervolg van de voorstelling.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
2: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
3: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
7: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
10: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
11: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terlezom.nl.
12: Nu te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.
11: Neem Terlezom op in je testament. Kijk op terlezom.nl.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
14: 5:00, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Zo'n 50 activisten van Extinction Rebellion hebben de A12 in Den Haag een paar uur geblokkeerd. Sommige betogers gingen vrijwillig de weg af toen de politie daarom vroeg. De rest is in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht, waar de politie hen liet gaan. Volgens Omroep West is één demonstrant opgepakt voor het mishandelen van een agent. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft, heeft premier Radev van Bulgarije gezegd. In het gebied waar de drone neerkwam loopt de Trans-Balkan-pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt. En bij de explosie raakte ook niemand gewond en werd geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Volgens de premier kwam de drone uit Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. 5 mensen hebben vannacht in Den Haag een partij in beslag genomen sigaretten gestolen. De sigaretten lagen in een opslaglocatie van de politie. Het lukte de politie om alle 5 verdachten tijdens hun vlucht aan te houden en ook zijn daarna alle pakjes sigaretten weer ingenomen. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiehuis verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vandaag is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar tot nu toe nog zonder succes. Todd Blanche wordt de nieuwe Amerikaanse minister van Justitie. Hij was al plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. De Senaat heeft nu met de kleinst mogelijke meerderheid ingestemd met zijn benoeming. Vanwege zijn nauwe banden met president Trump waren er zelfs ook een paar republikeinen tegen zijn benoeming. Het weer, veel zon en weinig wind, maxima van 24 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselend zon en wolken. En warmer dan vandaag, het wordt dan 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Theater van het Sentiment. Antje Montero.

Spanje met Rock the Boat. Welkom terug in de zomer van 1974. In het Zomertheater van het Sentiment reis ik elke voorstelling naar een nieuwe plek. En Zweden is de volgende bestemming. En daarvoor ga ik zo meteen even langs bij het sentimentele reisloket voor meer informatie. En ik vraag me af, ben jij wel eens in Zweden geweest? Of wat deed je eigenlijk überhaupt in de zomer van 1974? Laat het mij weten via de NPO Luister-app. En foto's vind ik ook altijd heel erg leuk. Ja, ik zei het al aan het begin van deze voorstelling. In 1974 veroverde ABBA Europa met Waterloo. En eerlijk gezegd ook een beetje mijn hart. Jaren later mocht ik 2 jaar lang in het Beatrix Theater in Utrecht mijn droomrol spelen van Donna in de musical Mamma Mia. Helemaal gevuld met de muziek van ABBA. En natuurlijk was ook Waterloo iedere avond weer een feest. En ik treed nog steeds regelmatig op met dit nummer in het land. En één ding weet ik zeker. Zodra deze eerste tonen klinken, zingt en danst iedereen mee. Jij thuis ook?

0: Je hoorde het al, dit is natuurlijk de Zweedse uitvoering van Waterloo van ABBA. Want het is al maandenlang ABBA dit, ABBA dat, ABBA zus en ABBA zo. En ik wil wel eens zien waar deze vier sterren nou zo groot zijn geworden.
1: Het sentimentele reisloket. Voor al uw reisadvies en vakantievragen.
0: Ja, dus ik wil natuurlijk naar Zweden dit jaar. En volgens mij ben ik ook niet de enige, hè?
2: Dat is helemaal waar. Dit jaar wil iedereen naar Zweden, heb ik het idee. Ik heb nog nooit zoveel aanvragen gehad voor reisjes, campingplekken, boottochtjes. Zweden is het land.
3: The place to be. Maar hoe kom ik er?
2: Nou, de meeste mensen gaan met de auto. Dus ik zou zeggen, met de auto, idealiter heb je een Volvo. Val je ook niet zo op, want alle Zweden hebben een Volvo. En als ik zeg alle Zweden, dan bedoel ik ook echt alle Zweden. En je gaat kamperen. Ja, je neemt een tentje mee, die doe je in een karretje achterop, of je legt hem op de auto. En dan ga je met de boot. Eerst van Duitsland naar Denemarken, dan van Denemarken naar Zweden. Je bent echt wel een tijdje onderweg.
3: Wel een avontuur.
2: Het is absoluut een avontuur. Ik zou het ook niet in één dag doen. Mooie boottochten kiezen ook. Je kunt ook een beetje omrijden. Dan kan je iets langer op de boot, maar ja, dan kan je wel mooi om je heen kijken.
3: Leuk, heel leuk. Maar ik dacht dus wel ergens gehoord te hebben dat je dan links moet rijden in Zweden. Klopt dat?
2: Dat is leuk. Ja, nee, dat was wel heel lang zo. Tot 67, dus dat is echt maar een paar jaar geleden, moest je links rijden. Aha. En dan denk je, hoezo?
3: Waarom?
2: Ja, dat is ooit zo gegroeid. En eigenlijk vonden die Zweden dat allemaal wel prima. Ze dachten, dat doen we allemaal al jaren zo. Waarom zouden we het veranderen? En ze maakten dus ook heel veel Volvo's met het stuur aan de andere kant dan wij hem hebben. Maar op een gegeven moment wilden ze ook wat auto's uit andere landen. En bijvoorbeeld Duitse auto's. En Duitse auto's hebben het stuur aan de kant zitten voor als je rechts rijdt.
3: Ja.
2: Dus dat werd allemaal heel gevaarlijk. Dus toen hebben ze besloten, op één dag zetten we alles om. Alle verkeersborden anders.
3: Wow.
2: Alle auto's langs de kant van de weg. Iedereen naar de andere kant. Chaos natuurlijk.
3: Ja.
2: Maar inmiddels hebben ze het onder de knie.
3: Oh, maar ook wel fijn voor mij om te weten.
2: Ja, precies.
3: Het is toch wat makkelijker voor ons.
2: En er is niet zo heel veel verkeer, dus dat scheelt.
3: Dat scheelt ook. Oké. Okay. En hoe zit het eigenlijk met insecten? Want als ik ergens ga kamperen, je hebt mooie meren natuurlijk ook in Zweden. Ja. Hoe zit het met de muggen?
2: Ja, die zijn er. Die zijn er echt.
3: Oh jee.
2: Die zijn er flink.
3: Dus je moet niet alleen een goede tent hebben die tegen de regen kan, maar ook een muggentent.
2: Ja, ik zou zeggen bijna misschien wel een klamboe.
3: Ja.
2: Voor rondom je luchtbedje. Citronella kaarsen, lavendel kaarsen. Je hebt ook speciale dingetjes die je normaal gebruikt als je verkouden bent of zo. Met veel eucalyptus erin. Dat werkt ook goed. Houden de muggen ook niet van.
3: Okay.
2: Dus gewoon helemaal vol smeren. Vooral die enkels, die polsjes. Ja, en gewoon vanaf 4 uur 's middags sokken aan. Lange broek.
3: Oh, wow.
2: Ja, want als je gevoelig bent, dan zijn ze er.
3: Nee, dat is een hele goede tip. Hebben ze daar natuurlijk geen guldens? Wat hebben we dan daar wel?
2: Nee, ze hebben kronen. Ja,
3: oh, ja.
2: Ja. In heel Scandinavië hebben ze kronen. Wel allemaal andere. Je hebt Noorse kronen, Deense kronen, Zweedse kronen. Het is niet zo heel moeilijk. Je kunt ongeveer delen door 2.
3: Okay.
2: Als je het met de gulden vergelijkt. Alleen dan heb je jezelf net iets te rijk gerekend, zou ik maar zeggen.
3: Vind ik niet erg. En over rijk rekenen gesproken. Wat kost een kopje koffie?
2: Kopje koffie kost tussen de 2 en de 4 kronen. Dus ja, dan heb je het over 1,50 gulden, 1,75 gulden. Als je pech hebt, misschien 2, 3 gulden. En je krijgt hem goed zwart. En het is alleen filterkoffie, gewoon zoals je hem thuis ook zet. En je mag hem onbeperkt bijvullen.
3: Oh,
2: ja.
3: Oké. Okay.
2: Ja.
3: Een beetje die American way.
2: Zeker, er staan kannetjes in alle cafeetjes.
3: Wat gezellig.
2: Ja.
3: Dat leuk. Goed. Dan wil ik iets gaan zeggen in het Zweeds. Dat lijkt me erg moeilijk. Moeilijke taal. Maar hoe zeg ik dan bijvoorbeeld, ik heet Antje of juist, ik spreek geen Zweeds?
2: Ja, het Zweeds klinkt altijd een beetje gek, maar eigenlijk is het niet zo heel erg moeilijk. Als je zo bijvoorbeeld wil zeggen, ik heet Antje, dan zeg je, jag heter Antje.
3: Oh.
2: Dus het is in principe gewoon, ik heet Antje, want heter heet, nou, lijkt op elkaar.
3: Okay. Ja.
2: Proberen.
3: Nog een keer?
2: Jaak.
3: Jaak.
2: Hette.
3: Hette.
2: Antje.
3: Antje.
2: Antje.
3: Jaak, Hette, Antje.
2: Prachtig. Ik denk, daar kom je overal mee.
3: Ik kan het.
2: En ze zeggen gewoon hey, hey.
3: Hey, hey.
2: Dat is gewoon hallo.
3: Oh, dus het is dat makkelijk. Is makkelijk.
2: Ja.
3: Ja, oké. Okay. Nou, daar ga ik me wel mee redden.
2: Daar ga je mee redden.
3: Ja. Ik weet dus niet heel veel over Zweden, dat merk je wel. Maar wat ik wel weet, is dat ze dol zijn op zalm.
2: Ja, je struikelt echt over de zalm. Oh, maar. Ja. Ja. Zalm met het liefst iets van dillen erbij. Ook, je struikelt ook over de dillen, om het zo maar te zeggen.
3: Dat is en lekker.
2: Ja, ze zijn dol op dillen, ze doen het overal op. Dus zalm, rivierkreeftjes, sowieso gewoon vis, haring hebben ze ook. Wel heel anders dan in Nederland, die haring.
3: Oh, echt?
2: Ja, ze doen hem, ze maken hem heel zuur. Daar houden ze van. Of ze doen hem in mosterddillensaus.
3: Uiteraard.
2: Dus dat is het. En je hebt nog een heel traditioneel zalmgerecht. Dat heet dan gravad laks.
3: Dat ken ik wel.
2: Ja. Precies. Ja. Ingegraven zalm. Ja. Ook met dillen.
3: Ja. Oké. Nou ja, ik had er eigenlijk nooit over nagedacht. Maar ik denk toch dat ik echt wel het ontzettend leuk ga krijgen in Zweden. En ga jij nou ook naar het land van ABBA? Naar elanden en eindeloze dennenbossen? En heb je daar nog mooie herinneringen aan? Laat het mij vooral weten. Wanneer was je er voor het eerst? Wanneer was je er voor het laatst? Was het de vakantie van je leven? Nou, deel gewoon jouw verhalen met ons via de NPO Luister-app. Of bel naar de studio.

0: Peter Koelewijn met Robbie Hordia en daarvoor Paul McCartney en Wings met Band on the Run. Allemaal bij NPO Radio 5.
1: Dit of dat. Dit of dat.
0: We hebben nog heel even voordat de stembussen sluiten en we weten welke plaat er vandaag met de winst vandoor gaat in ons spel Dit of Dat. En deze Dit of Dat staat in het teken van Robert Long. Zijn album Vroeger of Later houdt Nederland al wekenlang in zijn greep. Het is een enorm succes, al zorgt het hier en daar ook wel voor de nodige discussie. Maar dat is juist typisch Robert Long. Hij schuwt de scherpe kantjes zeker niet. En daarom kun je stemmen op Kalverliefde.
2: Ja, kalverliefde was het wel. Misschien zelfs min of meer een spel. Dat werd gespeeld.
0: De gevoelige kant. Of je kiest juist voor de andere Robert Long met Toe maar jongens.
2: Doe maar

0: maar zo niet dood. Ja, dus hooggeëerd publiek, grijp je kans en breng nog snel je stem uit, nu het nog kan. Want het blijft onverminderd spannend als we naar de tussenstand kijken. Ja, het is heel close. Het is echt een paar procent, denk ik. Een paar stemmen verschil tussen Kalverliefde die net iets voorstaat op Toe Maar Jongens. Ja, en ik heb iemand bij mij op het podium staan en dat is Ies. Een hele goede middag.
1: Hey, hallo Antje, met Isabella. Hi.
0: Hallo Isabella. Nou, welkom Hi. Bij mij in Theater van het Sentiment.
1: Dankjewel.
0: Het is 1974, hoe oud ben je?
1: 12.
0: Je bent 12. En ja. Welk nummer krijgt jouw voorkeur?
1: Nou, Kalverliefde. Absoluut, ja. Nummer 1.
0: Nummer 1, vol overgave,
1: ja,
0: hoor ik.
1: Ja, zeker.
0: En wat mooi, en waarom?
1: Nou, Robert Long verwoordt eigenlijk al zijn teksten zo goed. En hij is nog steeds actief. 12.
0: Je bent 12. En welk nummer krijgt jouw voorkeur?
1: Nou, Kalverliefde. Absoluut. Ja. Nummer 1.
0: Nummer 1. Vol overgave, hoor ik.
1: Ja, zeker.
0: En wat mooi. En waarom?
1: Nou, Robert Long verwoordt eigenlijk al zijn teksten zo goed. En hij is nog steeds actueel eigenlijk. Je,

0: met zijn man.
1: Ja, wat
0: dus dat
1: gaaf.
0: Wordt een beetje voortgezet. Ik weet niet of je het kent, Antje?
1: Nee, ik niet. Maar Aram wel, zei hij net. Ja.
0: Oké, ja. Maar dat was, ja, dan herleeft hij nog even. Dus dat is wel heel leuk.
1: Ja, heel leuk. Jazeker.
0: Ja.
1: En een beetje liefde op het eerste gezicht, volgens mij, als ik het zo hoor.
0: Ja, ja zeker. Ja, zeker. Ja.
1: Nou, wat goed. Nou, lieve Isabella, kalverliefde staat genoteerd voor jou. Hij staat ietsje voor, dus ja, de kans is best heel erg aanwezig dat we hem straks aan het eind van deze voorstelling helemaal gaan draaien. Dus ik ga voor je duimen, want ik vind het een heel mooi verhaal.
0: Dankjewel, Antje. Met je mooie programma.
1: Ah, dankjewel. Fijne middag nog.
0: Fijne middag. Dag.

0: Cajun Moon van J.J. Cale. Ja, en ga jij deze zomer op vakantie met het vliegtuig, dan zit je waarschijnlijk in een model waar al jaren aan is gewerkt. Een creatieveling die maakt een vliegtuig gewoon zelf.
1: In het dorpje Baambrugge, niet ver van Abcoude, is de liftmonteur van den Berg al zo'n 4 jaar bezig met de bouw van een zelfontworpen stalen vogel. Kort geleden was het werk zo ver gevorderd dat van den Berg met zijn creatie de weg op kon gaan voor een eerste proef. Voorlopig einddoel was een weiland, waar de vliegtuigbouwer de vleugels monteerde aan het 6,5 meter lange geraamte. Terwijl de nog onbeklede machine op zijn 3 scooterwielen stond te trillen van emotie, ging van den Berg na of alle essentiële onderdelen wel goed functioneerden, waarna hij de remmen losgooide voor de eerste taxirit van zijn geesteskind. Met een snelheid die tenslotte tot 40 kilometer opliep, raasde de staalvogel over het veld. Als vleugels en romp bekleed zijn met linnen en tal van eisen van de Rijksluchtvaartdienst vervuld zullen zijn, zal de machine waarschijnlijk over een jaar echt gevlogen kunnen worden. Alleen niet door zijn maker, want die heeft merkwaardig genoeg nog geen vliegbrevet.
2: Theater van de Sentiment is onderweg met Antje Montero.

0: Heerlijk nummer, de Sixteens van Sweet.
1: Het sentimentele zomerspel. Wat weet jij er nog van?
0: We gaan een spelletje spelen. Tijdens deze zomerweken spelen we het sentimentele zomerspel. En iemand die de uitdaging aandurft, die staat bij mij op het podium. En dat is Ruud. Welkom.
2: Dag
0: Antje. Hallo. Hallo. Hi. Nou, welkom. Het is 1974. Ruud, hoe oud ben jij?
2: In 1974 hebben we net uitgerekend, was ik 19.
0: 19 jaar. Ja. Heerlijke tiener. Nog net.
2: Nog net, joh. Ja.
0: En wat ben je aan het doen in 1974 als 19-jarige net nog tiener?
2: Op school.
0: Ja.
2: Ja. MTS. MTS Elektronica in Utrecht.
0: Ja.
2: En dat is, 2 jaar later ben ik erachter gerold daar.
0: Heel goed, heel goed. En wij gaan zo meteen natuurlijk samen het spelletje spelen. Maar even los daarvan, het sentimentele zomerspel gaan we spelen. Maar even los daarvan hebben we natuurlijk ook nog het spelletje dit of dat. Dus ik ben toch even stiekem nieuwsgierig. Heb jij gestemd op een nummer?
2: Ach, dat vroeg je. Thijs heet die, hè? Die doet dat net ook al. Ja. Ik heb helemaal niet gestemd. Het liep ook wel een beetje anders, want mijn vrouw die wilde eigenlijk meedoen.
0: Ja.
2: En die heeft toen gebeld en ik heb er ook Thijs aan de lijn. Ik zeg, joh, ik heb ook zo'n NPO luister-app. Dus daar zat ik een beetje mee te prutsen. Het paswoord past er niet meer. En, en op een gegeven moment kom ik op een veldje en ik tik gewoon Prins Klaus in. Dus, oh ja, dat wordt nog gebeld.
0: Wat grappig, zo kan het ook gaan. Maar als je zou moeten kiezen tussen Kalverliefde en Toe Maar Jongens, heb je dan een voorkeur?
2: Eigenlijk niet.
0: Nee.
2: Want het zijn twee liedjes van een totaal verschillende categorie.
0: Ja.
2: Kalverliefde vind ik heel erg mooi.
0: Ja.
2: Omdat, ja, maar ja, en Toe Maar Jongens, de beuk erin, dat is een beetje carnavalesk protestlied, hè?
0: Precies, ja. Maar je bent wel een fan van Robert Long.
2: Ja, ik ben niet zo verder. Maar ja, ik vind het volgens van liedjes in zaal en mooi. Die plaat, de LP vroegere platen, die heb ik hier nog wel liggen.
0: Ja, oh ja, maar hij ligt bij ons ook hier op de tafel. Het is een mooie plaat.
2: Ja, dat zal wel. Misschien in de digitale uitvoering, maar oké.
0: Hey, we gaan snel door met het spelletje, ja. Want anders hebben we niet genoeg tijd. Dus ik ga het even kort uitleggen, Ruud. 1 minuut lang krijg jij een hele rits vragen over de zomer van 1974. En om te winnen moet je minstens 6 antwoorden goed hebben. Maar je moet wel snel zijn, dus weet je het niet, roep meteen pas, want dan gaan we meteen door. Maar om met dit spelletje mee te doen, ja, je zei het net al, hè, je wist de naam, dat was Prins Klaus.
2: Genau.
0: Je zei het net al, hè, en dus mag jij meedoen met dit spelletje. Dus nu is de vraag, Ruud, ben je er klaar voor?
2: Nee, maar we gaan het wel doen.
0: Nou, dan wens ik je heel veel succes. Komt-ie, de minuut gaat in.
2: Yo.
0: Wie won in 1974 het Songfestival?
2: Abba.
0: Tegen welk land verloor Nederland de WK-finale? Oost-Duitsland of West-Duitsland?
2: West-Duitsland.
0: Welk land valt deze zomer Cyprus binnen? Is dat Turkije of Frankrijk?
2: Dat is Turkije.
0: Welke Belgische wielrenner won de Tour de France van 1974?
2: Pas.
0: Op welke zee zendt Radio Veronica uit?
2: De Noordzee.
0: Welke Amerikaanse president trad af vanwege het Watergate-schandaal?
2: Nixon.
0: Wie volgde hem op?
2: Pas.
0: Hoe heet de zwart-wit streepjescode die in 1974 voor het eerst wordt gescand?
2: De barcode.
0: Welke kubus met gekleurde vakjes werd in 1974 uitgevonden?
2: Pas.
0: Welke manier van controleren of je onder de invloed rijdt wordt dit jaar uitgevonden?
2: Een blaaspijpje.
0: Welk Nederlandse omroep zond het populaire programma Top op uit? De KRO of de AVRO?
2: AVRO.
0: Ja, AVRO. Nou. Je was er niet helemaal zeker van, Ruud. Maar je hebt gewoon, even kijken, zelfs 8 antwoorden. Goed.
2: Van de?
0: Ja, ja van de, hoeveel hebben we er ja, nee, je had er 2 niet goed. Volgens mij eens even kijken. En dat was, jij wist niet de opvolger van Nixon. Dat was Ford, president Ford.
2: Ja, tuurlijk, Harry Ford.
0: Ja, precies. En dat was de enige. Had hij 4 antwoorden niet goed? Ik ga even kijken hoor. Je had 11 vragen, krijg ik je door. En je had er 8 goed. En ik ga eens even kijken of ik nog terug kan vinden welke je nou ook nog niet goed had. Je had een hele grote twijfel inderdaad. Maar die was wel goed, toch? De Ribicus Cubus. Ja, die was wel goed, die was wel goed. Nou ja, het maakt ook allemaal niet meer uit, Ruud. We gaan even klappen voor jou. Wat zijn we aan het doen? Woehoe! Van harte gefeliciteerd. En dat, je weet wat het betekent, hè? Je weet wat dit betekent?
2: Eigenlijk weet ik dat niet, nee.
0: Nou, dat betekent dat het sentimentautootje naar jou toe komt, Ruud. Met spoed. Ja, jazeker.
2: Ja, maar ik dacht, ja, oké, dat is een beetje een ander spel. Maar dat sentimentautootje is me wel bekend, ja.
0: Ja, ja, heel goed, heel goed. Nou, Ruud, ik vond het hartstikke leuk. Blijf vooral even hangen, dan noteren we jouw gegevens. En dan komt het mooie sentimentele, het autootje van het sentiment, jouw kant op.
2: Antje, ik vind dat je het programma, je doet het al bijna een jaar. Ik vind dat je het lekker doet.
0: Nou, fijn. Dankjewel, Ruud, vind ik lief. Dankjewel.
2: Dankjewel.
0: Wens je nog een fijne avond.
2: Heel gelijk, hè. Hoi, hoi.

0: Paper Lace, The Night Chicago Died. En daarvoor hoorde je Joni Mitchell met The Free Man in Paris. Het is een hele grote hit in Amerika in de zomer van 1974. En afgelopen 25 april trad ze nog op in het Concertgebouw bij ons in Amsterdam. Ik heb zo'n leuk berichtje binnengekregen in onze NPO-luisterapp over mijn vakantie en mijn rondreis in Zweden in het jaar 1974. Dus dat wil ik graag even aan jullie laten horen.
1: Hi, hi, Antje. Je heet Wilma. En je hebt studeerde Svensk. Nou, een beetje een grapje. Ik ben Wilma en ik heb ook Zweeds als bijvak gestudeerd. Jag älskar Sverige. Ik hou van Zweden. Het is een fantastisch land. Allemansrätten, waar jullie het over hadden. Dat is het recht van alle man om overal in de natuur te komen en te zijn, bijvoorbeeld te kamperen. Alleen de Zweden maken zich nu heel veel zorgen door de klimaatverandering, dat er heel veel meer toeristen komen die niet het allemansrätten zullen respecteren. En dat betekent dat ze de boel gaan vervuilen in hun prachtige land. Want tot nu toe wisten ze natuurlijk door het klimaat het een beetje in de hand te houden. Maar als er veel meer mensen komen met een heel andere soort interesses dan alleen de natuur, dan zijn ze daar wel heel erg bang voor. Nou, misschien een leuk weetje. Hey, do, der Wilma. Hey, hey.

Helaas, onze muzikale zomer van 1974 zit er alweer op. Maar we sluiten natuurlijk niet af zonder de ontknoping van ons spel Dit of Dat. Er is volop gestemd, gewikt en gewogen. Maar er kan natuurlijk maar één de winnaar zijn. En ik zie dat we een onverwachte wending hebben. Want het nummer Kalverliefde heeft eigenlijk deze hele voorstelling voorgestaan. Maar Jessica heeft een oproep gedaan en dat heeft ze goed gedaan. Want Doe Maar Jongens is de grote winnaar.

0: Onze reis door de zomer van 1974 is afgelopen. Morgen reizen we door naar 1967. Ik wens jullie een hele fijne avond en graag tot morgen. Dag.
1: Theater van het Sentiment is onderweg. Voor meer theater, ga naar onze website. nporadio5.nl/theatervanhetsentiment.
2: Maak morgen mee. KRO NCRV.
3: Pieper niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terredeshommes.nl.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terredeshommes.nl.
4: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
6: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
6: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
8: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
9: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
9: Nu bij Dirk, Whiskas, €3,99. Lekker voor de kat.
11: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we van weer?
11: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
13: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
11: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
14: 6 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft. Er werd geen schade aangericht. Volgens premier Radev kwam de drone uit Roemenië en werd hij door dat land en Bulgarije niet opgemerkt. Roemenië heeft een lange grens met Oekraïne en ziet geregeld drones het luchtruim binnenkomen. Al 3 keer zijn ze uit de lucht geschoten en zeker 1 van die drones was Russisch. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 14 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten bij wie hij in huis woonde. 14 gewonden liggen nu nog in het ziekenhuis, vooral kinderen. 7 van hen verkeren in kritieke toestand. Zo'n 50 activisten van Extinction Rebellion hebben de A12 in Den Haag een paar uur geblokkeerd. Sommige betogers gingen vrijwillig de weg af toen de politie daarom vroeg. De rest is in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht. De actie was niet van tevoren aangemeld. Aan de westkant van het Gardameer in Italië zijn zo'n 200 mensen geëvacueerd omdat er een nieuwe bosbrand is uitgebroken. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het meer en breidde zich vannacht razendsnel uit. De brand is nog niet onder controle. Een jongen van 15 heeft in Oud-Beierland waarschijnlijk een groot ongeluk voorkomen. Toen hij als bijrijder zag dat de 22-jarige bestuurder van een bestelbusje onwel werd, nam hij het stuur over. De jongen stuurde het busje op een bedrijventerrein, de Berm, waar hij op een geparkeerde aanhanger botste en tot stilstand kwam. Een woordvoerder van de politie spreekt bij de regionale omroep Rijnmond van een heldendaad. Het weer vanavond helder en warm. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wat wolkenvelden, bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: om te weten dat je weer luistert naar Volkspot over theater en muziek van de Lage Landen. Met vanavond actrice Anne-Wil Blankers. Zij haalt herinneringen op aan acteur Peter Faber, die afgelopen donderdag overleed. Samen speelden ze namelijk tussen 1988 en 1991 in de succesvolle comedyserie Prettig Geregeld. Te gast straks hier in de Volkspot studio is de Twentse cabaretier en muzikant André Manuel. Samen met zijn band Dancing Dollekamp laat hij de wereld van een echt Twents dorpshuis herleven in de voorstelling Volksheil. En gespot door Span vanavond is de eerste single van het Nederlands-Vlaamse cabaretduo Grof Geschut.
1: Volkspot.

0: De Dijk met die heerlijk doorleefde stem van Huub van der Lubbe. Ik kan het niet alleen. Ja, komende week wordt hij 85. Kees van Koten. En daarom hoor je straks bij ons muziek van Kees van Koten. Maar je hoort hem ook in een geweldige sketch. Klein voorproefje alvast. Hier is hij, Ton. En Ton spreekt het antwoordapparaat in van Tineke.
1: Hallo, Tineke. Dit is Ton. En ik weet dat je thuis bent. Want ik ben net met de rover langs je huis gereden. Het is nu 7:07. En de gordijnen waren dicht, maar er kwam licht door de spleet, Tineke. En ik heb hem wel zien lopen, hoor, in mijn ochtendjas. Of dacht jij dat ik gek was? Ik wil jou één ding zeggen, Tineke. Van mijn sigaren blijft hij af.

0: Uit de Evergreen Top 1000 van NPO Radio 5. De, nou, mag ik wel zeggen, grootste hit, denk ik, van Dusty Springfield. Son of a Preacher Man. Afgelopen donderdag overleed acteur Peter Faber. Een van de oprichters van het Werktheater. Een collectief dat het theater in Nederland wilde vernieuwen. En vooral theater wilde maken over echte mensen. Voor een publiek dat de weg naar de Schouwburg moeilijk wist te vinden. Maar daarnaast was hij in de jaren 70 en ook 80 een van de meest gevraagde filmacteurs van ons land. Met rollen in bijvoorbeeld Max Havelaar, Soldaat van Oranje, Siske de Rat en Schatjes. Van 1988 tot 1991 was hij te zien in de NCRV-comedy-serie Prettig Geregeld. Van Henk van der Horst en Jan Villekers, waarin het draait om het echtpaar Joris en Hanna Huisman. Zij is lerares op een middelbare school. Hij doet het huishouden, maar valt soms ook nog in als leraar. En af en toe geeft hij thuis ook bijles.
1: Hanna, opschieten, naar schooltijd. Je thee.
2: Ja. Te heet. Mijn tas. Mijn tas. Oh, hier. Nou, dat kan dus niet.
1: Waar heb je erbij gedaan?
2: Ja. Te slap. Waar is mijn agenda? Oh, hier. Mooi. 1, 2, 3. Nee, deze.
1: Je boterham, schat.
2: Joe. Het is woensdag. Denk aan de vuilniszakken.
1: Het wordt slecht weer vanavond. En voetballen wordt nog niet uitgezonden. Zoek je wat?
2: Ja, mijn autosleuteltjes.
1: Leg ze dan ook eens op een vaste plaats.
2: Nou, dit is mijn vaste plaats.
1: Ja, ja.
2: Oh, wacht even, mijn jasje boven.
0: Ja, Joris en Hanna Huisman, gespeeld door Peter Faber en Anne-Wil Blankers. Anne-Wil, goedenavond.
3: Goedenavond, hallo Elko.
0: Anne-Wil, we kennen elkaar, dus ik neem de vrijheid je te tutoyeren.
3: Ja, dat zou ik maar doen, ja.
0: Terug naar de jaren 80, naar Prettig Geregeld. Ja, het is een heel populaire comedy-serie, hè? Hoe kijk jij terug op die serie en dan met name op jouw samenwerking in die serie met Peter Faber?
3: Ik vond het een hele leuke serie. Ik vond ontzettend leuke verhalen. Er zaten ook leuke mensen in. Hassan, die boven woonde, Mieke Verstraeten. Peter en ik. Het was een hele prettige, ontspannen periode. We hadden een erg leuk huis in Baren. En daar gingen we altijd een week zo ongeveer in. En dan maakten we weer één aflevering. En het ging eigenlijk heel goed. Het ging allemaal niet zo diep. Maar het waren kleine dingen, zo maatschappelijke probleempjes. En die werden even onder de loep genomen.
0: Ja, en voor die tijd was het best bijzonder natuurlijk, hè? Een vrouw die de kost verdient en een man die het huishouden doet. Dat was toen nog redelijk grensverleggend. Nu misschien nog steeds overigens, maar toen helemaal. En jullie speelden dat echtpaar ook met veel verve, herinner ik me nog. Terwijl jullie, Peter en jij, natuurlijk uit totaal andere toneeltraditie stamde. Hè? Hij richtte dat werktheater op. Revolutionaire geest heerste daar. Jij kwam naar de toneelschool terecht bij de veel klassiekere Haagse komedie. Dus qua achtergrond hadden jullie echt totaal verschillende toneelopvattingen meegekregen toen jullie jong waren. Hoe kwam dat samen als jullie samen gingen spelen?
3: Ook was geen punt. Het was geen punt. Nee, kijk, ja, je bent bij een gezelschap, dan speel je een bepaald soort stukken. Ook niet eens alleen maar eenduidig. En bij het werktheater was het heel veelzijdig. Ze maakten zelf hun stukken. Dat was een heel ander uitgangspunt. Maar als je een rol krijgt met een verhaal en een situatie die in de tijd van toen speelde, dan ga je dat spelen en een acteur, nou, die moet dat kunnen. En dat konden we allebei, laat ik het zo maar zeggen.
0: Ja, jullie waren grote namen, hè? Dus die serie werd ook gedragen door jullie aanwezigheid. Als jullie dan samenwerkten, waar lette je bij hem vooral op? Wat kenmerkte voor jou vooral het spel van Peter Faber?
3: Hij had een groot gemak. Hij had een groot gemak in alle situaties. Hij goochelde ook nog wel eens met de tekst. Dat was hij helemaal niet zo erg. We waren heel snel op elkaar ingespeeld.
0: Ja, en dat grote gemak, zou dat inderdaad ook komen uit het werktheaterverleden van hem, waar er natuurlijk meer geïmproviseerd moest worden?
3: Ja, dat denk ik wel. dat denk ik wel, ja. Er zat geen gedoe achter. Het was gewoon de situatie, dat zeg je zo. En ja, zo gingen we.
0: Ja, en hoe die tekst dan precies was, dat maakte niet al te veel uit. Maar hij kwam altijd in die zin wel goed beslagen ten ijs. Dat merk je gewoon, de manier waarop je die teksten ook spreekt. En de manier waarop jullie samen spelen. Maar de manier waarop verschilde dus wel. Wat kon jij van hem leren in die zin? Daar ben je weer. Nee, ik dacht even dat je weg was.
3: Nee, heel diep te denken.
0: Heel goed.
3: Ik weet het niet of we echt iets van elkaar konden leren. We benaderden eigenlijk de situatie allebei op onzelfde manier. En misschien was ik wat secuurder en hij wat soepeler. Maar ja, dat waren ook de dingen die echt van onszelf waren. Daar waren we denk ik op gekozen ook. Zij was een onderwijsres, klein beetje puntje precies.
0: Ja.
3: En hij schilderde aardappelen en haalde de boontjes af. Nou, en dat deed hij met verven. En zo speelde hij ook, zal ik maar zeggen.
0: Ja, dus dat was in die zin heel goed gecast door de makers van die serie. Als jij, want je hebt hem ongetwijfeld vaker zien spelen. Als jij hem nu zou moeten typeren, wat maakt hem tot een goed acteur? Je zei het al, het gemak waarmee hij speelde, dat bewonderde je. Maar wat maakt hem tot een goed acteur?
3: Ja. Dat vind ik altijd zo moeilijk te omschrijven. Want het is gewoon... Is het een omweg naar wat je raakt? Of is het heel rechtstreeks? Ik denk dat het heel rechtstreeks was.
0: Wat bedoel je daar precies mee?
3: Ja, een soort naturel. Wat je onmiddellijk herkent.
0: Ja, een naturel. Hij was echt... Het was meteen Peter Faber die je zag, bij wijze van spreken.
3: Nou, hopelijk niet, want er waren alle rollen hetzelfde geweest.
0: Nee, dat is waar.
3: Het was, het was natuurlijk wel Peter Faber die rol op die manier deed. En dat hebben we natuurlijk allemaal. Dat heeft iedere acteur en actrice, dat zijn eigen kleur daar toch doorheen schijnt. Hè?
0: Ja, zeker.
3: Dus... Maar hij ging er ook enorm voor. Het was het, vond ik. Als hij kwaad werd in een. Ik heb hem in de serie gezien. Een of andere kwaaie vader. Nou zeg, die was niet te stuiten. En dat is ook Peter, denk ik. Dat hij geen 100, maar dan 200% geeft.
0: Ja, hij speelde vol overgave. En hij gaf naturel mee aan zijn rol. Dat wilde je, denk ik, zeggen dan.
3: Ja, zeker.
0: Een bijzondere man. Jullie hebben echt die serie 3 jaar samen tot een hele populaire serie gemaakt. Er komen nu ook al appjes binnen hier van mensen die zeggen... oh, dat was toch leuk en wat waren die twee toch aan elkaar gewaagd en prettig geregeld. Dus die serie die is niet vergeten. Hebben jullie daarna nog vaker samengewerkt, Peter en jij?
3: Nee, nooit.
0: Dit was jullie enige samenwerking?
3: Ja, we zijn elkaar niet zoveel tegengekomen. Ik heb hem daarna geloof ik nog 3 keer gezien of zo. 1 keer uit de verte zwaaien en nog een keer in het Zonnehuis in Amsterdam. En nog eens ergens iets. En dat was dan even heel gezellig en holikidee. Dan gingen we weer door.
0: Ja, en tenslotte, Annabel, als jij kijkt naar de positie die serie en die samenwerking met Peter Faber in jouw carrière inneemt, hoe kijk je daarop terug? Was het een belangrijk moment? Waren het belangrijke jaren? Of was het eerder een voetnoot in je carrière?
3: Ik speelde 's avonds ook nog eens vaak, dus het was weer een gecombineerde toestand. Maar ik vind überhaupt televisie wel leuk. Ik heb het niet zoveel gedaan, omdat ik eigenlijk altijd veel te druk in dat theater en dan moest je 's avonds ver en dan kon ik eigenlijk overdag niet spelen of opnemen. Ik vond het heel leuk om te doen. En ik had ook geen angst, dat vond ik ook zo fijn. Op een gegeven moment... Het was een soort taal ook van Henk en van de Villekers. Dat was heel natuurlijk. En ik was ook nooit bang van, oh god, hoe moet ik die zin zeggen? Het sprak zo goed voor zichzelf. En we waren ook allebei heel natuurlijk. Dat gevoel had ik echt.
0: Ja. Ja, natuurlijk. Misschien wel het sleutelwoord als het gaat om die serie Prettig Geregeld. Ja, Anne Wil Blankers, ja. Dankjewel dat ik je even mocht spreken. Dat we samen even herinneringen konden ophalen aan Peter Faber. Dankjewel daarvoor.
3: Graag gedaan hoor.
0: Tot ziens. Dag Anne Wil.
3: Ja.

0: we vieren dit jaar het gouden jubileum van deze hit van Fleetwood Mac. Rhiannon was dat. Je luistert naar Volkspot bij Caro en CFR op NPO Radio 5. De roman De Beesten van Gijs Wilbrink groeide na het verschijnen in 2022 uit tot een ware bestseller. En nu brengt theatergroep De Jonge Honden het indringende verhaal ook naar het toneel. In De Beesten volgen we Isa Keller, die probeert te ontsnappen aan de gewelddadige reputatie van haar familie. Als haar vader vermist raakt, wordt ze gedwongen terug te keren naar haar geboortedorp en de geheimen uit haar verleden onder ogen te zien. Nou, die voorstelling is deze maand exclusief te zien in de Rode Hal in Zwolle. Reden om even te bellen met de regisseur van de voorstelling De Beesten, Jolmer Versteeg. Jolmer, goedenavond.
1: Goedenavond, Elko. Hallo.
0: Jolmer, waarom schreeuwde deze roman erom om bewerkt te worden voor het toneel?
1: Ja, een goede vraag. Nou ja, goed, het is natuurlijk niet voor niks. Betiteld als bestseller en veel gelezen en zo goed ontvangen. Omdat het, ja, zowel in taal is het een heel mooi boek. Maar ook omdat het, het is een fictief dorp. Hoewel Gijs Wilbrink wel hint en flirt met het oosten van het land daarin. Dus ja, een dorp hier ergens in aan de andere kant van de rivier.
0: De IJssel,
1: ja, precies. Ze zeggen in de Achterhoek, maar goed. Laat het ergens een dorp in Oost-Nederland zijn. En tegelijkertijd is het Isa, ja, een van de slimste telgen uit de familie, die gaat studeren in Utrecht. Dus het gaat heel erg over Randstad versus Oost-Nederland. Nou, dat vond ik ook wel een mooi thema. En tegelijkertijd gaat het ook over een dorp. Ze komt uit een familie in een dorp waar iedereen het over heeft. Een familie waar je met een boog omheen loopt. Ja. En dat vond ik ook weer zo'n thema waarvan ik dacht, dat herkent iedereen ook wel. Zo'n grimmige, schimmige familie. En dat heb ik zelf ook wel in mijn jeugd meegemaakt. Dus ik herkende vooral ook heel veel van mezelf in het boek. En dat vond ik, ja, dat is natuurlijk heel belangrijk als regisseur, dat je ook iets maakt waar je zelf veel in herkent. En dat ook probeert over te brengen naar het publiek.
0: Ja, want jouw hart pendelt ook tussen de Randstad en het Oosten. Je bent ook jong geweest, opgegroeid in het dorp. En ook bij jou was er zo'n familie op Kerkstraat 2 die je maar het beste een beetje uit de weg kon gaan, bij wijze van spreken. Dus je herkende veel uit je eigen jeugd en je eigen situatie. Daarnaast is het natuurlijk een heel spannend gegeven. Maar hoe vertaal je nou die spanning straks naar het toneel?
1: Ja, die vraag krijgen we ook van veel mensen. Van hoe breng je deze voorstelling nou op de vloer?
0: Ja, precies.
1: Dat is de eerste credits. Die schiet ik naar Wessel de Vries, onze scriptschrijver. Die heeft ook met de zegen van Gijs Wilbrink een prachtig scenario voor geschreven. En samen met ons team en onder andere Maarten Bos, onze dramaturg, en ik zijn we al maanden bezig om dit... Ja, ik zeg maar, het is bijna een Zwitsers uurwerkje aan het worden om dit boek precies op een precieze manier op het toneel te krijgen. En dat doen we onder andere door een dorp wat we hebben gebouwd op een grote draaischijf in een fabriekshal. En daarmee laten we meerdere perspectieven van het dorp zien. Dus dat is al één van de dingen die we hebben gedaan om dat boek tot leven in te blazen.
0: Dus wij wandelen eigenlijk met Isa en met de andere hoofdrolspelers door dat dorp heen.
1: Ja, langs de schuur van Charles en de caravan van Johan. En nou, noem het allemaal maar.
0: Ja. Ja, vandaar waarschijnlijk ook dat jullie in een grote verlaten fabriekshal zijn gaan spelen. Dan heb je lekker de ruimte om dit soort draaischijven te kunnen opbouwen. Het speelt zich dus echt ook bij jullie in dat dorp af. Je zei al, Gijs Wilbrink heeft heel veel van zichzelf in zijn boek gelegd. Hij heeft de zegen gegeven aan jullie scenario-schrijver. Blijft het bij die zegen of heeft hij zich er ook mee bemoeid? Inhoudelijk.
1: Nou, bemoeid op een goede manier.
0: Ja, hoe dan?
1: Hij zei het is van jullie. En hij zei ook, theater maken is echt een ander ambacht dan een roman schrijven. Dus dat zag hij ook wel in. En dat is ook echt zo. Je hebt met andere wetten te maken. Maar in een boek, een heel mooi voorbeeld voor de mensen die het boek hebben gelezen, dat het start met het doodschieten van een konijn van Tom Keller. En ja, daar doet hij 6 pagina's over om te beschrijven.

0: wijzen hoe dat weggetje eruit ziet, hoe die dat geweer vastpakt. Dat zijn allemaal dingen die wij kunnen laten zien. Dus die hoeven wij niet te schrijven. Dus die 6 pagina's duren bij ons 6 zinnen, zal ik maar zeggen.
1: Ja, 7 dus seconden. Is, ja.
0: Ja, precies. En dat was ook heel grappig toen Gijs... Gijs is ook langs geweest en die liep ook in zijn eigen decor. Of in zijn eigen boek eigenlijk. En dat was een heel leuk moment dat hij ook zag... Ja, toen zei hij ook, ik kan me hier ook moeilijk mee bemoeien, want het is gewoon een ander vak. Dus het was vooral voor hem heel genieten en ook wel ontregelend om in zijn eigen wereld rond te lopen, zal ik maar zeggen.
1: Ja, en dat is dan het mooie van de confrontatie aangaan met een andere discipline, zoals hij gedaan heeft. En hij ziet zijn wereld, maar dan naar het theater vertaald. Als regisseur lijkt me dit inderdaad een voorstelling om je vingers bij af te likken, omdat je deels zelf raakvlakken voelt met het verhaal, maar ook met zo'n heel dorp te kunnen werken, als het ware. Dat geeft natuurlijk oneindige mogelijkheden.
0: Ja, wat je zegt, we hebben niet voor niets een fabriekshal. Die fabriekshal is 100 meter lang. Dus dat betekent dat je een enorme dieptewerking geeft. Iedereen kent wel zo'n B-weg met zo'n lantaarnpalen die zo'n dorp inrijdt.
1: Ja.
0: En dan is het welkom in of gas terug, u naar het Balkbrug, noem het allemaal maar. Dat soort slogans. En zo'n weg hebben we ook gebouwd met de lantaarnpalen. Dus er komt ook een kapitein mobilet, zo'n brommer, komt vanuit de verte aanrijden of een fietser. Ja, dat zijn dieptebeelden die je in het theater onmogelijk kan maken.
1: Maar hier wel.
0: Hier wel, ja zeker. Ja. En de hele hal is verduisterd. Dat zijn ongeveer ook 130 ramen die allemaal afgeplakt zijn. Waarmee we ook met een optimaal lichtontwerp kunnen werken. Dus er zit een pastoor in, een kerk die tot leven komt. Noem het maar. Ja, nou, motoren.
1: Ja, ik hoor het. Een van enthousiasme stuiterende regisseur, Jolmer Versteeg. Ja. Regisseur van De Beesten, de nieuwe voorstelling van de jonge honden. Te zien van 12 tot en met 30 augustus in de Rode Hal in Zwolle. Jolmer, dankjewel en heel veel plezier de komende weken.
0: Gaan we doen, Helco.
1: Dankjewel. Hoi.
0: Bye.

0: Nederlandse kant. En als je leest Amsterdam onbewoond 32 graden, zie je hem helemaal in elkaar zakken.
1: Met Helco Span.
2: Nou, altijd mug in de tent. Lastige buren tent, 12 voor ik is 14 rits, altijd muggen binnen. Voor mij staat die familie mug al klaar als jij de tent opzet. Goedemiddag.

0: Umberto Tozzi, Gloria en daarvoor de Kings met Sunny Afternoon. Nou, daar zijn we inmiddels heel erg aan gewend, hè, aan die Sunny Afternoons. Ik zei het al, komende maandag wordt hij 85 jaar. Schrijver, satiricus, haiku-dichter en televisiemaker Kees van Kooten. Natuurlijk vermaard vanwege zijn verweving met Wim de Bie. Ze waren de cliché-mannetjes, ze waren Kootenbie, ze waren het Simplistisch Verbond en ze maakten de Bescheurkalender. Daarnaast schreef Kees van Kooten zelf treitertrends, modernismen en nog een hele grote reeks andere publicaties. En vanavond laten we hem graag horen in een monoloog van de LP Mooie Meneer van het Simplistisch Verbond uit 1982. Daarin spreekt hij als Ton het antwoordapparaat in van Tineke. Ja.
1: Hallo, dit is het antwoordapparaat van Tineke Laanmaker, want ik ben er even niet. Maar na de piep heeft u gelegenheid om uw boodschap in te spreken. En dan bel ik u zo gauw mogelijk terug. Doeg!
2: Hallo, Tineke. Dit is Ton. En ik weet dat je thuis bent. Want ik ben net met de rover langs je huis gereden. Het is nu 7:07. En de gordijnen waren dicht, maar er kwam licht door de spleet, Tineke. En ik heb hem wel zien lopen, hoor, in mijn ochtendjas. Of dacht jij dat ik gek was? Ik wil jou één ding zeggen, Tineke. Van mijn sigaren blijft hij af. Als ik merk dat jullie samen aan mijn sigaren hebben gezeten. $0.60 per stuk, die dingen. Zal ik de meneer er even laten wegpaffen?
1: Hallo, dit is het antwoordapparaat van Tineke Laanmaker, want ik ben er even niet.
2: Ja,
1: maar na
2: ja.
1: De piep heeft mevrouw u gelegenheid om uw boodschap in te spreken. En dan bel ik u zo gauw mogelijk terug. Doeg!
2: En als jullie vannacht nog trek in een glaasje wijn krijgen, Tineke, wijn in bed, laat ik dan niet merken dat jullie een fles uit het bovenste rijtje hebben genomen, Tineke. Als je dan zo nodig moet zuipen na het naaien, dan neem je maar een fles van de onderste vier. De Beaujolais. En verder ga jij niet met hem. Dat heb je ook voor mij, Tineke, dat wijnrek. Dat was ons wijnkeldertje. Ons wijnkeldertje, dat hebben wij samen opgebouwd, Tineke. Verbeeld het met.
1: Hallo, dit is het antwoordapparaat van Tineke Laanmaker, want ik ben er even.
2: Ja, schiet op.
1: Maar na de piep heeft u gelegenheid om uw boodschap in te spreken.
2: Ja, wacht maar, wie de piept.
1: En dan bel ik u zo gauw mogelijk terug. Doeg!
2: Maar je zoekt het maar uit, hoor, Tineke. En ik hoop dat jullie samen heel gelukkig worden in zijn Fiat Panda. Oh ja, weet je met wie ik morgen naar Parijs vlieg, Tien? Voor een weekje, met Marianne. Gek, hè? Had je dat gedacht? Met Marianne? Nou, dan zal ik je maar vertellen dat Marianne en ik al 4 jaar een fantastische relatie hebben waar jij niks van hebt gemerkt. Daar ben je namelijk te stom voor. Stomme trut. Stomme trut. Stomme trut. Met je valse tanden en je astrologiestudie en je pukkelkont. Oh, wat lucht het op. Even lekker de waarheid zeggen. Het nest.
1: Hallo, met Tineke Laanmaker.
2: Tineke?
1: Ben jij dat, Ton?
2: Tien.
1: Waar zit je, schat? Ik kom net binnen.
2: Tien.
1: Ik heb de hele dag geprobeerd je te bellen.
2: Tineke?
1: Of heb jij mij gebeld? Ik wil net het antwoordapparaat afluisteren.
2: Tineke?
0: Het lijkt zo leuk, dit. Het antwoordapparaat van Kees van Kooten. Ja, en Kees van Kooten, ik zei het al, werkte natuurlijk heel veel samen met Wim de Bie. En het Simplistisch Verbond was wel een hoogtepunt in hun samenwerking. En ze maakten ook heerlijke nummers. Wat te denken van een liedje uit 1975, een compositie van Herman Schoonderwald. En ja, ik herinner me dat nog heel goed. Ik was 15 eertijds en ik zie mezelf nog fietsen op weg naar school. En dan zong ik die carnavalskraken echt luid op de fiets. En het komt ook niet schelen of mensen dat hoorden. Alleen, ik had geen idee wat ik precies zong en wat het betekende. Maar ik werd er gewoon enorm vrolijk van. Zonder ook maar één jointje op te steken. Dit zijn Kees van Kooten en Wim de Bie met Stoont als een Garnaal.

0: mijn naam.
1: Raad mijn naam.
2: Mijn naam.
1: Raad mijn naam.
3: Raad mijn naam.
4: Hoog tijd voor onze zoektocht naar de naam van een bekende artiest of theatermaker uit de Lage Landen. We hebben weer 3 cryptische aanwijzingen voor je voorbereid. En op basis daarvan moet jij die naam zien te raden. En heb je nou een idee om wie het gaat? Dan bel je Ellen vanavond op 0800 3000555. Of je stuurt een berichtje met de NPO Luisterapp. En dan maak jij dus kans op de beroemde Volkspot fietslampjes. Dit is de eerste aanwijzing voor vanavond. Met Jan bouwde ik vaak een feestje. Met Jan bouwde ik vaak een feestje. Wie of wie zoeken we? 0800 3000555 of stuur een berichtje met de NPO Luister-app.
0: Raad.
1: Raad.
0: Mijn naam.
1: Mijn naam.

De Hall is een busstop. Eén aanwijzing krijg je van mij in Raad Mijn Naam. Met Jan bouwde ik vaak een feestje. Nou, natuurlijk worden de toppers genoemd. René Vroger, een suggestie van Angela uit Wormerveer. Dirk uit Kampen denkt aan Jeroen van der Boom, nog een topper. Christophe, dat is een inzending van Ellen Mieke. En zij zegt, ja, Christophe is een Belgische zanger. Trad vaak op met Jan Smit. Ja, dat is wel goed bedacht. Eens even kijken. Gerrit uit Aalden denkt aan Ron Brandsteder. Peter denkt aan Willeke Alberti. Anneke denkt aan Joke Bruis. En Annie Schilder wordt ook nog genoemd. Annie Schilder, de zangeres van BZN. En die bouwde dan een feestje met Jan Keizer, denk ik. Toch, Maas? Want jij komt met die suggestie Annie Schilder. Maar nee, deze mensen zoek ik allemaal niet. Dus ik heb nog een tweede aanwijzing voor je. Straks ook nog een derde trouwens. Maar misschien weet je het na de tweede al. En die tweede die luidt. Ik breng de Spaanse zomer naar de Lage Landen. Ik breng de Spaanse zomer naar de Lage Landen. Misschien weet je het nu. En als dat zo is, dan bel je nu Ellen 0800 3000 555 of je stuurt een berichtje met de NPO Luisterapp.

0: Supertramp en Breakfast in America. Zo dadelijk in Volkspot in het volgende uur het 200-jarig bestaan van Zandvoort als badplaats. In de loop der jaren heeft Zandvoort ook de nodige muzikale inspiratie opgeleverd. En straks laten we een paar van de mooiste voorbeelden horen. Zoals deze klassieker van Louis Davids.
1: Ik wil alleen naar Zandvoort, Zandvoort bij de zee. De adel van ons land, de brave middenstand. En Kastenburg en Uilenburg ligt door elkaar in stand.

0: Nou, ik hoop dat je straks ook met ons meegaat naar Zandvoort aan de Zee. Tot zo naar het nieuws.
1: Maak morgen mee. KRO NCRV.
2: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
3: 7 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft, heeft premier Radev van Bulgarije gezegd. In het gebied waar de drone neerkwam loopt de Trans-Balkan-pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt en bij de explosie raakte ook niemand gewond en werd geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Volgens de premier kwam de drone uit Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Roemenië heeft een lange grens met Oekraïne en ziet geregeld drones het luchtruim binnenkomen. Al 3 keer zijn ze uit de lucht geschoten. Zeker 1 van die drones was Russisch. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 14 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten bij wie hij in huis woonde. 14 gewonden liggen nu nog in het ziekenhuis, dat zijn vooral kinderen. 7 van hen verkeren in kritieke toestand. Demi Vollering heeft in de voorlaatste etappe van de Tour de France Femme de gele trui veroverd. Met een spectaculaire ontsnapping in het slot van de 8e etappe naar Nice reed ze de Poolse Kasia Niewiadoma uit de leiderstrui. Morgen is de laatste rit. Als Vollering haar voorsprong dan weet te behouden, grijpt ze haar tweede eindzege in de Tour. In de Eredivisie heeft Telstar voor de eerste stunt dit seizoen gezorgd door uit met 2-1 te winnen van NEC. Al na een halve minuut zette Patrick Brouwer Telstar op voorsprong en halverwege de eerste helft maakte Rui Mendes 2-0. Kai Sierhuis scoorde tegen het einde van de wedstrijd het enige doelpunt van NEC. Het weer, vanavond zonnig en warm. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen veel zon en ook wat wolkenvelden. Maximaal dan tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Volgspot.

0: Een nummer dat altijd energie geeft. Nina Simone, Ain't Got Now, I Got Life.
1: Raad mijn naam.
2: Raad mijn naam.
3: Raad mijn naam.
4: Raad mijn naam.
0: Zo zeg, jullie zijn geïnspireerd vanavond, want we krijgen echt zoveel reacties binnen op Raad Mijn Naam. Hartstikke leuk. Ik heb twee aanwijzingen nog maar gegeven. Met Jan bouwde ik vaak een feestje en ik breng de Spaanse zomer naar de lage landen. En jullie hebben echt zoveel namen genoemd. Ik had ze zelf allemaal niet kunnen bedenken. Dit zijn twee goede suggesties natuurlijk, want dit zijn jongens die ook in het Spaanse zingen. Jordi Bernal, een idee van Ludo. En Anne denkt er weer aan Rolf Sanchez. Hans gaat nog even terug naar de toppers. Dat feestje met Jan, hè, waar Spanje ook wel eens ongetwijfeld het thema is geweest. Gerard Joling, denkt Hans. Ja, en een naam die ook heel vaak genoemd wordt is die van Imca Marina. Natuurlijk, Viva España. Theo denkt aan Imca, maar ook Jipke en Huubke bijvoorbeeld. Aram uit Amersfoort denkt dan weer aan Rita Hoven vanwege haar Spaanse zomerhits Ay Dolores en Antonio. Michel denkt aan Zwaan, van het duo Jan en Zwaan. Nou, die bouwden vast samen ooit ook wel een feestje. Willy denkt dan weer aan Frans Bauer en Mattie aan John West. Kortom, heel veel suggesties, maar die ene naam die ik zoek zit er nog niet bij. Dus ik heb een laatste aanwijzing voor je en die luidt: bij mijn optredens blijft het beest thuis. Bij mijn optredens blijft het beest thuis. Combineer dat met die Spaanse zomer in de Lage Landen en dat feestje dat gebouwd wordt met Jan. En wie weet je nu om wie het gaat. Bel Ellen in dat geval 0800-3000-555. Of stuur een berichtje met de NPO Luister-app.
1: Raad.
2: Raad.
1: Mijn naam.
2: Mijn naam.

0: klassieker, hè? Hans de Boy was dat met Annabel.
1: Raad mijn naam.
2: Raad mijn naam.
0: Raad mijn naam.
3: Raad mijn naam.
0: Ja, drie aanwijzingen had ik voor je. Zoals altijd, en raad mijn naam. Met Jan bouwde ik vaak een feestje. Ik breng de Spaanse zomer naar de Lage Landen. En de derde, bij mijn optredens blijft het beest thuis. Goedenavond, met Heilko. Met wie heb ik het genoegen?
4: Met Koos.
0: Dag Koos, goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Waar vandaan bel je als ik vragen mag?
4: Vanuit Horen.
0: Vanuit Horen, mooie zomeravond ook in Horen?
4: Jazeker, we zitten mooi te barbecuen.
0: Oh, lekker in de achtertuin.
4: Juist.
0: Radio 5 op, hè?
4: Uiteraard.
0: Gezellig, gezellig. En dan toch ook nog een beetje meespelen met Raad Mijn Naam. Je moest ook nog opletten of het vlees niet te vaak te ver zou aanbranden. Maar je had ook nog tijd om mee te spelen.
4: Ja, ik was in de keuken even bezig voorbereidingen treffen. En toen kwam ik op het idee.
0: Toen kwam ik op het idee. En dan ben ik heel benieuwd natuurlijk wat dat idee dan was.
4: Nou, na de tweede aanwijzing dacht ik meteen aan Bella Perez.
0: Jij was heel geconcentreerd in die keuken en je hebt het helemaal goed. Na de tweede aanwijzing dacht je meteen aan Bella Perez. Dus na die aanwijzing over de Spaanse zomer naar de Lage Landen. Dat had natuurlijk ook een Rolf Sanchez kunnen zijn. Maar waarom dacht jij meteen aan Bella Perez?
4: Nou ja, ze is natuurlijk van origine Spaanse. Ze woont in België, dus ook Lage Landen. En ik heb haar toen gezien bij Jan Smit met de beste zangers. En ja, ik ben helemaal geen fan van haar, maar ze... Ja, ik kwam oren tekort om naar dat te luisteren.
0: Ja, want ze is echt een geweldige zangeres. Hè? Trouwens, Jan, leuk je hem noemt, beste zangers. En ook presenteerde ze samen met Jan vroeger het Tros Muziekfeest. Dus vandaar dat feestje dat ze graag bouwde met Jan samen. En inderdaad, ik vind ook altijd, als je haar ziet optreden, dat doet ze met zoveel overtuiging. En ze maakt echt van ieder optreden een groot feest. Het is even wat minder goed met haar gegaan. Haar man is overleden een tijd terug. Ze is nu weer terug op het podium. En is dan ook echt ontroerd door alle liefde die ze van haar publiek krijgt. Bella Perez, geen fan zeg je, maar je bent wel overtuigd door de manier waarop ze haar muziek zingt, begrijp ik.
4: Ja, vooral naar haar duet bij Jan Smit met Karsoe, met half Turks, half Spaans. En nou, echt kippenvel.
0: Kippenvel, dus wat dat betreft, zo langzamerhand begin je toch een klein beetje fan van haar te worden.
4: Nou, best wel.
0: Ja, precies. Nou, Bella Perez, wij kennen haar van haar Spaanse zomerhit. Die ze scoorde in Vlaanderen, maar ook hier bij ons in Nederland. Weet je, ben je nu buiten of binnen?
4: Nee, ik ben nu buiten.
0: Je bent nu buiten, staat er een lekker biertje koud?
4: Nou, een wit wijntje.
0: Wit wijntje, hartstikke lekker. Wat ligt er op de barbecue nu?
4: Een Griekse hamburger.
0: Lekker Griekse hamburger, paprikaatje er nog bij straks?
4: Nou, misschien nog wel.
0: Oh, heerlijk. Weet je, dan heb ik hierbij... voor jou en voor al jouw barbecue-gasten... de allerbeste muzikale omleiding om er een mooi zomerfeest van te maken. Namelijk Bella Perez en haar grote zomerhit Que Viva La Vida. Nou, volgens mij lukt dat in jouw geval wel om het leven te vieren, toch?
4: Ja, dat gaat zeker lukken.
0: We sturen de lampjes naar Horen. Dankjewel, Koos. Fijne avond daar.
4: Joe, dankjewel.
0: Hoi.

0: bijzondere verhalen.
1: We hebben voldoende om van te leven. Ik ga nu echt nog meer dingen doen voor en met mensen. En dat klinkt zo theatraal, maar het komt uit het hart.
2: Hier is Henk van Steen.
3: Dankjewel Henk van Steen, ben ik ook een grote fan van.
0: Open Huis, elke maandag tot en met donderdag. Vanaf 2 uur, NPO Radio 5.

0: En Abella Perez was dat, Don Rosenbaum en Swimming into Deep Water.
1: Gespot door Span.
0: Het cabaretduo Grof Geschut, bestaande uit de Nederlandse Mirte van Velde en de Vlaamse Lander Severins, maakt zich niet alleen op voor een nieuwe voorstelling samen, maar ook verschijnt later dit jaar hun allereerste album. En het eerste liedje van dat album is nu alvast uitgebracht en zal vast en zeker voor veel herkenning zorgen bij iedereen die een relatie heeft, die zo'n relatie net heeft beëindigd of die op het punt staat er eentje te beginnen. Lander, goedenavond.
2: Goedenavond, Helco. Hallo.
0: Eerst maar eens eventjes de vraag waarom het tijd werd voor jullie eerste album samen na inmiddels al 3 theatershows.
2: Oeh, goede vraag. Dat is iets dat we al heel lang zeggen dat we heel graag willen doen. We hebben daar ook al sinds het begin van onze carrière heel netjes centjes voor opzij gezet. Dus het is een aloude droom die nu plots, waar we vorig jaar zoiets van hadden. Oké, het is nu de tijd om ervoor te gaan.
0: Ja, nu werd het de tijd. Jullie hadden ook even tijd om er dieper over na te denken. Want jullie hebben een jaar samen niet gespeeld, omdat Meerte zwanger werd en inmiddels bevallen is van haar eerste kind. En jullie hebben dus op die manier het album ook kunnen voorbereiden. Want het album is niet een verzameling liedjes uit jullie eerdere voorstellingen. Hè? Het is echt een op zichzelf staand project.
2: Klopt. Er staan 2 liedjes op die in vorige voorstellingen hebben gezeten. En al de andere 10 zijn nieuwe nummers. En we dachten eerst dat het een soort allegaartje ging worden van nummers die voorstellingen niet gehaald hebben of dat soort dingen. En er staan er wel een paar van op, maar eigenlijk is het meeste gewoon volledig nieuw materiaal. En sowieso de nummers die al ergens in een ideefase op het schap lagen, zijn ook weer helemaal herwerkt. En het is echt allemaal nieuw.
0: Ja, en het is ook geen allegaartje geworden.
2: Nee.
0: Wat houdt de liedjes bij elkaar?
2: Het feit dat wij theatermakers zijn. Het is eerder een, ze noemen dat dan synthpop plaat geworden. Dus echt wel met een breed instrumentarium. Maar waar het inhoudelijk het automatisch bij elkaar haalt, is dat wij theatermakers zijn, dus verhalenvertellers. Dus dat het qua opbouw en structuur op elkaar lijkt, doordat het allemaal afzonderlijke schilderijtjes zijn van verhalen. Die dus niet per se de klassieke popsongstructuur hebben van couplet, couplet, refrein, couplet, bridge. Snap je dat? Het is vrijer, meer gekeken op wat heeft dit lied nodig. En dat is wel iets dat ik denk dat heel theater is om te doen, die blik. Op die manier van opbouwen.
0: Ja, dus op die manier ontmoet theater eigenlijk popmuziek met als uitgangspunt wat jullie in de voorstelling ook altijd doen. Kleine verhalen schetsen binnen één liedje. Kleine miniatuurtjes schetsen wat dat betreft. Nou, het liedje wat jullie nu als eerste hebben uitgebracht en dan alles, ik zei het al, zal voor heel veel mensen herkenbaar zijn. Eerst is een relatie rozengeuren, maneschijn. Dan komt er wat desinteresse. Vervolgens komen er wat ergernissen binnensluipen. En daarna spat het alsnog uit elkaar. Waarna alles weer gewoon overnieuw begint. Heb jij daar zelf ook veel ervaring mee, Lander, met dit proces?
2: Zeker. Ja. Het is echt uit het leven gegrepen voor ons. En het is ook echt een verzameling aan beelden die we gaandeweg de afgelopen jaren hebben verzameld in onze eigen liefdes. Die we allemaal zelf heel herkenbaar vonden. Dat het geluk van met 2 zijn is natuurlijk dat je een beeld kan opperen en de andere dan meteen kan reageren. Ja. Oeh ja, die voel ik of dat herken ik. Dus dat je eigenlijk altijd een mini-publiekje hebt om te voelen of een beeld universeel herkenbaar is of niet.
0: Ja, herkenbaar voor jou dus ook, voor Mirte ook. Al was het maar dat jullie lange tijd ook samen een relatie hebben gehad. Hè? Dus jullie hebben dit proces ook zo helemaal doorlopen ooit.
2: Klopt. En dat sluimert ook wel in die plaat. Dat daar toch ook ergens een soort afronding van dat thema in de plaat schuilt. Of zo. Mm-hmm. Van nog nog een laatste keer inzoomen daarop. En dan is dat wel ook verteld, dat verhaal.
0: Ja, en jullie gaan nu in het theater nieuwe verhalen vertellen. Hè? Vieren, ja. Zo gaat die voorstelling heten. Zouden de liedjes van het album daar ook in passen? Of zeg je van nee, dat blijft echt ook in de toekomst een project wat los gaat staan? Ik ga niet alsnog liedjes van dat album in die voorstelling verwerken.
2: We willen eigenlijk wel heel graag. Er zijn een aantal nummers die ook inhoudelijk net eerder naar de toekomst kijken. Of inhoudelijk heel hard hun aansluiting vinden bij Vieren. Dus we zouden het wel heel leuk vinden als er een aantal nummers van de plaat op de in de voorstelling belanden. Al was het alleen al maar voor het feit dat die plaat dit najaar verschijnt. Ja, en wij zijn natuurlijk geen band. Het zou zomaar kunnen dat als die nummers hun weg niet naar de voorstelling vinden, dat er gewoon een album ergens op Spotify staat met allemaal liedjes die nooit gespeeld worden. Ja, dat kan natuurlijk niet.
0: Nee, dus dan moet je zelf maar de beslissing nemen om je eigen liedjes in ieder geval te gaan spelen.
2: Ja,
0: ja, zeker. Je hebt groot gelijk. Je hebt zeker groot gelijk. En als ze ook nog passen binnen die nieuwe voorstelling. Het is ook de vierde voorstelling samen. In de vorige voorstellingen hebben jullie ook eigenlijk steeds ons deelgenoot gemaakt van jullie leven. Hè? Eerst van de relatie, het beëindigen van de relatie. Nieuwe relaties in jullie leven. Wat gebeurt er als je een kind krijgt? Enzovoort. We zijn met jullie meegegroeid. Blijft dat ook in die vierde voorstelling? Zo, je zegt het album rond misschien een beetje af. Hè? Dat deel van het verhaal. Maar in jullie nieuwe voorstelling blijven we zo dicht op jullie eigen leven zitten?
2: Zeker, dat is echt onze manier van theater maken. Dat is super. Het achterste van onze tong laten zien. Onze pijnlijke kantjes durven laten zien. En de actuele worstelingen op een herkenbare manier delen. Dus dat is nu weer helemaal aan de gang we zitten heel hard in het thema familie te vroeten en de betekenis van dat woord. Van wat is familie en waar wordt vriendschap een familieband? En we hebben allebei kinderen gekregen en Meerte is getrouwd. En daar komt natuurlijk ook familie bij kijken. Het zit heel dicht op de huid terug.
0: Opnieuw een voorstelling terug, dicht op de huid. Net zoals dat album dat ook is, maar dan op een andere manier. Met band, we horen jullie op een heel andere manier, maar tegelijkertijd zijn jullie heel vertrouwd.
2: Vertrouwd en daar komt natuurlijk ook familie bij kijken. Het zit heel dicht op de huid terug.
0: Opnieuw een voorstelling terug, dicht op de huid. Net zoals dat album dat ook is, maar dan op een andere manier. Met band, we horen jullie op een heel andere manier, maar tegelijkertijd zijn jullie heel vertrouwd. Ook in dit liedje, voorloper

0: zaterdag en zondag. Op NPO Radio 5. Volgspot.
1: Dus ik omring me gewoon met hele lieve, leuke mensen waar ik energie...

0: Tussen zaterdag en zondag. Op NPO Radio 5. Volgspot.
1: Dus ik omring me gewoon met hele lieve, leuke mensen waar ik energie van krijg en waar ik in de toekomst wil kijken van wat kunnen we nog meer doen.
0: Met Helco Span.
2: Ik kan heel goed een dino nadoen.

0: Liedje 1967 van de Bee Gees, To Love Somebody. In 2020 opnieuw een hit, toen in de versie van Tim Dawn, die het nummer toen opnam voor een supermarktreclame. En dat liedje bleek voor hem een mooie start te zijn van een muzikale carrière. Vorige week nog was hij bij ons te gast in Volkspot om zijn nieuwste liedje te laten horen, I'm Still Here. Ja, het is feest in Zandvoort deze zomer, want Zandvoort viert dat het 200 jaar badplaats is. Natuurlijk, je kent het dorp van het strand. 9 kilometer lang is dat strand. Je kent het dorp van de boulevard en van het circuit natuurlijk. Maar vooral die combinatie van zand en zee en kroegen en drankjes, ja, dat maakt Zandvoort tot wat Zandvoort in al die jaren geworden is. En Badplaats Zandvoort inspireerde, en dat is ook leuk, door de jaren heen heel veel verschillende muzikanten. En dat begon eigenlijk al in 1915. Want toen bezong Louis Davids Zandvoort in Zandvoort bij de zee. Het was een melodie gebaseerd op het Britse Seaside on the Brain van componist Herman Darewski. En het groeide uit tot een van de bekendste Nederlandse liedjes over een dagje uit aan zee.
1: Ik wil alleen naar Zandvoort, Zandvoort bij de zee. De adel van ons land, de brave middenstand. En Kattenburg en Uilenburg ligt door elkaar in stand.

Ja, wie wil er nog naar Monte Carlo als hij ook naar Zandvoort kan? Ook dus de heikrekels bezongen de badplaats. En die heikrekels die ken je misschien nog wel van hun grote hit uit 1967. Waarom heb jij mij laten staan? Nou, op de B-kant stond een liedje waaruit blijkt dat de kustplaats ook in de jaren 60 al een geliefde bestemming was.

0: Ruim 15 jaar daarna stapte Willem Duin in de trein. In 1983 verscheen Ik neem de eerste trein naar Zandvoort, een vrolijke beweging van de Amerikaanse klassieker Chattanooga Choo Choo. Alleen reed de trein deze keer niet naar Tennessee, maar gewoon naar de Nederlandse kust.
1: Het is lekker weer, ik neem de eerste trein naar Zandvoort.

En 3 jaar daarna weer kreeg de badplaats een heel ander geluid mee, dankzij de Pasadena Dream Band. Die band scoorde met Zandvoort hun enige grote hit. Een vrolijk funknummer dat begon als een geintje, maar uitgroeide tot een ware klassieker. Hey!

Maar ook jongere generaties lieten zich inspireren door Zandvoort. In 2016 bijvoorbeeld nam de cast van Studio 100... Studio 100 jeugdserie, moet ik zeggen, topstars. Ook al de trein naar Zandvoort. Zij namen de sneltrein. Met de sneltrein.

topstars in de sneltrein naar Zandvoort. Ja, ik zei het al, Zandvoort is niet alleen geliefd om het strand en de boulevard, maar ook vanwege het circuit. Zangeres Ria Valk bijvoorbeeld woonde jarenlang in Zandvoort en werd dankzij haar nieuwe liefde ook een groot Formule 1-fan. In 2023 bracht ze daarom het nummer Zandvoort de Formule 1 uit. Een ode aan de Grand Prix en aan de badplaats. En met die Dutch Grand Prix die vanaf 21 augustus voor de voorlopig laatste keer neerstrijkt in Zandvoort, is de kans ook groot dat haar nummer de komende weken weer regelmatig te horen zal zijn daar in zee. Daar in Zandvoort, aan de zee liever gezegd. Wij gaan luisteren naar een eerbetoon aan de Formule 1 in Zandvoort met Ria Valk.

0: de baseballs. Geinige Duitse rock'n'roll. Petro is daar ooit bij geweest. Die heeft een concert gezien van de baseballs. En Ellen, onze regisseur van vanavond, die zag ik ineens verschrikt kijken. Die zegt, ik ken dit liedje ergens van.
1: Ja, ik denk opeens, ik ken gewoon de hele tekst. Ik kan dit meezingen, maar ik ken het via Rihanna.
0: Dat is de originele zangeres ervan.
1: Voor mijn gevoel wel, ja.
0: En dat is een beetje een R&B zangeres, toch?
1: Ja, ja.
0: Maar klinkt dat dan R&B. Een beetje rustiger dan deze versie?
1: Ja, meer zo under my umbrella. Ella. Nou, Rihanna kan het beter, maar ik vind het leuk.
0: En welke versie zou je nog graag willen horen van de baseballs of toch Rihanna? Toch jouw origineel?
1: Ja, ik ga dan toch niet voor Rihanna, maar jij voor de baseballs.
0: Ik voor de baseballs, zo is het. Blijf even zitten, want je hebt ook nog een tip voor ons.
2: De Volkspot op.
0: Ja, want Ellen is een van de redacteuren ook van Volkspot. En die zijn altijd maar op zoek naar mooie podcasts, albums, theatervoorstellingen, boeken waarvan zij denken, die zou je eens moeten horen, daar zou je eens naartoe moeten gaan. En Ellen, vandaag heb jij een podcast uitgezocht.
1: Dat klopt, ja. In mijn vrije tijd luister ik echt ontzettend graag naar podcasts. Als ik ga wandelen, naar de sportschool, fietsen. Ik weet niet, is dat ook iets van jouw generatie al, dat je doet?
0: Ja, ik wil niet over mijn generatie spreken, maar ik doe het wel eens in de auto en thuis gewoon. Maar als ik naar buiten ga, doe ik nooit oortjes in.
1: Oh nee, jij bent meer van de omgeving.
0: Ik ben van de omgeving, ja, zo
1: goed zo.
0: Zen, ja.
1: Ja, nou, laatst had ik er eentje ontdekt en die bestaat eigenlijk al een tijdje. Maar dat is het fijne met podcast. Je kan het luisteren wanneer je wil. En deze heet Verdwenen. Het is een podcast van de EO en wordt gemaakt door Marleen Stelling. En in deze podcast worden vermissingszaken opnieuw benoemd. En het verhaal wordt verteld over degene die dus verdwenen is. En daarbij hoor je ook de achterblijvers die vertellen wat het met hun doet dat die persoon nog steeds vermist is.
0: Maar dat is best een aangrijpende podcast, denk ik. Omdat het ook heel erg gaat over wat je zegt, de achterblijvers. Hoe leef je dan verder als je niet weet wat er gebeurd is met je lief of met je vriend of met je vriendin. Waarom luister jij zo graag naar deze podcast juist?
1: Ja, eigenlijk wat jij zegt, het is heel spannend gemaakt. Je blijft luisteren, want je denkt toch, ja, diegene is vermist. Is die dan ooit nog teruggevonden? Wat is het verhaal? Komen ze nieuwe dingen te weten? Maar wat mij ook heel erg geraakt is, hoe ga je dan verder als familie?
0: Ja,
1: als
0: precies.
1: Je dan dus iemand kwijtraakt. Wanneer kan je het überhaupt ooit afsluiten? Of blijf je altijd die stille hoop houden dat iemand toch nog teruggevonden wordt? Of dat je het hele verhaal te weten krijgt? En ik heb ook een stukje uit een aflevering van de verdwijning van Sophia Koetsier.
3: Sophia Koetsier verdwijnt op 28 oktober 2015. Ze is dan 21 jaar. Sophia maakt met reisgenoten een tocht door de wildernis van Oeganda, maar keert niet terug. Haar moeder Marije zoekt al 10 jaar onvermoeibaar.
4: Ik ben de laatste tijd zelf ook is het nogal chaos in mijn hoofd. Is eigenlijk, maar het lijkt wel erger te worden de laatste tijd.
3: Er wordt snel gesuggereerd dat wilde dieren Sophia hebben aangevallen. Maar dat gaat er bij haar moeder niet in.
4: Kijk, het bevestigt een beetje het gevoel dat wij hebben dat zij de verkeerde mensen tegengekomen is.
3: Marije is inmiddels al bijna 30 keer naar Oeganda geweest om het mysterie rondom de verdwijning van haar dochter te ontrafelen.
4: Er zijn mensen die hier meer over weten.
0: Ja, dit vind ik best aangrijpend. Die moeder is 30 keer naar Oeganda gegaan in de hoop een spoor te vinden. En zij zegt er zijn mensen die daar meer over weten.
1: Ja, de Sophia is dus voor haar studeerde geneeskunde, is ze naar Oeganda afgereisd. Daar liep ze stage in een ziekenhuis. En om haar stage af te ronden is ze nog een rondreis door de wildernis gaan maken. En op een gegeven moment is haar moeder gebeld door een van de reisgenoten. Die zei, het gaat niet goed met Sophia. Die had mentale problemen. Dus ze zouden terugkeren naar Kampala. En eigenlijk voordat dat plan is begonnen, is zij verdwenen. Wat in de podcast verteld wordt, is dat ze naar het toilet gaat. En daarna is ze niet meer teruggezien. En haar moeder zat op dat moment wel nog in Oeganda. Ik weet even niet meer hoe dat nou zat, waarom hij daar al was. Dus die was wel binnen zoveel uur ter plaatse. Maar ja, hoe dat dan is afgelopen, zou ik dus wel deze aflevering luisteren.
0: Ja, en wat raakt jou daar vooral in? In zo'n verhaal, het verhaal van die moeder die blijft zoeken en de hoop niet opgeeft en denkt van er moet een haakje te vinden zijn. Of is het ook het verhaal van dat meisje dat misschien wel in een verwarde toestand is weggelopen? Ja, je weet het niet.
1: Nee, ook gewoon, je hoort zo die hoop van die moeder. De 28 keer reist ze af naar Oeganda. In de hoop dat er nog een beetje bij beetje het puzzelstukje, het laatste puzzelstukje gevonden wordt. En dat, ja, dat aangrijpt mij denk ik heel erg, dat je denkt van, hoe moet die vrouw zich voelen?
0: Ja, ja. En je kunt ook, je zei het al eerder in dit gesprek, je kunt het misschien ook niet goed afsluiten. Je kunt het afscheid niet volop beleven, omdat je niet weet van moeten wij überhaupt afscheid nemen? Of ja, je kunt geen punt zetten hoe treurig dat misschien dan ook is. Maar dat heb je wel nodig om verder te kunnen gaan met je leven. Maar dat kunnen deze mensen niet.
1: Nee, en dat is eigenlijk in de zoektocht, want er zijn zoveel zoektochten, maar ook in die van Rob van Gorkum wordt dat best wel duidelijk wat daar voor problemen bij komen.
3: Op 29 juli 2009 verdwijnt Rob van Gorkum. Hij is dan 49 jaar. Rob verlaat zijn vakantieappartement om de middag door te brengen aan een verlaten strand aan het Gardameer. Maar als zijn vrouw Karin gaat zoeken, vindt zij hem niet.
4: En daar lag ze, een grote handdoek, zijn rugtas met zijn boek.
3: Zoon Steve beleeft een zorgeloze vakantie in Kroatië. Tot diep in de nacht zijn telefoon gaat.
5: En mijn opa zegt, ja, je moet je moeder bellen, want je vader is zoek.
3: Terwijl Rob's familie in het duister tast, wijzen autoriteiten op een scenario dat iedereen vreest.
4: Ja, dit gebeurt hier vaker. En in 25% van de gevallen vinden we de mensen niet.
0: 25%, en dan denk je, ja, het gaat daarmee. Kijk, Oeganda kan ik me nog wel iets bij voorstellen. Dat is misschien ook een vooroordeel. He, dat is toch een land wat je misschien wat minder goed kent, of waar de manier van doen net anders is. Maar het gaat daarmee. Een handdoek aan het Gardameer. Hoe veilig wil je het hebben?
1: Ja, het wordt uitgelegd waarom die mensen vaak niet teruggevonden worden. En dat is omdat rondom het Gardameer zijn bergen, rotsen. En in het water is dat ook. En de kans dat lichamen ergens onder blijven steken.
0: Oh,
1: daarom worden
0: gruwelijk.
1: Ze niet teruggevonden. Ja, ja, ja. Ja.
0: Maar goed, dan ben je dus je man kwijt. Maar je kunt niet verder, want je weet niet of hij nog leeft. Je kunt ook niks regelen, neem ik aan, met een verzekering of noem maar op. Dat heb je allemaal wel nodig, wil je verder kunnen.
1: Ja, dat benoemt zijn vrouw ook. Die zegt, je kan iemand eigenlijk niet zomaar uitschrijven. Ook alle dingen die dan op de naam van die persoon zijn afgesloten, kan je niet stoppen. Nee. Denk bijvoorbeeld alleen maar aan ziektekostenverzekering. Nou, werd na heel lang bellen konden ze dat eindelijk afsluiten. En toen kwam er een brief op de deur met u krijgt een boete, want u heeft de ziektekostenverzekering stopgezet. En dat mag niet zomaar.
0: Ongelooflijk, ja.
1: Dus ondanks dat je het misschien dan eindelijk voor jezelf ergens een plekje kan geven, is er maatschappelijk ook nog wel iets dat het gewoon niet zomaar kan.
0: Nee, nou weet je, bij adres onbekend ook, hè, waar mensen gezocht worden. Die op een veel minder gruwelijke manier uit beeld zijn verdwenen natuurlijk vaak. Hè, maar desalniettemin, het is misschien met elkaar vergelijkbaar. Want jullie zoeken altijd naar tips, naar aanwijzingen. Van waar zou Piet Jansen kunnen zitten? De makers van deze podcast doen dat eigenlijk ook. Hè, die staan ook open voor respons van het publiek.
1: Ja, en daarom is dit denk ik ook een podcast dat ik hem zo graag wil tippen. Omdat als je naar de afleveringen luistert en je weet iets, of ook als het maar een klein ding, dan staan ze nog open voor tips om mogelijk zoektochten op te kunnen lossen. Dus daarom zou ik zeker gaan luisteren. Het heet dus Verdwenen. Je kan het vinden op Spotify en het is een podcast van de EO.
0: Nou ja, dan dank je wel. En ik hoop zo dat al was het maar voor één van deze mensen, er straks duidelijkheid is. Misschien wel dankzij deze podcast. Ellen, dank je wel.

Blood, Sweat and Tears, Spinning Wheel aan het einde van de tweede uur van Volgspot. Straks het vervolg. Mijn gast is dan cabaretier en muzikant André Manuel. Hij speelt zijn voorstelling Volksheil, waarin de wereld van een Twents dorpshuis herleeft. De komende week het gewoon thuis in zijn stadje in Diepenheim, begeleid door zijn band Dancing Dollekamp. Straks is hij mijn gast, André Manuel. Dus graag tot zo naar het nieuws van 8 uur.

0: Maak morgen mee. KRO NCRV.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
2: 8 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag wordt gestemd over zijn aantreden, maar dat lijkt een formaliteit, omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd destijds ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Vorige maand nam de vorige president, een bondgenoot van Orbán, gedwongen ontslag. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft. In het gebied loopt een pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt en ook raakte niemand gewond. Bulgarije zei aanvankelijk niet te weten om wat voor drone het gaat, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type is dat gebruikt wordt door het Oekraïnse leger om Russische drones en raketten af te leiden. Maar het ministerie van Defensie zegt erbij dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat dit opzettelijk is gebeurd. Demi Vollering heeft in de voorlaatste etappe van de Tour de France Femme de gele trui veroverd. Met een spectaculaire ontsnapping in het slot van de 8e etappe naar Nice reed ze de Poolse Kasia Niewiadoma uit de leiderstrui. Morgen is de laatste rit. Als Vollering haar voorsprong dan weet te behouden, grijpt ze haar tweede toerzege. In de Eredivisie heeft Telstar voor de eerste stunt dit seizoen gezorgd door uit met 2-1 te winnen van NEC. Al na een halve minuut zette Patrick Brouwer Telstar op voorsprong en halverwege de eerste helft maakte Rui Mendes 2-0. Kai Sierhuis scoorde tegen het einde van de wedstrijd het enige doelpunt van NEC. Het weer, vanavond nog warm. Vannacht opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag veel zon, ook wat wolkenvelden. En maximaal dan tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: tot leven komt. Dankzij cabaretier, muzikant en schrijver André Manuel.
1: Volgspot.
2: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en aardig woord.

0: Joost Nuissel. Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Ja, mijn gast van vanavond die heeft al een lange carrière achter de rug. Hij won in 1989 de Persoonlijkheidsprijs op het Kamerettenfestival. Een jaar later de Juryprijs op het Leids Cabaretfestival. En sindsdien treedt hij door heel Nederland op. André Manuel. Maar het lijkt wel of hij nergens zo goed tot zijn recht komt. Nergens directer en persoonlijker is dan in zijn eigen Twente. De laatste jaren speelt hij dan ook veel van zijn liedjes in het Twents. Begeleid door zijn band Dancing Dollekamp. En daarmee staat hij de komende weken gewoon thuis. Thuis in zijn stadje Diepenheim. Waar hij je mee neemt naar Volksheil, een typisch Twents dorpshuis. Fijn dat je er bent, André, van harte welkom.
1: Dankjewel.
0: Diepenheim, het erf van Hof Kagelink. Daar gaat het zich allemaal afspelen de komende weken. Hoe is dat om gewoon op de fiets naar je werk te kunnen?
1: Het voelt een beetje alsof alles een beetje na heel lang rondreizen bij elkaar komt op de plek waar het ooit allemaal begonnen is, zeg maar. Want Volksheil was de naam van het oude gemeenschapshuis in Diepenheim.
0: Dat heette ook echt zo.
1: Dat heette Volksheil. En dat was een vrijdagavond gingen wij dan als kinderen daar dansen op de disco muziek. En dan aan één rij jongetjes en tegenover een rij meisjes. En dat was erotiek in de jaren 70 in Twente. En meer gebeurde er ook niet, maar ik heb er nog steeds hele goede herinneringen aan. En op diezelfde plek heb ik nu mijn studio waar Volksheil geschreven is. Dus het is allemaal een beetje
0: waar de voorstelling geschreven is. En de liedjes uit de voorstelling.
1: Ja, en alles is zeg maar op de op zo'n pootjes terechtgekomen. Ik heb wel, er zit ook in deze voorstelling wel een klein stukje, een scène over dat ik voel alsof ik aan een elastiek zit. Ik ga namelijk elke dag ren ik mijn huis uit om de wijde wereld in te gaan, maar ik voel toch elke middag een elastiek in mijn rug trekken en dan kom ik weer in dat Diepenheim terecht waar ik ik heb me er nou bij neergelegd. Ik ga het niet meer verlaten.
0: Nee, daar hoor je gewoon. En wordt het sterker naarmate je ouder wordt?
1: Ik voel nog steeds de drang wel om eruit te gaan, zeg maar. En ik ben ook heel veel onderweg, maar het maken van hele grote reizen, dat doe ik al heel lang niet meer. Ik ben eigenlijk voor het laatst de laatste grote reis die ik heb gemaakt, dat was 2001 in Amerika, in New York. En dat was in het voorjaar. En toen stond ik op de Twin Towers. En een half jaar later was de wereld definitief veranderd. En sindsdien ben ik ook eigenlijk niet meer qua tijd ook niet meer in staat geweest om hele grote ondernemingen te maken. Omdat ik ook constant bezig ben geweest om mijn tijd om te zetten in theater en muziek.
0: Ja, theater en muziek. En nu dus gewoon thuis een paar straten verder op dat Hof Kagelink in de open lucht. Hè? Ja, ja. Schets die plek eens.
1: Ja, het is een hele oude plek, een hele oude boerderij. En daar staat een kapschuur. Het is een prachtige, antieke boerderij. De voorstelling Mansholt heeft daar ook gespeeld.
0: Ja, over Sikko Mansholt.
1: Sikko Mansholt, ja. Die heeft daar ook op het erf gespeeld. En wij hadden met Dancing Dollekamp hebben vorig jaar deze voorstelling getry-out. En we hadden zoiets van, eigenlijk hadden we heel graag overal willen spelen. Wel in openluchttheaters.
0: Maar, ja, door heel Twente.
1: Maar vergunningtechnisch is het op dit moment bijna onmogelijk om nog iets te organiseren zonder dat je bijna een bedrijfsjurist moet inhuren die een contract doorneemt en alles, alle vergunning. En waar dus iets van laten we onszelf maar gewoon makkelijk maken en gewoon op onze thuisbasis de voorstelling te gaan spelen waar die ook eigenlijk gewoon thuis hoort.
0: Ja, want hij komt daar vandaan. Uiteindelijk daar ligt de basis in dat voormalige gemeenschapshuis waar nu jouw studio in gevestigd is. Ja. En als ik daar dan naartoe ga, dan rijd ik naar het Hof Kagelink of ik kom op de fiets aan. Wat zie ik dan? Wat ga ik meemaken? Hoe word ik daar ontvangen?
1: Bij ons is er in, ik denk 35, 40 jaar dat wij zeg maar min of meer bezig zijn met een carrière in de muziek. Niet echt heel veel gebeurd. Het is eigenlijk nog steeds het gemoedelijke wat ook ons eerste optreden kenmerkte. Dus je moet niet denken aan grootschalige decors.
0: Lichteffecten.
1: Die kunnen ook niet ronddraaien. Er is geen tribune die verdwijnt in de grond.
0: Jammer.
1: Nee, maar dat soort dingen hebben we allemaal geen geld en geen tijd en geen energie.
0: En geen zin in, volgens mij. Nee, precies.
1: Dus het is een heel basale voorstelling. Die bestaat uit muziek en taal. En het verhaal zit eigenlijk in de teksten die ik heb geschreven voor die voorstelling. En ik heb vorig jaar bij de plaat, en de plaat was het iets eerder dan een theatervoorstelling. Ik heb bij de plaat heb ik ook nog een aantal theaterteksten gemaakt die alles aan elkaar praten.
0: Ja, want de LP, want je hebt een CD uitgebracht onder deze titel. Nu is er een LP uitgebracht. Ja. En die LP geeft ook een indruk van de voorstelling. Is meer dan alleen maar de liedjes.
1: Hier zitten ook live opnames doorheen verwerkt. Deze plaat is geproduceerd door Dries Bijlsma. Dries is ook een muzikant van Dancing Dollekamp. Dries was ook degene die de plaat Lobby Dabashi van Typhoon heeft geproduceerd. Nou, en ik ben ontzettend blij mee, want Dries is gewoon een tovenaar met geluid. En hij is er heel goed in geslaagd om de sfeer die wij live hebben op die plaat terecht te laten komen. Het is een hele levendige, ademende plaat geworden, waar ik echt blij mee ben.
0: Ja, en Dancing Dollekamp, die band bestaat ook al een tijdje. Hè? Ja. Volgens mij zit Teun Supeert ook in de band. Hè? Teun met een H, die volgen we ook een klein beetje in volgens Pot. Maar is het echt een soort Twentse All-Stars band, moet ik me dat zo voorstellen?
1: Ja, eigenlijk is het gewoon alle muzikanten die ik de afgelopen 35, 40 jaar heb ontmoet. En die zijn blijven plakken. Die heb ik op een bepaald moment bij elkaar geveegd en daar één muzikaal gezelschap van gemaakt. Want we zijn soms met 6 mensen, soms zijn we met 8, we zijn soms met 10.
0: Maar een beetje gelegenheidsband, niet net wie er kan.
1: En iedereen heeft ook allemaal zijn eigen project. En dat is natuurlijk ook echt best moeilijk in Nederland om een bestaan te halen uit het maken van eigenwijze Twentstalige, Nederlandstalige en af en toe Duitsstalige popmuziek. Dat is gewoon lastig. Ja. Dus iedereen moet er ook zijn eigen dingen bij doen. En Teun met een H, die moet dan inderdaad ook zijn eigen carrière van de grond zien te krijgen. Want dat is nou eenmaal, ik geloof dat Jan Rot dat ooit heeft gezongen, dat het niet meevalt om een rocker in Holland te zijn.
0: Ja, God straft wie rocker in Holland wil zijn. En ja, daar hebben jullie ervaring mee, begrijp ik.
1: Het is wat dat betreft voor als je echt geïnteresseerd bent in de alternatieve muziek, is Nederland gewoon te klein. Je hebt België, en daar heb ik ook vrij veel gespeeld, zeker met de band Krang in Brussel.
0: Waar waarmee je, mag ik wel zeggen, doorgebroken bent in de jaren 90, hè?
1: En dat was ook vooral de band waar we artistiek, zeg maar, allerlei veren in onze bibs gestoken kregen. En daar waren we ontzettend blij mee, want het was ook een beetje de bedoeling. We wouden die kant op, we wouden gewoon de muziek maken die wij in ons hoofd hadden en in ons hart. En die stap hebben we toegemaakt en dat is gelukt. Maar op een bepaald moment dan kom je wel weer aan het plafond. Want Nederland is natuurlijk niet groter dan Nederland is. En je maakt elk jaar hetzelfde rondje. En elk jaar dezelfde festivals. En elk jaar, op den duur is het een beetje op. Gaat de voorstelling ook een klein beetje over. Ik neem geen blad voor de mond in de voorstelling. Het gaat ook over de donkere kanten van de popmuziek in Nederland. Want dat ik op dit moment hier als 60-jarige voor je zit, dat is natuurlijk ook gewoon een wonder. Want ik had natuurlijk al lang overleden moeten zijn.
0: Ja, je bent een medisch wonder eigenlijk.
1: Eigenlijk wel, ja. Nee, maar dat is ook het probleem. Want het hangt natuurlijk vaak rondom popmuziek ook een soort van romantische gedachte van dat je zelf gewoon...
0: Zelfdestructie.
1: Ja, en dat hoort natuurlijk ook een klein beetje bij de rock and roll. En het waren ook al mijn voorbeelden. Kurt Cobain en Jim Morrison en dat soort figuren.
0: Niet oud geworden allemaal, hè?
1: 27. En ik heb wel eens in een theatervoorstelling schertsend gezegd. En op een bepaald moment wou ik dat ook. Maar toen werd ik 54 en toen dacht ik van ja, dit gaat niet meer lukken.
0: Nee, dan kun je maar beter 60 worden en nog steeds muziek maken.
1: En nou blijf ik maar doorgaan.
0: Ja,
1: nou,
0: zou ik dan maar doen. Het is toch een verloren zaak. Die club van 27, daar ga je niet meer bij horen. Nee. We gaan luisteren naar een fragment uit de voorstelling. Komt van het album. Het album Volksheil. Het wordt door jezelf ingeleid.
2: De helft van Milan was ik om hun gaan vallen. En het mooiste is, als je een kunstenaar zit van, dan moet je hem de ruimte geven, een vastje van, iets moois te maken. En dan nog, als je er iets moois van hebt gemaakt, dan neem je hem op scoot. En dan begin je te troosten.

Tommy Holt, de Holy Doos, de mallen zo fel van nu teruggaan. Hij van mij old, dan bunko handje en hoe skolder en hoe ruggen. Hij er niet meer tegen kunt, uit zo'n verdomde eenzaam bunt. En hij wil nu zelf rennen, maar dat kun hij niet, maar zo bun hij niet. Wie bunt je allemaal alleen? Ier, ik, iedereen, wij zijn zijn kinderen zo blij.

0: I van me old, oftewel als je van me houdt. André Manuel samen met Dancing Dollekamp uit de voorstelling Volksheil. Ik vind in dit liedje al heel veel zitten van wat ik vind dat jou kenmerkt. Ben benieuwd of jij dat dan ook vindt. Nee, het gaat over kwetsbaarheid, het gaat over vertrouwen. Het gaat over uiteindelijk ook warmte en nabijheid. Maar er zit ook altijd een vleugje cynisme in. Ook in dit liedje, als je van me houdt, gaat alles helemaal op het einde pas kapot.
1: Ja. Ja, nou ja,
0: geloof je niet zo in langer gelukkig?
1: Nee, nou ja, ik heb vrij veel opgelet de afgelopen 30 jaar. En de mens is toch over het algemeen nog steeds tot het kwade geneigd. Er is niet zo heel veel verbetering. Ik had eigenlijk tot begin van deze eeuw het idee dat we redelijk op weg waren. Maar dan voel je toch dat als die ontevredenheid, die natuurlijk altijd wel ergens latent aanwezig is, als die dan toch aangewakkerd wordt op een of andere manier, dan komt het toch weer aan de oppervlakte en dan gaat het toch weer leidend worden en dan loopt alles toch weer gierend uit de klauwen. En daar zitten we nu natuurlijk middenin.
0: Ja, en voel jij je dan extra verantwoordelijk als maker, als muzikant, als cabaretier?
1: Nou, ik probeer wel heel veel na te denken over waar ik zeg maar vandaan kom en waar ik naartoe ga en wat alles zeg maar met mij doet. Maar ik voel wel dat bijvoorbeeld de dingen die in Amerika. Ik ben bijvoorbeeld in 1992 ben ik naar Amerika geweest. Ik ben twee keer in Amerika geweest, 92 en 2001. En in 92 ben ik voor het programma Indianenverhalen naar een Lakota reservaat geweest in Pine Ridge. Toen had ik al het idee van dat Amerika eigenlijk zo langzamerhand op omvallen stond. En als je ziet wat ze hebben gedaan met de oorspronkelijke bevolking van dat hele grote land, dan moet je ook niet verbazen wat er op dit moment allemaal aan de hand is in dat land.
0: Het ligt in elkaars verlengde, zeg je.
1: Ja, en het is natuurlijk een enorm gewelddadige samenleving. Het land is natuurlijk gebouwd op. Kijk, we hebben nu die hele eigenaardige discussie of we de moord op de Palestijnen genocide mogen noemen of niet. Wat ik echt een heel onsmakelijke discussie vind. Maar ik bedoel, noem het gewoon massamoord en we praten nergens meer over. Maar dat lijkt mij nog steeds erg genoeg.
0: Ja, mensen blijven ook hangen in een discussie over een woord, hè?
1: Ja, maar uiteindelijk is het natuurlijk de enige manier om er eigenlijk helemaal niet over te praten. Dan wordt er nooit iets opgelost.
0: Want je praat over het woord.
1: En niet over de daad zelf, ja. En in Amerika is natuurlijk, het hele land is natuurlijk gebouwd op daadwerkelijke genocide. Want dat, van dat oorspronkelijke Indiaanse volk is gewoon heel weinig over. De mensen die daar nog aanwezig waren, waren bij allemaal obese, alcohol verslaafde junks.
0: En die trof jij toen je daar op reis was.
1: Ja, en ik kwam terug en ik was net begonnen als theater maken. Ik was in 90 in het Leidse Cabaret Festival, won ik toen, was ik begonnen. En Indianenverhalen was volgens mij mijn derde programma of tweede of derde programma. En ik kwam terug met zoveel woede. En ik was echt super kwaad op alles en iedereen. En die woede, het was meer dan engagement. Het was echt gewoon, ik was echt woest op alles en iedereen. En ik dacht van, ik ga dat verhaal vertellen in Nederland. En iedereen zegt van, die andere Manuel, die heeft gelijk. We moeten allemaal naar hem gaan luisteren.
0: En ja, en dat is niet gebeurd?
1: Er gebeurt helemaal niks.
0: Maar toch wel een klein beetje misschien. Nee. Anders is het wel heel ontmoedigend.
1: Ja, maar als je ziet wat op dit moment allemaal gebeurt in Amerika. Toen Trump voor de eerste keer verkozen werd, was de hele wereld natuurlijk al in shock. Dat je dacht van, hoe is het in vredesnaam mogelijk dat zo'n man aan de macht komt? Oké, en toen die bestorming van het Capitool. En toen had iedereen zoiets van, dit is einde oefening.
0: Maar nou zit hij er weer.
1: Hij komt met alles weg. En het blijkt dus uiteindelijk. Ik heb altijd het idee gehad, de oude klassieke Amerikaanse western heb je altijd een man met een witte hoed en een man met een zwarte hoed. The good guy and the bad guy. En ik heb al heel lang het idee gehad dat de Amerikanen ook stiekem veel meer zijn geld inzet op die man met dat zwarte hoedje.
0: Ja, ja, daar
1: houdt het kwaad misschien uiteindelijk toch gewoon meer oplevert dan het goede. Ja, en
0: dat zeg je ook steeds in je werk. Zelfs in zo'n mooi liefdesliedje zeg je dat. Hè. Uiteindelijk gaat het toch wel weer kapot, maar dan helemaal op het einde in dit geval.
1: Ja.
0: En die woede, die is misschien wat minder geworden. Je engagement is dat niet. Het Parool schreef bijvoorbeeld naar aanleiding van je vorige theatervoorstelling, je vorige solovoorstelling, Het Goddelijke Lichaam. Zijn gestrekte been vertoont amper signalen van slijtage. Dus in die zin is misschien die woede wel wat minder, maar de verontwaardiging is er nog steeds. En het gevoel, ja, ik moet daar wat over zeggen. Ik moet daar iets over delen met mijn publiek.
1: En ik begrijp ook, ik snap nou ook veel beter dan vroeger wat er niet goed is aan alleen maar woede. Want alleen maar woede is gewoon, dat communiceert niet. Als mensen alleen maar kwaad zijn, dan heb je helemaal niks als publiek.
0: Dan verhoudt het me ook niet tot jou. Dan denk je boze man.
1: Dan weet je niet wat ik wil, dan weet je niet wat ik denk, dan weet je niet wat ik voel. Dan zie je alleen maar een man die woest is op alles en nog wat. En dan verdwijnt de boodschap gewoon onder een enorme berg onsmakelijke taal, in mijn geval dan.
0: Ja, dus in die zin was dat een soort foute benadering. Ja, als je er nu op terugkijkt, toen was dat nodig, überhaupt misschien om die woede te reguleren.
1: Ja.
0: Maar nu denk je daar anders over. De vorm moet anders.
1: Je moet het. Kijk, het engagement wat er bij mij nog steeds 100% zit. Die moet het gewoon steeds slimmer onder woorden weten te brengen. Op een bepaald moment ben je natuurlijk ook gewoon 35 jaar bezig. En mensen hebben natuurlijk na 35 jaar ook ongeveer in de gaten wat André Manuel gaat
0: zeggen. Ja, en waar je staat. Ja, ja, ja,
1: dus
0: ja,
1: je moet ook proberen om elke keer toch jezelf weer op een nieuw spoor te zetten door dingen te proberen die je daarvoor niet hebt gedurfd of waar je nog niet aan toe was of zo. Dus ik ben zo langzamerhand veel meer de diepte in aan het gaan met mijn onderwerp en teksten. Ik denk namelijk, en waar je ook in het begin zei, ik denk ook dat dit het schrijven in de Twents ook voor mij, en ik, ja, dat is ook het meest persoonlijke wat ik tot nu toe heb gemaakt.
0: Ja. Ja. En word je daardoor ook milder, of is dat niet het goede woord? En ook milder door het feit dat je juist in je eigen taal schrijft. En dan word je toch misschien zachter van op de een of andere manier. Ja, omdat die taal ook verbonden is met een heel leven, met een jeugd. Ik bedoel, jij hebt ook gedanst op de erotische dansavondjes in Volkszeil.
1: Ja, maar er zit natuurlijk ook best nog wel heel veel venijnigheid in mijn teksten. Maar het voordeel aan de Twents is dat het daar
0: klinkt wat zachter.
1: Dat is waar.
0: Ja, dat zachter. Geloof ik wel. Ja, ja,
1: ik vind namelijk zingen in de Twents is ook zachter dan zingen in het Nederlands. En ik heb dezelfde stem als ik een Nederlandstalige tekst zing als mijn Twentstalige tekst. En toch klink ik in het Twents vriendelijker dan in het Nederlands.
0: Wat ik dan heel interessant vind, want je zingt natuurlijk, je maakt er nog voorstellingen waarmee je gewoon door het hele land reist. Ja. Komt je werk dan in Twente ook anders aan dan in de rest van het land? Nee, juist omdat je in die andere taal zingt en daarmee ook een iets andere uitstraling hebt.
1: Nee, het komt in Twente ook niet aan.
0: Maakt niet uit welke taal je zingt.
1: Nee, maar kijk, kijk, het probleem is natuurlijk, ik ben zo'n eigenwijze donder dat ik ga altijd gewoon 100% voor wat ik wil maken. En ik hou gewoon geen enkele rekening met wat het publiek van mij wil. En in Twente is ook gewoon, wat dat betreft, jammer genoeg ook een hele conservatieve streek. Er is gewoon niet zo heel erg veel belangstelling voor alternatieve Twentstalige progressieve rockmuziek. Er is namelijk maar één bandje die dat doet.
0: En dat zijn jullie.
1: Dat zijn wij. Dus er is ook geen. Kijk, elk weekend is je Twente vol met tentfeesten. En daar heb je elk weekend dezelfde bandjes die in af en toe een verschillende volgorde, maar zoals dat wisselt niet zo heel erg vaak. Elke avond dezelfde feesten vieren. En mensen vinden dat allemaal geweldig, maar ik denk van, we kunnen toch ook gaan proberen om elkaar gewoon dingen te laten horen en te laten zien die we nog niet kennen.
0: Ja, een beetje verbreding.
1: Ja, nou ja, en dat heb ik gewoon heel lang geprobeerd. En dit is wel voor mij wel even klaar. Dit Volkszeil is voor mij wel even de laatste Twentstalige productie die ik gemaakt heb.
0: Ja, ze zullen het weten.
1: Ja, nee, maar ook omdat ik namelijk gewoon ook weer naar de Nederlandse mensen wil en verlang. Maar ja. Dat zijn ook lieverds.
0: Dat zijn best leuke mensen, jazeker. Daar gaan we het straks natuurlijk over hebben, om je pogingen, over je pogingen om straks weer naar de Nederlandse mensen toe te gaan met de nieuwe voorstelling. Maar eerst nog een liedje van de voorstelling Volkszeil.

0: liedje. Want het is ook een liedje wat op een hele... Omdat dat Twents misschien zo zacht klinkt, dat klopt hoor. Maar het rekent heel erg af met religieus fanatisme, dit lied.
1: Ja, Paradies. Dit gaat over terrorisme. Het is ook heel eigenaardig, want er wordt vaak gezegd dat er in Nederland weinig mensen zingen over terrorisme. Maar ik doe niks anders dan dat.
0: Nee.
1: En ik vind ook dat het een onderwerp is dat er gewoon veel bezongen moet worden. Omdat het is iets wat ons allemaal bezighoudt. En eigenlijk is het ook die hele plaat Volksheil ook een beetje een verslag van al die jaren dat ik dat allemaal langs me heen heb zien komen, al die dingen. En er is ook niet zo heel veel veranderd. Het is alleen af en toe, dan krijg je pieken. Dat wel met die islamitische aanslagen heb je af en toe, dan wordt het een hele zomer lang. En dan is het weer twee, drie jaar hartstikke rustig en dan komt het weer op. En ja, ik probeer gewoon elke keer toch aan zo'n belletje te trekken van, jongens, het is er nog steeds.
0: Ja, en hoe religie dus ook misbruikt kan worden.
1: Ja, we zijn heel erg bezig met het reguleren van onze gezondheid. Om te proberen om onze samenleving zo gezond mogelijk in te richten. En ik denk, van, ja, de meest kwaadaardige dingen waar we eigenlijk met ons allen het meest last van hebben, dat laten we gewoon maar zomaar gebeuren. En we zouden dat ook iets meer kunnen reguleren. Want het probleem met bijvoorbeeld, kijk, de Forum voor Democratie met een scholen. Dat komt natuurlijk omdat religieus onderwijs al jarenlang die uitzonderingspositie heeft. En daardoor krijgt ook dat soort partijen de kans om hun eigen onderwijs. En dan krijgt ook islamitisch onderwijs een kans. En ik denk van ja, kinderen tot een jaar of 12 geen sociale media en ook geen speciaal onderwijs. Gewoon allemaal hetzelfde onderwijs. Allemaal buiten en allemaal spelen en hutten bouwen en elkaar leren kennen. En nou ja, daarna kunnen ze net zo chagrijnig en mislukt worden als hun ouders. Maar dat hebben ze in ieder geval zelf allemaal gedaan.
0: Ze mogen wel af en toe naar gemeenschapshuis Volksheil dan, hè?
1: Dansen. Ze voert vrouwen.

0: gepolariseerde tijd.
1: Ja, dat is ook niet heel erg verstandig.
0: Daar wou ik eigenlijk net iets over vragen. Want merk je dat het nu moeilijker is, of misschien wel enger, zelfs tot op zekere hoogte, om zo duidelijk voor je mening uit te komen dan pakweg 25 jaar geleden?
1: Ja, nee, dat is totaal veranderd. Ja.
0: Heeft met sociale media ook te maken?
1: Heel erg. En ook mensen zijn ook niet bereid om... Kijk, columns vandaag de dag, het is vaak al alleen de kop. Mensen van een kranten hebben een column en dat moet dan samengevat worden. En dan
0: ja, vijf
1: staat
0: zinnetjes.
1: Erboven, André Manuel zegt iets lelijk over religie.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld. Hè. En dan iedereen reageert van, zegt hij weer iets lelijks over religie?
0: Maar ze hebben het stukje nog niet gelezen.
1: Nee, en ik zeg helemaal niks lelijks over religie. Ik zeg alleen dat er lelijke dingen gebeuren.
0: Uit naam van de religie, ja.
1: Dus, en ik vind dat mijn mening mag zijn. En dat is ook een beetje mijn beroep. Maar het vak van satiricus is heel erg uitgehold afgelopen tijd. Ja, omdat wij niet meer zeg maar de vrijheid krijgen om absoluut te zijn in onze mening. Want ik vind, je moet een satiricus niet zeg maar gaan voorschrijven waar de grens ligt.
0: Nee, wat hij wel of niet mag zeggen.
1: Er mag wel gediscussieerd worden, maar heel vaak is het ook meteen enorm gewelddadig met bedreiging en mensen die dan adressen delen en zo.
0: Maar die krijg jij ook? Je krijgt nare briefjes en nare appjes? En...
1: Nou ja, kijk, als ze een mailtje sturen en via de WhatsApp van tegenwoordig, je bent natuurlijk gewoon binnen no time, weet iedereen alles van je en waar je woont en adressen worden gedeeld en je komt op een lijstje te staan. Het is ook allemaal te kinderachtig voor worden, maar ik heb er wel mee te maken natuurlijk. En dat zijn van die discussies. Ik heb er voor de eerste keer over na moeten denken toen Theo van Gogh werd vermoord. Want die had ik wel eens ontmoet tijdens de Haarlemse stripdagen. En toen dacht ik bij mezelf, oei, dit is wel heel heftig. Want ik ben in mijn kritiek op de islam ook niet heel erg zuinig. Dus het zou zomaar kunnen zijn. Maar ik ben niet iemand die dan heel erg, zoals Theo van Gogh, landelijke bekendheid geniet. Dus ik dacht van, ik hoop dat het goed gaat. De eerste optreden dat ik daarna had was in Bergijk. Nou, dat was verschrikkelijk. De hele zaal zat op slot. Niemand durfde nog te lachen. Terwijl ik dacht van, ik geef een extra kontje. En ik ga er met een nog iets gestrekte been in. Omdat ik vind, we hebben wat te verdedigen. Kijk, als
0: je hebt die vrijheid te verdedigen, maar kennelijk wordt dat steeds lastiger. En vindt het publiek het ook lastiger om daarmee om te gaan.
1: Ja, en je moet dus proberen niet die zelfstandigheid te verliezen. Niet die vrijheid te verliezen om te blijven vertellen wat je mening is. Want als je op een bepaald moment gaat nadenken, ook een keer als je iets opschrijft, van kan ik dit wel zo zeggen, dan is het weg. Dan is de magie van af en toe een controversiële opmerking, die vind ik gewoon gemaakt moet worden, want dat is ons werk. Dat geldt ook voor rechtse cabaretiers. Dat is een grap dit. Nee, maar
0: ja, dat begrijp ik dat een grap was. Ja, want laten we daar helder in zijn. Jij bent gewoon heel kritisch op welke machtsstructuur dan ook. Hè?
1: Alles,
0: welke religie dan ook. Het gaat niet alleen over de islam. Het gaat net zo hard over het christendom. Het gaat over de politiek. Ik bedoel,
1: Met de corona ook. Ik heb met de corona ook een geweldige aanvaring met de ongevaccineerden. Want die hadden toen zo'n ze voelden zich de nieuwe joden. Ik weet niet of je dat nog mee... Ik vond het zo'n onsmakelijke vergelijking om je... het lot van iemand die in Nederland even niet naar het café mocht
0: te vergelijken met de Joden Holocaust. Die vergast werden,
1: dus toen had ik zo van, nou, dat kunnen we wel doen. Maar dan, als jullie je echt een nieuwe Joden voelen, heb ik een column geschreven. Dan doen we er ook een concentratiekamp bij. En wel echt totaal opgeblazen verhaal. Maar die mensen die snappen de ironie niet. En die gaan mij dan beschuldigen van dat ik ze in een concentratiekamp wil stoppen.
0: Ja, en dat schrijf je dan niet.
1: Nee. Uiteindelijk is er één iemand die dat leest en die vat het dan samen met het linkse fascist. Nou ja, en dan is het al klaar. Want dan is er niemand nog bereid om die hele column te lezen. En dan word je vanaf dat moment alleen maar verrot gescholden door honderden mensen die ik nog nooit heb ontmoet.
0: Nee, dus daar ben je inmiddels wel een beetje aan gewend, aan die reactie.
1: Ik zal nooit winnen, nee.
0: Nee, wint dat niet?
1: Nee, ik word altijd een beetje ongerust van.
0: Toch wel?
1: Ja, omdat het toch wel... Ik ben de laatste tijd heel veel boeken aan het lezen over Russen. En omdat ik me zo langzamerhand afvraag van hoe lang kan dat goed blijven gaan, dat zo'n groot gedeelte van de jonge Amerikaanse of jonge Russische jongens gewoon op het slagveld afgemaakt worden. En waarom is er geen opstand vanuit Rusland? Maar daar zit natuurlijk ook zoveel geschiedenis. Ik bedoel, de hele Russische maatschappij was natuurlijk gewoon ook intimidatie en onderdrukking. Ik weet niet hoe lang.
0: Ja, al vanuit de tsarentijd natuurlijk. Hè. Er wordt nu steeds verwezen naar geweest. Het communisme. Ja. Maar het is altijd een land geweest, voor zover ik dat ook weet, waarin inderdaad de mensen klein werden gehouden.
1: Ja, dus die mensen weten dus niet wat wij wel weten. Wij weten dus wel wat vrijheid is. En als mensen niet meer... Kijk, vrijheid is dus ook, als André Manuel iets zegt over de moslims en je zegt daarvan, kijk, André Manuel die zegt iets over de moslims, haha. Maar als André Manuel dan vervolgens iets zegt over extreem rechts Nederland, dan moet je niet zeggen, want dat mag André Manuel niet. Want dan
0: hij mag wel
1: niet
0: over de een wat zeggen, maar niet over de ander. En André Manuel mag gewoon alles zeggen, toch, in principe?
1: Zolang er maar ergens een idee achter zit. Kijk, ja. We willen natuurlijk niet alleen maar ontaden in oeverloos gescheld.
0: Nee, maar scheld is wat anders. Maar je mag wel je mening ventileren.
1: Vind ik wel, ja. En sterker nog, dat moet. Want ja, dat is vrijheid. En vrijheid is de mening van over alles en iedereen verkondigen zo luid en duidelijk mogelijk als maar mogelijk.
0: En bovendien is het ook nog eens je vak. Als satiricus een cabaretje.
1: Ja, en ik houd het al bijna 40 jaar vol.
0: En je houdt het nog steeds vol, ondanks al die boze brieven, mailtjes, appjes.
1: Ja. Kijk, het is met golven. Hè. Ik bedoel, kijk, er kan natuurlijk ook een keer een iets heel ernstigs gebeuren. Het zou zomaar kunnen zijn dat dit interview viraal gaat en dat ik helemaal nergens meer...
0: Het gaat een avond op Radio 5, hè, dus maak je geen zorgen.
1: Ja, maar ik heb op de sociale media gezet dat iedereen kan hiernaar luisteren. Dus er zouden...
0: Ja, iedereen kan hiernaar luisteren. Ja, er zouden 8,6 miljard mensen kunnen luisteren.
1: Het gebeurt waarschijnlijk kunnen. Niet, maar het zou kunnen.
0: Het zou kunnen, nou, dan ben je alvast gewaarschuwd.
1: Ja.
0: Je hebt het over die Russen, dat vind ik wel mooi. Want je gaat ook een nieuwe voorstelling maken, hè, De Eenzame Ziel gaat die heten. En ja, onder diezelfde titel maak je ook een podcast. Een keer de twee weken, volgens mij, komt er een nieuwe aflevering van. En je nieuwste aflevering van die podcast, De Eenzame Ziel, die gaat ook over dat gegeven Rusland. Ik heb een fragmentje uitgekozen.
2: De afgelopen week ben ik verdwenen in een roman, Leven en Lot, van Vasily Grossman. Want dat doen romans soms, die slokken je helemaal op. Ik vond het een waanzinnig goed geschreven boek en een luguber en indrukwekkend en bij de strot grijpend. Geweldig goed geschreven en dat arme Russische volk, dat denk ik eigenlijk steeds vaker. Ook als je een klein beetje volgt wat er op dit moment aan de hand is in dat enorme land dat natuurlijk gewoon veel te groot is om te besturen. En ja, daardoor krijg je natuurlijk alleen maar dit soort ellende waar we al honderden jaren mee op zijn gezadeld. En wij natuurlijk niet alleen, vooral de Russen zelf, hebben daaronder te lijden. Ik dacht bij mezelf, ik wil er toch iets over kwijt. Dus hier een liedje.

André Manuel en Dancing Dollekamp, Paradies uit hun voorstelling Volksheil. Ook weer zo'n typisch André Manuel liedje. Heel kritisch op het misbruik van religie in dit geval. Je bent überhaupt altijd in je werk, ook in de columns die je schrijft voor de plaatselijke Twentse krant, ben je heel kritisch. En dat ja. in een

0: liedje uit de podcast Eenzame Ziel van André Manuel. En onder diezelfde titel, De Eenzame Ziel, komt er dus ook een nieuwe voorstelling aan. Ja. En wat voor voorstelling gaat dat worden?
1: Ja, ik heb natuurlijk een drieluik. De zieke geest, God het lichaam, de eenzame ziel. Het is deel 3 van een drieluik. Dus waarschijnlijk kom ik tot een conclusie.
0: En welke richting gaat die conclusie op? Want je bent, neem ik aan, die voorstelling gaat volgens mij vanaf oktober try out. Ja, dus je weet al een beetje waar het over zou moeten gaan.
1: Ik heb hem stiekem al geschreven. Ik ga altijd op Oerol Festival schrijf ik altijd een theatervoorstelling. Ik doe het ene jaar speel ik 10 dagen try-outs in de Vijfpoort. Dat is een geweldig mooie muziekcafé van een hele goede vrienden van mij. En dan heb ik 10 dagen
0: op de Schelling.
1: Op de Schelling in Formeren. En dat try-out die voorstelling. En een jaar later speel ik hem af, zeg maar, zoals die bedacht is. En eigenlijk is het wel dit wordt ook een hele persoonlijke voorstelling.
0: In welke zin?
1: Dat het ook heel erg over de mens achter André Manuel gaat.
0: En wat weet ik nog niet van de mens achter André Manuel, wat jou altijd met ons gaat delen?
1: Ja, eigenlijk kom ik erachter dat ik dat eigenlijk altijd, dat de mens André Manuel altijd de mens André Manuel is geweest, maar dat mensen dat vaak niet in de gaten hadden, omdat André Manuel als mens vaak voor André Manuel als artiest stond. Wel, dat is voor mij, ik heb er eigenlijk zo langzamerhand gewoon ook wel een beetje vrede mee dat ik niet iemand anders ben op het moment dat ik op het podium sta of niet. Wel, ik ben het gewoon. Ik heb er niet. Ik heb heel lang ook geworsteld met het idee dat je op een podium een ander mens moet worden. Wel, dat je boven jezelf uit moet stijgen. Of dat je allemaal afslagen moet nemen die een normaal mens niet zou durven nemen. Maar ik heb zo langzamerhand de conclusie getrokken dat ik al die jaren dat al aan het doen ben. En ik wil eigenlijk, het verhaal wat ik, dat ik in 1992 bij de Indianen ben geweest, dat wordt een beetje een rode draad in die voorstelling. Omdat ik ook wel voel dat wat er de komende jaren in Amerika gaat gebeuren, ons enorm gaat beïnvloeden hier in Europa. Dus ik ben een beetje aan het anticiperen
0: op wat er zou kunnen gebeuren.
1: Omdat dat is ook iets wat ik in de loop der jaren geleerd heb. Want ik was in 2001 dus in New York om een voorstelling te maken over Amerika. Want ik denk van nu wil ik ook de andere kant van Amerika. En ik was terug in een zomervakantie schrijven in september.
0: Op 11 september.
1: Ja, en toen was alles gewoon viel in elkaar. En niet alleen die torens, maar ook André Manuel die hartstikke druk was geweest. En niemand die dat erg vond van mij. Iedereen was alleen maar bezig met die slachtoffers. Ik had zoiets van, nou, ik ben ook slachtoffer.
0: Niemand een bloemetje naar Diepenheim.
1: Helemaal niks. En toen kwam ik er eigenlijk achter dat eigenlijk misschien wel de essentie is van mijn theater maken, dat ik ook gewoon heel direct moet kunnen reageren op de actualiteit. Van het liedje over die Rus. We hebben op dit moment op X heb je heel veel van die filmpjes van zowel Russische als Oekraïense burgers of soldaten die achtervolgd worden door drones. En die worden dan gewoon wel met een cameraatje erop gericht, worden dan geëxecuteerd.
0: Ja, dat is inderdaad executie.
1: Voor het entertainment van wie dan ook. Ik weet het niet meer, maar ik begrijp eerlijk gezegd helemaal niet meer wie daar wat dan ook mee denkt op te lossen.
0: Nou, we hadden het al even over. De mens is vooral ook nog steeds erg goed in staat het slechte te verrichten.
1: Ja, en we zijn natuurlijk zo langzamerhand ook op een punt beland dat we De macht ook bij een steeds kleiner groepje mensen aan het neerleggen zijn. Ik ben vorig jaar gestopt bij de Zwarte Cross, omdat de Zwarte Cross inmiddels is verkocht via. Dat is niet allemaal hun schuld, maar het is nu in het bezit van Amerikaanse investeringsmaatschappij, zoals de Amerikanen natuurlijk op dit moment bijna alles aan het opkopen zijn. Wat de Chinezen natuurlijk ook al aan het doen zijn. En wat de Russen natuurlijk ook willen. En we hebben straks waarschijnlijk gewoon te maken met 3 grote invloedssferen in de wereld. En dan moet je maar kiezen bij wie je wilt horen. Maar ik wil dat niet. Ik vind dat wij als Europa een voorbeeld moeten zijn van hoe het ook kan. Er is geen werelddeel vrijer en democratischer dan Europa. En de Europeanen en ook de Nederlanders zouden zich eens moeten realiseren hoe geweldig het is om Europeaan te zijn.
0: Ja, we moeten meer trots zijn. Als dan Amerikanen indirect natuurlijk, hè, de scepter gaan zwaaien bij de Zwarte Cross.
1: Ja.
0: Dan zeg je, daar ga ik niet meer staan. Dat is dan ook een principiële keuze.
1: En vooral ook omdat heel veel maatschappelijke onrust natuurlijk ook gewoon gestuurd wordt vanuit Amerika met hun sociale media platforms. En met een,
0: heel veel sociale onrust, überhaupt via sociale media platforms.
1: Ja, maar er zit ook heel veel geld achter. Hè. Ook het ophitsen van mensen richting islam. Dat is natuurlijk ook gewoon gestuurd vanuit Amerika. En ik begrijp dat wel. Want Amerika heeft natuurlijk ook, het heeft ook voor de kiezer gehad. Met ja. 9-11. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen om het leven gekomen tijdens die aanslagen. Maar die aanslagen kwamen ook ergens anders vandaan. Het is natuurlijk een hele lange geschiedenis gaat er al aan vooraf.
0: Ja, al die gebeurtenissen staan natuurlijk met elkaar in verbinding. En ja. Mensen zijn geneigd om die als losse evenementen te zien, als losse gebeurtenissen. Jij zegt nee, dat is deel van een wereldgeschiedenis.
1: Ja.
0: Allemaal met elkaar gelinkt. Wat ik me nog afvroeg, André, want we hadden het net over satire en de grenzen die daar nu aangesteld worden. Hè? Dat het wel lijkt alsof satirici niet meer alles kunnen zeggen. En jij zegt, ja, ik wil wel alles zeggen. En voor je publiek is dat af en toe een beetje intimiderend, hè, zeg je. Zou jij überhaupt, want je zegt, in Twente ben ik naar dit project wel even uitgezongen met Dancing Dollekamp. Zou jij überhaupt je kunnen voorstellen om een rustig klein leven in Diepenheim te leiden zonder dat je je kunt uiten over de manier waarop je naar de wereld kijkt? Want volgens mij is dat ook zo geïnternaliseerd inmiddels. Is dat zo'n deel van wie je bent dat je echt wil uiten over wat jij vindt van hoe het er gaat op deze aardkloot?
1: Nee, maar ik ben natuurlijk als muzikant ook. Er is natuurlijk ook in de muziek heel veel veranderd met opkomende platforms als Spotify en de digitalisering van de muziek. Ja. Alles is veranderd. Dus dat heeft ook heel veel invloed gehad op mijn manier van werken. Maar ik kom er nu achter dat die platforms ook een mogelijkheid bieden. Het enige waar je niet moet zijn, is geïnteresseerd in een groot publiek. Je moet geïnteresseerd zijn in belangstelling. Mensen die wel belangstelling hebben. Het gaat niet om de mensen die niet willen luisteren. Het gaat om de paar honderd mensen die wel willen luisteren.
0: Dat is zo'n podcast als je nu maakt natuurlijk een ideaal medium.
1: En dat is geweldig om te doen. Ik kan gewoon eens in de twee of drie weken schrijf ik drie liedjes. Of ik schrijf columns. Of ik neem een heel lang verhaal op. En ik zet tot op muziek. En dat breng ik dan vervolgens uit. En dan zijn er 100 of 200 mensen die daar naar luisteren. En
0: dat doe je dus voor jezelf. Maar dat doe je ook omdat je mensen gewoon het gunt, als het ware,
1: ja, maar het geeft
0: aan
1: ook,
0: denken gezet te worden.
1: Het geeft ook. Het is ook uiteindelijk het cement onder mijn theatervoorstelling. Omdat ik dan al een keertje vaker heb nagedacht over de inhoud van mijn theatervoorstelling. Dat is namelijk al terechtgekomen in die podcastaflevering. Ja. Daar zitten liedjes in mijn huidige theatervoorstelling die ik al een keer op heb genomen tijdens zo'n geïmproviseerde podcastaflevering. Dus het versterkt elkaar ook. En eigenlijk, het is voor heel veel jonge muzikanten op dit moment gewoon ontzettend moeilijk om een voet tussen de deur te krijgen. Het zijn allemaal concepten en je bent een product en nou ja, het is allemaal hartstikke moeilijk, maar if you can't join them, if you can be, je moet gewoon je eigen gang gaan en dan vindt het
0: zijn. Gewoon maken wat je wil maken en dat aanbieden.
1: Zeker.
0: En dan vindt het zijn weg.
1: Ja.
0: Dit album Volksheil heeft zijn weg in Twente gevonden inmiddels.
1: Ja.
0: De voorstellingen gaan nu binnenkort van start. En ik heb nog één liedje uit die voorstelling. Ik zal mezelf, ik ga niet Twents praten, dat wordt heel gênant. Ik zal mezelf nooit eenzaam noemen.
1: Ik zal mezelf nooit eenzaam noemen.
0: Dat liedje dus. André Maduwel met Dancing Dollekamp.

0: André Manuel, wat maakt dat je alleen bent, maar niet eenzaam?
1: Ja, ik ben het eigenlijk al vanaf het begin. Eenzaamheid is iets waar je niet gelukkig van wordt. Maar alleen, dat vind ik heel prettig.
0: En ook je eigen gang gaan.
1: Ja, en ook
0: autonoom zijn.
1: Nou, maar dat is ook, als je op een bepaald moment voor jezelf een positie hebt veroverd, dat je alles wat je wilt ook gewoon kan doen, ja, dan heb je het wel ongeveer bereikt.
0: En je hebt het bereikt inmiddels?
1: Ja, nou, ik hoef ook niet zo heel lang meer. Dus als ik,
0: nou, André!
1: Nou ja, 60, kom je.
0: 66, hè?
1: 60 ben ik nog maar.
0: Ja, maar ik 66. Ik bedoel, dat klinkt zo ontmoedigend. Dat we dan niet meer zo. Ik wil nog wel wat in het leven,
1: ja,
0: toch?
1: Nee, ja, maar eigenlijk. Ik was net met iemand van de beveiliging aan het praten, niet buiten. We zijn allebei gestopt met roken een jaar of 10 geleden. En hij zei ook van, ja, ik ben nog allemaal 60. Ik kan nog heel oud worden. Ik zei, dat klopt. Dat is de spirit. We zijn 60 is het nieuwe 8.
0: Zo is het. Dat vind ik heel bemoedigend. En je hebt in ieder geval die autonomie definitief bereikt. Dank. Dat die je nog maar ver mag brengen de komende tientallen jaren.
1: Dank je wel.
0: André Manuel, fijn dat je er was. Volkszaal, jouw voorstelling met Dancing Dollekamp is van 14 tot en met 29 augustus te zien op het erf van Hof Kagelink in Diepenheim. Telkens op vrijdag en zaterdag. En dan beginnen in oktober de eerste try-outs van je nieuwe voorstelling. De Eenzame Ziel, 2 en 3 oktober om precies te zijn. En dat in het onvolprezen Werftheater van Yvonne Groeneveld in Utrecht. Fijn dat je er was, André. Het ga je goed. Ja. Straks veel plezier bij Jeroen Snel in de Muzikale Fruitman. Wij zijn er morgen weer met dan uit eigen archief een optreden van Montezuma's Revenge. Tot morgen.
2: Maak morgen mee. KRO NCRV. NPO
3: Radio 5. NPO Radio 5. Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
4: 9 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft. In het gebied loopt een pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt en ook raakte niemand gewond. Bulgarije zei aanvankelijk niet te weten wat voor drone het was, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type was dat door Oekraïne wordt gebruikt om Russische drones en raketten af te leiden. Het ministerie van Defensie zegt erbij dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat dit opzettelijk is gebeurd. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag is de stemming, maar die lijkt een formaliteit omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd destijds ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Vorige maand nam de vorige president, een bondgenoot van Orbán, gedwongen ontslag. De politie heeft vanmiddag na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet die weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in een bus getild en naar een plek buiten de stad gebracht waar de politie hen liet gaan, meldt Omroep West. Eén betoger zit nog vast, hij zou een agent in de arm hebben gebeten. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft Go Ahead Eagles met 4-1 gewonnen van Willem II. Eerder vandaag zorgde Telstar voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Nu spelen PSV en Fortuna en AZ en ADO nog tegen elkaar. Het weer, vannacht opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag veel zon, maar ook wat wolkenvelden. En dan maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: De Muzikale Fruitmand. Jeroen Snel.

Randy Crawford gaf in 1989 een zielvolle, diepe, emotionele draai aan Bob Dylan's Knocking on Heaven's Door. Ja, zo beginnen wij de muzikale fruitmand van dit weekend. Elke zaterdagavond en elke zondagavond zijn we er hier op NPO Radio 5. Op zaterdag vanaf 9 uur en morgen een uurtje eerder vanaf 8 uur. Ja, en Juri van de Geest, hij is nog op vakantie, maar volgende week hoopt hij echt terug te zijn. Nou, een aantal verzoeken voor deze uitzending zijn al binnen via de website nporadio5.nl, de muzikale fruitmand. Maar er is nog wel wat plek hoor voor mooie muziek. En die kan jij dus ook vanavond aanvragen. Dus heb je een speciaal lied voor iemand in gedachten? Laat het ons even weten via de app van NPO Luister. Of bel met Manasse vanavond via 0800 3000 555. Een lied voor een vriend, vriendin, buurvrouw, buurman, je vader of je moeder. Of voor jezelf, dat mag ook. Laat het ons maar weten via de app van NPO Luister. Of bel dus met 0800 3000 555. Nou, het eerste verzoek komt van Hilly Nel uit Wassenaar. Ze schreef ons eerder deze week en ze wil een lied aanvragen voor Robert Zuidgeest uit Emmer Kompascuum in Drenthe. En ze schrijft: ik wil Robert hartelijk feliciteren met zijn 60ste verjaardag, maar hem ook goede moed en kracht toewensen vanwege zijn vele gezondheidsklachten. Ga met God en hij zal met jou zijn. Met natuurlijk ook een lieve groet, schrijft Hilly. Hilly Nel, dankjewel. Speciaal dus voor Robert Zuidgeest uit Drenthe is hier lied 416. Ga met God en hij zal met je zijn.

Psalm 81, de versen 1, 2 en 12. Ja, 2,5 week geleden overleed Brian Dirksen. 60 jaar jong, de strijd tegen kanker had hij verloren. De Canadese aanbiddingsleider en singer-songwriter wordt wereldwijd gezien als een van de belangrijkste pioniers van de moderne christelijke aanbiddingsmuziek. In 1990 maakte hij dit nummer, Refine is Fine. Het gaat erover dat God onze fouten, onze onvolmaaktheden weghaalt, zoals zilver en goud gereinigd worden in een vuur. Purify my heart, let me be as gold and silver.

Heer wees mijn gids met Krimpens Mannenkoor. Straks bellen we in de muzikale fruitmand met muziekjournalist Leon van Steensel. Met hem bespreken we om de week een favoriete plaats van hem. En ook voor vanavond heeft hij weer een mooi lied uitgezocht dat hij je van harte wil aanraden. Nou, welk lied dat is en van welke artiest, dat hoor je zo. Voor nu naar Treintje Oosterhuis. Ze zingt De Steppen Zal Bloeien. Geschreven door haar vader, Huub Oosterhuis, de bekende theoloog en dichter. In 2018 bracht Treintje het nummer uit en het is terug te vinden op haar album Mensen Veel Geluk, waarop ze uitsluitend liedjes van haar vader zingt. Treintje Oosterhuis dus.

0: van Herren Sersine Barn. Ja, dat is Noors. Het betekent zoiets zoals God zijn schapen draagt. Zo draagt hij ons. En natuurlijk, je hoorde het Oslo Gospel Choir. Prachtig nummer. Overigens, 3:05. We gaan naar Van Harte Aanbevolen.
1: Van Harte Aanbevolen.
0: Vanavond met Leon van Steensel. Dag Leon, goedenavond.
2: Hey, goedenavond.
0: Fijn dat je weer bent. Een maand geleden was je net terug van vakantie. Ja. En toen had je het maar over één ding. Rust. En daar wil je eigenlijk vanavond op doorborduren, hè?
2: Jazeker, ja. Want ja, Nederland gaat gespreid op vakantie. Dus het kan nog even.
0: Ja.
2: Ja, ik wou het eigenlijk hebben over een ander onderdeel wat vaak op vakantie terugkomt. En dat is perspectief vinden.
0: Ja.
2: Echt in die rust krijg je allerlei inzichten en perspectief op iets wat misschien nog niet zo helder is vooraf. Mm-hmm. En ja, daar past een heel mooi lied bij van Ellie Limebear. En dat heet Soar, S-O-A-R. En dat komt van haar nieuwste album Welcome to the Bloodline. En ja, als je het hoort, dan ga je heel veel herkennen, denk ik. Want ja, de luisteraars van de Fruitmans zullen wel liedjes kennen als De Kracht van Uw Liefde, ja. Van Opwekking, waarin de passage staat: ik stijg op als een arend en dan zweef ik op de wind. Of dingen als liedjes van Lead Me On van Amy Grant, of misschien zelfs Be Thou My Vision, de oude hymne. Nou, het komt allemaal terug in het lied.
0: Ja. Ja. Maar ik herken het wel, Leon, dat als je op vakantie bent, even weg van ja, de sleur of de ja, activiteiten van alle dag, dat je dan inderdaad met een helikopterview zo'n beetje op je eigen leven kijkt. En dan denk je, ja, waar maak ik me soms druk over? Dat soort dingen?
2: Ja, zeker. Ja, kijk, wij houden heel erg van bergwandelingen maken in de vakantie. En dan vind ik altijd het moment dat je op die top aankomt, vind ik zo mooi. Omdat je dan opeens die vallei overziet, zeg maar, waar je misschien net in gelopen hebt. En dan allerlei dingen ziet van, oh ja, daar hebben we gelopen. En dat was zo'n moeilijk paadje. En daar dachten we dat het doodliep, maar dat lijkt

0: blijkt dus niet zo te zijn. En je ziet al die dingen voor je, zeg maar. En dat is een hele mooie metafoor die Ellie in dit lied gevangen heeft. Om te zeggen van, kijk met Gods ogen, laat je meenemen die wind op met die arend. En kijk naar beneden. Krijg dat perspectief, dat alles, die alles over de stijgende hoop, zeg maar.
1: Want eigenlijk dus ja. Is het ook God die tegen ons zegt, waar maak je je druk over? Ik zorg voor je. Ja.
0: Ja.
1: Nou, mooi. We gaan hem draaien. Ellie Limbeer, Soar. Ik bedank je, Leon van Steensel. En graag tot een volgende keer weer.
0: Helemaal goed.
1: Oké, goeie avond. Bye bye.

Eén naam is onze hopen. Het koor looft den Heer. Via de website nporadio5.nl/de muzikale fruitmand diende Alida Schuurman een verzoekje in. Alida, je schrijft: ik wil graag het lied Wat de toekomst brengen mogen aanvragen en dan de versie op de wijs van The Rose. Nou, dat is mooi, Alida. Dat is een lied van Bette Midler uit 1979. Hè? En je biedt het aan alle mensen van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Nieuw-Vennep. Je schrijft erbij: ik wil jullie graag dit gezang aanbieden ter bemoediging. Een hartelijke groet van Alida. Hier is die. Wat de toekomst brengen mogen op de wijs van The Rose. Je hoort het Christelijk Streek Mannenkoor Noordwest-Veluwe uit Nijkerk.

Om te wijzen van The Rose wat de toekomst brengen mogen, speciaal voor alle mensen van de christelijk gereformeerde kerk in Nieuw-Vennep. Alida Schuurman vroeg dat aan. Heb je ook een verzoek? Laat het ons weten. Je kan bellen met Manasse via 0800 30555 of laat je verzoek achter op de app van NPO Luister. Een plaats voor iemand die het nodig heeft. Een plaat om zomaar, ja, bij wijze van spreken de groeten te doen. Het mag. En je mag hem ook gewoon voor jezelf aanvragen. Dus laat het even weten via de app van NPO Luister of via 0800 30555. Wij gaan verder met het koor Excelsior. We gaan luisteren naar U prijzen om wie u bent. Dat is Psalm 146.

Excelsior met u prijzen om wie u bent. De muzikale fruitmand, het is 9:57 op NPO Radio 5. We gaan nog naar één verzoek dit uur. En dat komt van Dick de Bree. En hij vraagt aan, of hij zegt er eigenlijk het volgende. Goedenavond Jeroen, zou je Joy Wilkins willen afspelen? Genade Heer, hoor ons gebed. Voor alle luisteraars met vriendelijke groeten, Dick de Bree. Nou Dick, dat gaan we doen. Het lied heet en vele duizenden ontheemt. Maar inderdaad, de tekst is beducht voor tirannie, geweld voor dood, voor moord en brand. Genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan. Het is eigenlijk een vredesgebed. Origineel in het Engels is het O Lord, the clouds are dark and dense. En het lied kreeg in ons land bekendheid door inderdaad Joy Wilkins. En dat deed zij in het televisieprogramma Petrus in het land. Nou, Joy Wilkins, prachtige zangeres. Ze heeft nog ooit opgetreden voor de koning en de koningin op bevrijdingsdag op 5 mei 2017 was dat. Wij gaan naar haar stem en haar vertolking van het mooie vredeslied en vele duizenden ontheemd.

0: mooi. Hoe actueel. Nog steeds. En vele duizenden ontheemt Joy Wilkens. We gaan even naar het nieuws van 10 uur. Daarna zijn we terug. En laat je verzoek echt achter op de app van NPO Luister. Of bel 0800 3000 555. Graag tot zo.
1: In Guatemala kunnen veel vrouwen geen opleiding volgen, waardoor ze onofficiële baantjes hebben en een laag inkomen. Jongeren verlaten school vroegtijdig en belanden vaak in criminele bendes. Vrouwen en jongeren zijn regelmatig slachtoffer van geweld, uitbuiting en mensenhandel. Daar wil EO metterdaad verandering in brengen. We helpen vrouwen een eigen bedrijf op te zetten en bieden jongeren onderwijs en beroepsopleidingen. Ook geven we psychosociale hulp om trauma's te verwerken. Helpt u mee? Ga naar metterdaad.nl/Guatemala.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 10 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. Een agent raakte daarbij gewond en moest voor controle naar het ziekenhuis. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met daaraan vast een caravan. De bestuurder negeerde een stopteken, waarna een inzittende de caravan wist los te koppelen en de auto er op hoge snelheid vandoor ging, schrijft Omroep Brabant. In Uden reed de bestuurder met de gestolen auto in op de politiewagen en reed daarna door. 3 kilometer verderop werd de auto gevonden. De inzittenden zijn spoorloos. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag is de stemming, maar die lijkt een formaliteit omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd destijds ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Een jongen van 15 heeft in Oud-Beierland waarschijnlijk een groot ongeluk voorkomen. Toen hij als bijrijder zag dat de 22-jarige bestuurder van een bestelbusje onwel werd, nam hij het stuur over. De jongen stuurde het busje op een bedrijventerrein De Berm in, waar hij op een geparkeerde aanhanger botste en tot stilstand kwam. Een woordvoerder van de politie spreekt bij de regionale omroep Rijnmond van een heldendaad. De landskampioen van het vorige seizoen, PSV, is de eerste speelronde van de Eredivisie begonnen met pijnlijk puntenverlies. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. Eerder op de avond won Go Ahead Eagles met 4-1 van Willem II en zorgde Telstar voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. AZ en ADO spelen nu nog tegen elkaar. Het weer, vannacht opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag veel zon, maar ook wat wolkenvelden. En dan maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: De muzikale fruitmand. Jeroen Snel.

Out of the Gray and Love is the Only Power. Welkom terug, fijn dat je luistert. Welkom bij de tweede uur van de muzikale fruitmand op deze zaterdagavond. Ja, ik hoop dat je een fijne dag hebt gehad, hebt genoten van het mooie weer. Maar misschien verliep jouw dag ook anders. Had je verdriet om het missen van iemand of maak je je zorgen om iemand? Nou, wat het ook is, we zijn blij dat je luistert. En als je wilt, vraag een lied aan voor jezelf of voor iemand anders. Het kan. Laat het ons maar weten via de app van NPO Luister. Of bel met Manasse via 0800-3000-555. Arjo van Oosterhout schreef ons eerder deze week. Hij zegt, ik wil graag het lied Als het leven soms pijn doet van Elisa Krijgsman aanvragen. En ik doe dit voor mijn moeder Wilma, die afgelopen donderdag een zware operatie heeft ondergaan vanwege kanker. Wij als gezin, we zijn trots op haar omdat ze zo'n sterke vrouw is, want ze heeft al heel wat operaties en ziektes doorstaan. We hopen en bidden dat ze ook haar tweede kleinkind nog op kan zien groeien. Hopelijk geeft dit lied haar kracht als ze luistert vanuit haar ziekenhuisbed. Lieve moeder, lieve Wilma, we houden van jou. Liefs van Henk, van Arjo dus, de aanvrager, en ook van Miranda, Mark en Lana. Reni en Elisa Krijgsman dan. En als het leven soms pijn doet.

Breng mij naar de stilte, naar een plaats in de woestijn waar ik meer van u leer kennen en dicht bij u kan zijn. Juist daar in de stilte, in de rust van de woestijn, daar wilt u mij vormen om meer als u te zijn. Eén woord van u te horen is mij meer waard dan duizend woorden die door anderen gesproken zijn. Christian Verwoerd, voor hem is muziek maken geen hobby, maar echt een roeping. En hij stopt er steeds iets uit de Bijbel in om mensen in hun geloof een stukje verder te helpen. Nou, dat ging voor hem ook niet altijd vanzelf. Een paar jaar geleden werd hij ziek. Hij was maandenlang zo duizelig dat hij bijna niks meer kon. En 2 jaar lang kon hij ook gewoon niet werken. Maar juist in die zware tijd merkte hij hoe dichtbij God was. En inmiddels gaat het weer beter met Christian. Zoals hij zelf zegt, ik leef weer. Wij gaan naar de mooie band Lef. Hier zijn ze met Ik Geloof.

Lef. Het komt uit het Hebreeuws, dat woord, en dat betekent hart. En de band staat dan ook voor een hart voor God, voor mensen en muziek. Ellie die belde naar 0800-3000-555 en ze vraagt het lied aan: Als God mijn God maar voor mij is. Gezang 466 uit het Nederlandse liedboek voor de kerken. En ze doet dat ter nagedachtenis aan haar overleden man Jaap. Haar man Jaap is 4 jaar geleden op deze datum, dus eigenlijk op 8 augustus 2022, overleden door een hartstilstand. Tijdens hun bruiloft zongen 100 kinderstemmen, zo zei ze, dit nummer in de kerk. Als God mijn God maar voor mij is. En elke keer als ze dit nummer hoort, raakt dit haar en denkt ze terug aan dat moment, haar huwelijk. Ellie, ik wens je veel sterkte en dat je kracht mag putten uit dit prachtige lied. Als God mijn God maar voor mij is.

The Prayer van Andrea Bocelli en Celine Dion. Het is een wereldberoemd klassiek crossover duet, zoals ze dat noemen. Uitgebracht in 1998, geschreven door David Foster en Carol Beyer-Sager. Het lied verscheen oorspronkelijk eigenlijk als twee afzonderlijke solonummers van de twee artiesten. In het Engels dan uiteraard door Dion, in het Italiaans door Bocelli. En later in dat jaar, 1998, werd het een duet. En het nummer is terug te vinden op beide albums. Op het kerstalbum van Celine Dion, These Are Special Times. En een jaar later, in 1999, werd het opgenomen in het studioalbum Sogno van Andrea Bocelli. Martien die luistert vanavond. Hi Martien, goeie avond, vaste luisteraar. Ook leuk dat je vanavond weer luistert. En voor onze oud-collega Petra de Jode wil je graag een plaat aanvragen. Je hebt altijd genoten van haar programma's, neem ik aan. En ik ook. En ja, we missen haar. En Petra, als je luistert, ik hoop dat het goed met je gaat. Wat gaat de tijd toch snel en wat hebben we elkaar alweer even niet gezien. Nou, Martien die vraagt het nummer aan dankzij Dir Herr van het Urker Mannenkoor. Nou Martien, het is geworden het Urker Mannen Ensemble onder leiding van, dat ga ik ook nog even zeggen, Pieter Jan Leusink. Ik hoop dat dat goed is, Martien. Ik zou zeggen, geniet ervan. Van Martien, speciaal voor Petra. Ik zou zeggen, ja, ook namens mij en alle luisteraars.

Samen zangen in de Sint-Stevenuskerk in Praag onder leiding van Dick Vermeulen. Vreugde, vreugde, louter vreugde. Het is zaterdagavond, de muzikale fruitmand hier op NPO Radio 5. Zeer bedankt voor alle reacties en verzoeken. We gaan nog een aantal draaien, zoals die van mevrouw Mos.

Vraagt aan het lied Het is goed van Lucas Kramer. Kennissen van haar hebben een dochter die mogelijk niet lang meer te leven heeft, lees ik. En mevrouw Mors weet niet of ze veel naar de kerk gaan, maar ze hoopt dat dit nummer toch tot kracht en steun kan zijn. Voor haar, voor die familie, maar ook voor iedereen die eigenlijk luistert. Het is goed dus. Hier is Lucas Kramer.

Uit opwekking was dat Abba Vader. Het volgende verzoek is aangevraagd door Henk van Diermen uit Bunschoten-Spakenburg. Henk zelf is afgelopen donderdag 69 jaar geworden. Maar hij wil graag zijn zwager in het zonnetje zetten, die morgen 63 jaar wordt. Maas van Pielert. En Henk die hoopt nog één ding, en dat is dat de muzikale fruitmand niet wegbezuinigd wordt. Dat zou hij enorm zonde vinden. Nou Henk, ik heb goed nieuws. De fruitmand blijft, ook in het weekend, volgend jaar, vanaf januari, zowel op zaterdag als zondag. Maar dan vanaf 6 uur 's avonds, tussen 6 en 8. Henk, voor jouw zwager, Maas van Pielert, vraag je aan Vicky Brown met Once Again. Nou, die gaan we graag draaien. Het is een prachtig nummer op de melodie van From Foreign Lands and People. Dat is een muziekstuk uit uit de compositie van Robert Schumann, uit Kinderszenen. Robert Schumann, moet ik natuurlijk zeggen op zijn Duits. Vicky Brown nam het op in 1987. Once again.

Het origineel is 40 jaar oud van de Amerikaanse gospelzanger God and, Steve Green. God and God Alone, God en God Alleen, hoorde je vanuit Katwijk. Wij gaan naar een verzoek van Ineke. Ze vraagt aan You Raise Me Up van Josh Groban. Ze zegt, goedenavond Jeroen, mag ik You Raise Me Up aanvragen voor mijn man en voor mijzelf? Nou, natuurlijk Ineke, dat mag. Geniet ervan.

Raise Me Up, Josh Groban, opgenomen in 2003. De laatste plaat is aangevraagd door Wim. En hij wil het ook heel graag als slotlied. Nou, dat kan, Wim. Je vraagt aan een Irish blessing, een Ierse zegen, vrij vertaald. En dat doe je voor alle mensen die niet op vakantie kunnen. En ook voor de boeren die naar regen verlangen. En voor de mensen die buiten moeten werken in de hoge temperaturen. En voor de brandweermensen die alert moeten zijn op onze natuur. Thanks. Zo sluit je af, Wim. We gaan hem graag draaien. Je hoort The Crossing. Begint met mooi watergeluid van de zee. Luister en geniet van een Irish Blessing. Het slotnummer van de muzikale fruitmand op deze zaterdagavond.

prachtig. The Crossing met een Irish Blessing. Ja, einde van deze muzikale fruitmand. Ik wil je bedanken voor het luisteren en ook voor alle berichten via de app. Het blijft toch bijzonder om op deze manier met elkaar verbonden te zijn. Morgenochtend zit collega Jurjen te Brink hier om 6 uur al met groot nieuws. Ook met mooie muziek. Ja, en zelf hoop ik je natuurlijk morgenavond weer te spreken. Dan al om 8 uur met maar liefst 3 uur lang de muzikale fruitmand. Bedankt voor het luisteren. Graag tot morgen. Voor straks slaap lekker, welterusten. En alvast een hele fijne en gezegende zondag toegewenst.

0: EO. Geloof, hoop en liefde.
1: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
2: 11 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de provincie British Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. De dunbevolkte regio staat bekend om wijnproductie en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen om het leven gekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 van de slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in bergachtig en dichtbebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. Volgens een Braziliaanse krant waren de slachtoffers leden van een familie van 6 die zich voor een helikopterrondvlucht had opgesplitst in 2 groepen. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag is de stemming, maar die lijkt een formaliteit, omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd destijds ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Vorige maand nam de vorige president, een bondgenoot van Orbán, gedwongen ontslag. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft. Niemand raakte gewond. Bulgarije zei eerst niet te weten wat voor drone het was, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type was dat door Oekraïne wordt gebruikt om Russische drones en raketten af te leiden. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. Een agent raakte daarbij gewond. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met daaraan vast een caravan. Nadat de bestuurder een stopteken had genegeerd, koppelde een inzittende de caravan los en ging de auto er vandoor. In Uden reed hij in op de politiewagen en werd 3 kilometer verderop teruggevonden. De inzittenden zijn spoorloos. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Het weer, helder en het koelt snel af vannacht naar 10 tot 18 graden. Lokaal is er kans op mist. Morgen overdag veel zon, afgewisseld met wat wolkenvelden. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

You're gonna bring out

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Middernacht, het begin van zondag 9 augustus. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de provincie Brits-Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. De dunbevolkte regio staat bekend om de productie van wijn en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4de dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in een bergachtig en dicht bebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikoptervlucht had opgesplitst in 2 groepen. In Uden in Noord-Brabant is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. 1 agent raakte daarbij gewond. Bij Volkel zagen agenten de auto rijden met een caravan erachter. Nadat de bestuurder een stopteken had genegeerd, koppelde 1 inzittende de caravan los en ging de auto er vandoor. In Uden reed hij in op de politiewagen. De inzittenden zijn inmiddels spoorloos. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer. Vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en ook wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de provincie Brits-Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Verschillende woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. De dunbevolkte regio staat bekend om de productie van wijn- en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in een bergachtig en dichtbebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikoptervlucht had opgesplitst in 2 groepen. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. En dan het weer. Vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag zonnig, maar ook wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
2: Het is 2:00. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. De VS heeft nog niet op de eisen gereageerd. In de provincie British Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4de dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in een bergachtig en dicht bebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikoptervlucht had opgesplitst in 2 groepen. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Het weer. Vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en ook bewolking. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.